0: geven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: Elke zaterdag NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Sven uit Medemblik.
1: Ik ben Nico uit Alkmaar.
2: Ik ben Ursula en ik woon hier in de Bijlmer.
3: Ik ben Peter uit Haarlem.
4: Ik ben Gina en ik kom uit Amsterdam, Oud-Zuid. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 3 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Greet en onlangs verhuisd naar het mooie Nebixwoud.
1: Ik ben Greet en woon in het mooie Broek in Waterland.
2: Ik ben Greet en ik woon al heel veel jaar in het prachtige Alkmaar.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 4 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1981.
1: 1974.
2: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Muziekmiddag
0: met William van der Locht.
2: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Ursula uit Amsterdam.
1: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
2: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
3: Ik ben Bart en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Suzanne en ik kom uit Buitenveldert.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 5:00.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen, met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
1: Theo en ik kom uit Oudorp.
2: Ik ben Hans uit Diemen Centrum.
3: Ik ben Ans uit Amsterdam.
4: Ik ben Ronald en ik kom uit het prachtige Horen. Thuis in heel
5: Het is 6:00.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: luistert naar NH.
1: NH.
2: Hi, baby.

0: Het is 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-en-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek. De NH

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Ronald en ik woon in Oudorp.
1: Ik ben Anja en ik kom uit Heerlijkerwaard.
2: Ik ben Jordi en ik kom uit Azoorn.
3: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
4: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
5: Acht uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen.

0: naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. Bij een raveparty in Zwitserland zijn vannacht schoten gelost. Er zijn volgens de politie in de stad Aarau, tussen Basel en Zürich, meerdere slachtoffers. Of dat doden of gewonden zijn, is niet duidelijk. Het feest was op een paardenrenbaan. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De politie roept iedereen op het gebied te mijden. En dat zou kunnen betekenen dat de schutter of schutters nog niet zijn gepakt. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgeleid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemde de kolonisten geilschoppers, maar benadrukt hij zegt het is maar een kleine groep die dat deed. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi gaf daar 4 penalties. 3 waren de raak, een 4e die ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog is onstuimig met hier en daar vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
2: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
6: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou.
6: Dienstoeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Ga voor persoonlijk advies naar licentietogo.com/radio.

0: verhaal in dit liedje van Paul Young. Als je het goed naar luistert, dan hoor je dat verhaal.
1: Dan zit je er helemaal in.
0: Er komt er opeens een man tussendoor die gaat vertellen dat het Paul Young was. En Love of the Common People op NH. Goedemorgen trouwens. Zondag, ja. Zondag, 30 augustus.
2: Vandaag blijf ik de hele dag bij je.
0: Dit is de agenda. Tot 10 uur de tips om erop uit te gaan. Fijn dat je erbij bent. Kopje koffie erbij, kopje thee erbij, kopje water erbij. Kijk maar even wat je doet. Maar in ieder geval fijn dat je erbij bent. Zo maken we er samen iets leuks van. Kijk je in je agenda, denk je, er is nogal een gaatje voor de kunstroute in Krommenie-Dijk, bijvoorbeeld. Nou, dan zit je goed, want die komt zo meteen uitgebreid voorbij. Dan weet je dat alvast. De voicemail die kan ook ingesproken worden. En die is al ingesproken, maar er kan nog meer bij. Zometeen noem ik het nummer wel. En natuurlijk ook gewoon op zondag rond 9:45 het monument van de week. Maar zover is het nog lang niet. Want eerst hebben we even ruim baan voor onze weerman. En dat is Jan Visser natuurlijk. Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen Marcel.
0: Ik hoef niet meer te zeggen dat het Jan Visser is, want die kennen we al 100 jaar natuurlijk. Toch? Je zit al een poosje op zender hier, toch?
3: Ja, dat mag je wel zeggen, ja.
0: Een jaartje of 30? Nee.
3: Ja, geen, zeker wel.
0: Ja, echt waar? Ja. Ik denk voor een gein 30, maar...
3: Ja, wat langer al.
0: Echt? Ja. Och, god. Nou ja, dus iedereen kent jou, dus hoef je niet meer aan te kondigen eigenlijk. Maar doe je toch. Jan, het weer, ja, belangrijk natuurlijk. Volgens mij is er wel behoorlijk wat naar beneden gekomen afgelopen nacht. Of valt het
3: ja,
0: mee?
3: Dat kun je wel stellen, ja.
0: Wel, hè?
3: Ja, het is echt halen en brengen deze dagen, hoor. Ja, want ja. Zoals je weet, gisterochtend hebben we elkaar, toen we elkaar spraken, toen vielen er forse buien in de provincie. Niet overal. Mm-hmm. Nou, daarna werd het in de middag werd het even wat droger. En gisteravond begon het opnieuw te regenen. Dat stelde in eerste instantie, nog niet, eind van de middag trouwens al, niet zo heel veel voor. Maar in de loop van de avond en de afgelopen nacht, samenhangend met een lage drukgebied dat de afgelopen nacht ten noordwesten van Texel lag, ja, kwam het toch alweer volop naar beneden. De hoeveelheden waren in de nacht niet zo groot. Maar als je dat zeg maar optelt bij wat er gisteren viel, bijvoorbeeld in Alkmaar Oudorp bij René Smelen. Die had gisteren overdag, of beter gezegd, tussen 0 en 24 uur, dus de hele dag door, het hele etmaal, 37 mm. Oh. En er kwam de afgelopen nacht nog 9 bij, dus 26 uur viel er eigenlijk tot 2 uur vannacht. Maar liefst 46 mm. En augustus staat daar nu op 105.
0: Zo.
3: Dus wat dat betreft is de neerslagschade tussen aanhalingstekens aardig ingehaald. Er zijn meer plaatsen met meer dan 100 mm. Bijvoorbeeld de Houkes en Hoogkarspel zitten erboven. Enkhuizen zitten boven de 100 mm. Betekent dat nou dat de neerslagtekorten verdwenen zijn? Nee, natuurlijk niet.
0: Dat dan
3: want
0: niet.
3: Want dan moet je ook rekening houden met de verdamping en alles wat er gebeurd is. Mm. En dat is natuurlijk al veel langer gaande. Denk aan april, toen viel er vrijwel geen regen. Hadden we ongelooflijk veel zon. Mm. Verdampte er ontzettend veel water. Nou, noem maar op. Dus wat dat betreft, maar in ieder geval is dit een mooie opsteker geweest. Ik krijg ook nog een melding van Jan Volkers uit Sint Pancras. 29 mm sinds gisterochtend tot vanochtend. Dus dat is toch eventjes behoorlijk wat.
0: Dat telt lekker op.
3: Dat telt lekker op, zeker. Ja. En op dit moment vallen de buien vooral in het zuiden van de provincie nog. Die hebben te maken met rond die depressie circuleert een front dat een beetje blijft slepen. De depressie zelf trekt de komende uren langzaam verder door naar het noordoosten, richting Denemarken. Maar het front blijft nog slepen. Dus vooral vanochtend, niet overal, wel veel bewolking. En dus, maar niet overal vallen er buien, maar die zijn er dus nog wel. Mm. En dan vanmiddag, dan ziet het er allemaal wat vriendelijker uit. Dus heb je wat gepland voor de middag, dan zijn er perioden met zon. Misschien nog een enkel buitje. En geleidelijk wordt het op de meeste plaatsen droog. En het wordt opnieuw zo'n 21 tot 22 graden. De Bild gaat vandaag voor de 80ste warme dag van deze zomer. Van deze meteorologische zomer. Dus dat het record staat op 83, gaan we niet halen. Want morgen is de laatste dag van augustus. Ja. Maar dat zegt natuurlijk al wat. Normaal is 64.
0: Okay.
3: En verder voor de hele zomer, de drie zomermaanden.
0: Ja, ja.
3: Dan de wind, die waait vandaag uit het zuidwesten en is matig aan de kust vrij krachtig. En af en toe krachtig vanochtend nog, maar het wordt dus wat minder. Nou, zijn we er dan? Nee, want de komende nacht, laat vanavond al en de komende nacht trekken opnieuw onder invloed van een volgend lage drukgebied flinke buien over de provincie. Daarbij kan plaatselijk 30 tot 40 mm vallen. met kans op onweer en windstoten en zo. En dat gaat morgen overdag nog wel enige tijd door. En dan wordt het morgen zo rond de 20 graden... bij een behoorlijke wind uit het westen aan de kust af en toe krachtig. En pas dinsdag en woensdag, dan wordt het tijdelijk wat droger... met iets meer zon.
0: Oké, nou, goed om te weten, want ik ga zo meteen bellen... over de kunstroute in Krommenie-Dijk vandaag. Ja, die kunnen nog wel een buitje verwachten misschien, of valt mee?
3: Vooral vanochtend, hè. Vanmiddag denk ik dat op zich wel. Ja, als het vanmiddag ziet het allemaal wat vriendelijker uit.
0: Oh, dan ga ik zo even vragen. Oh, nou, ik zie het al vanaf 11 uur. Nou, okay. Nou, goed, dan gaan we zo over bellen, horen het allemaal wel, komt goed. Dankjewel, Jan. Tot over een uurtje spreek je weer hier in de agenda, hè.
3: Ja, hoor, tot straks.
0: Tot zo.
4: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088...

0: Tara Lefty op NH. Zo hoor je niks over Boston en zo hoor je dat liedje heel vaak voorbij komen. Boston, de stad in Amerika natuurlijk, even voor de duidelijkheid. Ja, je weet het niet.
1: NH, de agenda.
0: Ik denk, waar heeft hij het over? Nou, Boston. 17 minuten over 8, dit is de agenda. Even rustig beginnen, jawel. Even een tandje terug, want het is gewoon nog vroeg. Het is zondagochtend. Even rustig aan met Evelien aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wij gaan het over iets rustgevends hebben. Vind je ook niet eigenlijk? De kunstroute in Krommenie-Dijk. Of zeg je van nee, het is allemaal wervelend en dingen.
2: Nou, er is van alles te zien. Echt heel mooi. Onze kracht is eigenlijk dat we op een relatief klein oppervlak, zeg maar, een 2 kilometer lintbebouwing, heel mooi dorpje. En daar zijn 20 locaties met meer dan 30 kunstenaars die van alles laten zien. Ja. Dus dat is, dat is denk ik onze kracht, dat we zo dicht op elkaar zitten.
0: Maar hoe kan het dan dat zo'n klein lintdorpje, zoals je het zelf noemt, zoveel kunstenaars herbergt?
2: Ja, het zijn niet allemaal kunstenaars van het dorp, wel een aantal. En ook mensen, ook professionele kunstenaars van buitenaf komen mee. En het leuke is dat gewoon heel veel bewoners van het dorp die stellen hun locatie beschikbaar. Dus over het hele dorp zijn een stal en een garage en een erf en van alles, zeg maar. Waar een kunstenaar dus mag komen, zeg maar.
0: Fantastisch, hè?
2: Is echt heel leuk.
0: Ja, die mensen dat allemaal openstellen en op die manier dan die kunstroute vormen. Wat voor kunst is er allemaal te zien? Evelien, gaat het alle kanten op?
2: Het gaat alle kanten op. Ja, er is wel een rode draad. Want bij het dorp, een stukje van het dorp af, daar staat Molen de Woudaap. Dus een watermolen. En die bestaat dit jaar 375 jaar. Zo. Dus het staat allemaal een beetje in teken van draaien. Dus over het hele dorp zijn allemaal dingen te zien. Over draaien, kunstwerken. Ja. Maar er is ook bijvoorbeeld een pottenbakster aan het werk. En een wolspinner.
0: Dat is ook draaien,
2: Dat is ook draaien. En Zaanse molenspinnetjes worden er gemaakt.
0: Wat zijn dat dan?
2: Dat zijn van die kleine molentjes die je ziet op in de Zaanstreek. Op schuren. En vroeger stonden die dus altijd bij de molens, op de schuren bij de molens. Oh. Zodat de molenaar kon zien hoe de wind draaide. Het zijn dus eigenlijk een soort windwijzertjes.
0: Oh, windwijzertjes. Maar dan in molenvorm.
2: Ja.
0: Maar kleine molentjes.
2: Ja, kleine molentjes,
0: Grappig zeg. Nou,
2: molenspinnen noemen ze dat. Ja.
0: Nou, misschien of sommige mensen die zitten luisteren, die zeggen, je bent gek dat je er nog nooit van gehoord hebt. Maar anderen zeggen misschien ook.
2: Maar het is ook echt Zaans, dus dat snap ik wel.
0: Oh, leuk. Ja. Nou. Ja. Dus het thema is draaien, daar komt het op neer.
2: Daar komt het op neer, ja.
0: En daar moesten de kunstenaars zich ook een beetje aan houden? Of hadden ze al stukken die daarop slaan? Hoe zit dat?
2: Nou, we proberen dan zoveel mogelijk kunstenaars te betrekken die daar ook iets mee doen. Nou. Dat lukt niet altijd helemaal natuurlijk, want we hebben soms wel mensen op het oog en die hebben dan al een andere expositie ergens of zo. Dat gaat dan niet lukken. Mm-hmm. Maar over het hele dorp zijn wel hier en daar dus dingen over draaien. En in het dorpshuis is ook een grote expositie over die molen de Woudaap. Dat is ook leuk om te bekijken. Er hangt bijvoorbeeld ook een groot molenzeil, dan kan je zien hoe groot dat allemaal is.
0: Ja, dus als je dat dichtbij ziet, is het al opeens heel groot, hè? Dat
2: soort
0: dingen.
2: Precies. Ja.
0: En dat is ook allemaal vandaag te bezoeken?
2: Ja, is allemaal vandaag.
0: Okay. Nou.
2: En ook Fort Kijk doet mee. Daar is iemand die sieraden maakt. Mm-hmm. Maar Fort Kijk en ook in dat dorpshuis, daar kun je ook lekker even wat drinken tussendoor.
0: En dat is allemaal in de buurt, zeg maar. Dat is allemaal op afstand.
2: Ja, dat is allemaal op 2 kilometer. Is allemaal op loopafstand. Ja.
0: Nou, hartstikke leuk. Ik zou zeggen, kom lekker langs. We kunnen er nog heel lang over praten, maar die kant op is misschien wel het leukst. Ik zie dat het hier vanaf 11, van 11 tot 5 is, klopt dat?
2: Van 11 tot 5 en alleen het sport is tot 4 uur open.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dat is duidelijk. Voor meer informatie kun je vinden op kerkvankrommeniedijk.nl.
2: Daar staan alle kunstenaars op.
0: Ja.
2: Daar kan je alles vinden. Ja,
0: nou,
2: helemaal goed.
0: Sowieso leuk om een keer die kant op te gaan als je er nooit bent geweest. Nog nooit bent geweest, Krommenie-Dijk. En alle informatie vind je op. Dus nogmaals, kerkvankrommeniedijk.nl. En dan hadden we het hier met z'n allen over de kunstroute in Krommenie-Dijk. Even voor de duidelijkheid. Evelien, je gaat zelf daar ook rondsnuisteren, denk ik dan maar.
2: Nee, ik zit op mijn eigen plek.
0: Oh, je zit gewoon, bent een van de plekken, zeg maar.
2: Ja,
0: leuk. Lekker blijven zitten, zou ik zeggen.
2: Ja, lekker blijven zitten.
0: Dankjewel en een hele fijne dag.

0: te zijn.
1: Ja, als je daar linksaf gaat, dan kom je op de Road to Mandalay.
2: NH.
3: De agenda.
1: Robbie Williams was dat op NH in de agenda. Even kijken, waar gaan we naartoe? Naar Schagen, want er is in de muziektuin aan de Loet in Schagen vandaag live muziek. Ineke en Arco brengen herkenbare hits uit gouden tijden, staat hier. En gitarist Sarah Stevens speelt dan op de akoestische fingerstyle muziek. Oh, bijzonder. Van 12 tot 2 en de toegang is helemaal gratis. De muziektuin Schagen. En meer informatie vind je op muziektuinschagen.nl. Sowieso wel mooi, toch? Muziektuin. Kun je alles bij voorstellen. En of het dan ook echt buiten is in de regen, dat weet ik allemaal niet. Maar misschien kun je ook wel ergens binnen. Afdakje zitten, dat zou kunnen. Dan kun je naar het Ilperveld in Landsmeer. Landschap Noord-Holland organiseert daar vandaag een vaarexcursie door het bijzondere Ilperveld. Je vaart dan langs honderden eilandjes en ontdekt samen met een gids welke vissen, vogels, insecten en waterplanten er leven. Vertrek is om 1:30 hedenmiddag vanaf bezoekerscentrum Ilperveld. Vooraf aanmelden is wel nodig, maar dat kan heel makkelijk op landschapnoordholland.nl. Vaartochtje Ilperveld, Landsmeer. www.landschapnoordholland.nl voor alle informatie. En de voicemail kunnen we ook nog wel even behandelen, hoor. Als je nog iets hebt voor vandaag, spreek een berichtje in. Dat kan op 088-8505-707. Maximaal een minuutje en dan ben je aan de beurt, hoor. Voor 10 uur zenden we het dan uit. Ik had gisteren al een gesprekje over de voicemail die je nu gaat horen, over de Engelmunterskerk. Maar dat is ook vandaag aan de orde, dus vandaar, luister mee.
4: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft 1 nieuw bericht.
5: Zaterdag 29 augustus en zondag 30 augustus is in de oude Engelmunterskerk in Velsen-Zuid nog de expositie te zien van Peter Mirani. Hij maakt prachtige schilderijen of eigenlijk kunstwerk van abstracte reliefs gesneden uit passepartoutkarton. Wij zijn open zaterdag van 11 tot 5 en van zondag 12 tot 5. Het is echt de laatste weekend. Dus het is de moeite waard. Wij zijn te vinden in Velsen-Zuid op de Kerkplein nummer 1. En u kunt er meer informatie vinden op podiumengelmundus.nl. Dus veel plezier alvast op de mooie expositie van Peter Mira.
4: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088-850-5152. 088-850-5152. De agenda.
2: Tekst en uitleg.
6: Wim Hogekamp was een van de beste liedjeschrijvers van de jaren 70 en 80. Hij won de Louis Davidsprijs, kreeg een Edison en een grote toekomst lag voor hem. Tot hij op 6 februari 1989 in zijn huis werd doodgeschoten. Een moord die nooit is opgelost. Mark Didde schreef een biografie over het verschijnsel Wim Hogekamp. We gaan erover praten en laten natuurlijk de mooiste liedjes horen.
4: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
4: en uitleg.
7: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: De muziek van Dolly Parton verdwijnt en in ieder geval nooit. Dat blijft altijd. Dolly Parton was dat een Here You Come Again.
1: De agenda.
0: Hans, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Jij belde... mooi toepasselijk.
0: Ja, want?
2: Dolly Parton. Nou, ik heb voor vanmiddag een Bluegrass concert aan te melden.
0: Oké, en wat heeft dat met Dolly Parton te maken?
2: Nou, de helft van wat Dolly heeft gezongen en gemaakt is Bluegrass.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dat weten misschien heel veel mensen niet, maar daar komt het wel vandaan.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja, er zit heel veel bluegrass in haar muziek.
0: Ja, ja. Ja. Nou, dat komt dan mooi uit. Dat slaat van inderdaad aan. Je belde zojuist, je wil even wat kwijt in de agenda. Nou, dat kan dus nu. Het gaat dus blijkbaar om een iets heel groot muzikaals concert.
2: Ja, groot.
0: Oh, klein.
2: Een man of 100 kan erin.
0: Oh, nou, groot genoeg hoor.
2: Er kan meer in, maar we houden het meest op een man of 100.
0: Oké, nou, en wat kunnen we dan precies verwachten?
2: En dat is de band King Springs Road. Dat is een internationale band, de helft komt uit Amerika. Ja, eigenlijk, ze komen eigenlijk uit Amerika, maar de een is oorspronkelijk een Friesin. En de andere is oorspronkelijk een Drent. En de derde is oorspronkelijk een Duitser.
0: En dan hebben ze dan ook allemaal die Friese accenten en zo met Amerikaanse doorheen,
2: nou,
0: denk je?
2: Ik hoop het niet, want dan kan ik ze ook niet verstaan.
0: Niet te doen, hè?
2: Ik hoop dat ze gewoon Nederlands zingen, maar dat zal wel niet.
0: Nee, dat snap ik.
2: Dat is wel Engels.
0: Nee, maar goed, het zijn allemaal wel doorgewinterde muzikanten.
2: Het is een hele goede band. We hebben ze een 1,5-2 jaar terug ook een keer gehad. En ja, omdat ze wonen ook nogal verspreid, dus het heeft niet zo heel veel op. Maar nu zijn ze op toernooi geweest met Tsjechië. En dan willen ze altijd graag ook nog een keertje bij ons komen optreden. Nou, dus vandaar.
0: Oké, dan is het heel belangrijk om te vertellen, nou, wat voor muziek we een beetje kunnen verwachten. Ja, Bluegrass zei je net al, maar ja, weet je, voorbeelden.
2: Het is echt luistermuziek.
0: Luistermuziek.
2: Je moet er niet iedereen gaan zitten springen, schreeuwen en springen. Het gaat vaak om de teksten. Het gaat om de close harmony zang.
0: Mm-hmm.
2: En uiteraard om de instrumenten, de banjo, de mandoline, de gitaar.
0: Ja, dus echt luisteren, niet door me heen kletsen en intussen aan de telefoon, maar gewoon even de telefoon aan de kant, even focus op de muziek.
2: Ons publiek is daar ook helemaal op ingesteld.
0: Mooi. Ja, dat is wel belangrijk, want iedereen tijdens zo'n concert tegenwoordig gewoon andere dingen aan het doen is. Denk, maar goed, zelf weten.
2: Ik weet, in Paradiso hebben ze ook nog wel eens zo'n soort band, een heel enkele keer. Maar daar willen ze niet zo graag optreden. En bij ons wel.
0: Nou, heel goed.
2: Dus.
0: En wat is precies bij ons? Want we weten nog niet
2: dat
0: waar
2: is
0: dit...
2: Het is in de Hoge Heren in Hoogwoud.
0: In Hoogwoud.
2: En de Hoge Weren is een etablissement dat ligt vlak naast het tuincentrum De Boet. En dat weten de meeste mensen wel te vinden.
0: Zeker.
2: En anders aan de Herenweg.
0: Dus vlakbij het tuincentrum De Boet. En daar kun je lekker binnenlopen, maximaal 100 man... Genieten van prachtige muziek, daar komt het eigenlijk om neer. Het is heel simpel.
2: Parkeergelegenheid genoeg.
0: Ja. Nou, gelukkig maar.
2: Het begint om 3:00.
0: Ja.
2: 2:15 gaat de deur open. En het zal 2,5 tot 3 uur duren.
0: Nou, dan heb je een hele mooie middag.
2: Zeker.
0: Vind je niet? Ja.
2: Absoluut.
0: Kun je daarna
2: absoluut.
0: Even een hapje eten en dan is je hele dag een mooie zondag compleet.
2: Ja, zo is dat.
0: Nou, ik vind het een leuke tip waar je even zo mee kwam.
2: Nou.
0: En zo werkt het natuurlijk ook, hè? 088-850-5152 zit je nu te luisteren en denk je, ja, maar ik organiseer ook iets vandaag. En daar mag ook best wel even kont van gedaan worden voor heel Noord-Holland. Gewoon even bellen.

0: Even een vraagje tussendoor aan jou. Heb je de afgelopen tijd nog een beetje regen gezien? Nou, genoeg.
1: NH. De agenda.
0: Bijna 9:15 in de agenda op deze zondagochtend. Fijn dat je luistert. Het is 30 augustus. Dat wist je al. Maar vind het leuk om nog even te zeggen. Er gaat iets heel leuks plaatsvinden door de modelgroep Eimond. Wat gaan ze dan precies doen? Nou, daar zit ik me de hele week op te verheugen om Corné daarover te spreken. Corné, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, lijkt mij heel erg leuk dit allemaal. En vooral denk ik, ja, ik weet niet of dat zo is. Heel veel mannen die geïnteresseerd zijn hierin, of niet, Corné?
2: Ja, maar ook wel vrouwen, hoor. En kinderen natuurlijk zeker.
0: Ja, kinderen ook natuurlijk. We hebben het over scheepsmodelbouwgroep Eimond, daar ben jij van. Wat doen jullie precies?
2: Nou, wij hebben een modelbouwgroep die dus, zeg maar, schaalmodellen bouwen van werkschepen. En die varen echt.
0: Die varen ook echt, ja.
2: Ja, die varen ook echt, ja. Op afstand.
0: Afstand bestuurbaar.
2: Ja, ja. Helemaal.
0: En hoe groot is zo'n schip?
2: Nou, we hebben ze in verschillende groottes. Dat heeft ook te maken met wat voor schaal we varen natuurlijk. De meeste varen op schaal 1 op 50.
0: 1 op 50, ja.
2: Ja, en dan kunnen de kleinste schepen, die kunnen echt soms wel een paar centimeters groot zijn. Terwijl de grootste schepen misschien 4, 5, 6 meter zijn.
0: Oh, toch nog wel. Oké.
2: Ja, zeker wel.
0: En maar goed, nu heb je vandaag zo'n vaardag. Maar ja, hoe doe je dat? Je gooit die dingen in het water en dat is het? Of is er nog wat omheen georganiseerd, Corné?
2: Ja, wij organiseren dan, we nodigen natuurlijk iedereen uit vanuit heel Nederland, maar ook uit Duitsland, Frankrijk. Overal waar ze vandaan willen komen. We hebben nu ook een modelbouwgroep uit Friesland vandaan. Hmm. En die komen ook hier gezellig een dagje varen. Dus ja, het heeft wel wat organisatie natuurlijk, wat dat allemaal teweeg brengt. Verder willen we onze haven natuurlijk leuk aankleden met allemaal schaaldingetjes zoals huisjes en haventjes.
0: Oh, leuk.
2: Dat het er allemaal wel echt allemaal uit moet gaan zien, zeg maar.
0: Oh, dat is inderdaad wel leuk. En het is geen wedstrijd, hè? Het is gewoon varen.
2: Het is gewoon in principe is het zeg maar allemaal elkaar laten zien en vertellen hoe we onze bouw hebben ervaren en hoe we sommige dingen hebben aangepakt. En ja, sommige mensen die natuurlijk even gezellig langskomen en het leukst komen bekijken. Alle modelbouwers die hier rondlopen, die vertellen vol enthousiasme over hoe ze hun schip gebouwd hebben.
0: Dat zal wel. En is dat ook heel erg veranderd in de afgelopen jaren? Want de technieken zijn natuurlijk veranderd om zo'n ding te laten varen bijvoorbeeld. Of is dat heel erg veranderd bij jullie?
2: Ja, dat is heel erg veranderd. Het kan tegenwoordig steeds gedetailleerder, steeds mooier. Ja. Eerst moesten we natuurlijk alles zelf met handje maken. Tegenwoordig hebben we 3D-printers en kunnen we de dingen op de mooiste manier af laten werken. En tot in de kleinste details.
0: Goh.
2: Dus ja, natuurlijk schitterend om dat te zien.
0: En het voorbeeld heb je dan op foto's of zo en daar werk je mee?
2: Sommigen die hebben hele bouwtekeningen, foto's van de echte schepen waar ze op nagebouwd gaan worden, ja.
0: Wat een wereld, hè? Ja,
2: ja, het is een heel uitgebreide wereld, ja. En dat zeg ik, de technieken inderdaad, die staan niet stil. En dus ja, alles kan tot in het kleinste detailtje kan het nagebouwd worden tegenwoordig. Dus ja, alles wat de echte schepen kunnen tegenwoordig, dat kunnen ook deze schepen.
0: Ja, en vandaag gaan jullie dus varen. Is er nog een bepaald thema of is het gewoon die bootjes erin en varen en kijken?
2: Nou, het is sowieso, het heeft wel een kleine thema. Het heeft de Smit-Wijsdag. Dat wil zeggen, Smit, Lloyd en Wijsmuller waren twee grootste Nederlandse rederijen, zeg maar, met bergingsschepen.
0: Ja.
2: En ja, dat proberen we een klein beetje te promoten om de Hollandse glorie nog steeds, zeg maar, te laten zien. Maar andere rederijen, andere schepen, binnenvaart, zowel zeevaart, proberen we hier toch wel een beetje te toon te stellen en te laten varen.
0: Ja, en mag je dan zelf ook varen als bezoeker of is het gewoon kijken?
2: Het is meestal als bezoeker is het kijken, maar ja, heb je natuurlijk een schip. Het is natuurlijk vrij toegankelijk nu en je kan goed varen. Ik zou zeggen, neem hem mee en kom lekker gezellig varen.
0: Nou, leuk. Waar gaan deze schepen allemaal te water precies, Corné?
2: Het is op de communicatieweg kruising Tolweg. Communicatieweg 4 zie ik nu even uit mijn ooghoek.
0: Ja, klopt.
2: In Heemskerk.
0: Ja, er staat hier communicatieweg 4C in Heemskerk. Ja. Daar is blijkbaar iets van water. Wat voor water is dat dan?
2: Ja. Het is zeg maar een heel groot vaarwater wat we hier hebben. Het is van ons zelfs. Dus het is, hier vaart geen andere schepen.
0: Nee.
2: Of we hebben last van vissers of wat dan ook. Het is echt onze eigen vijver.
0: Ja.
2: En ja, die is heel goed te zien vanaf de grote kruising Tolweg Communicatieweg. Dan zie je hem zo zitten.
0: En vanaf hoe laat kunnen we daar terecht, Corné?
2: Vanaf 10:00 is het helemaal open. De dames van de catering die staan gezellig met een bakje koffie en een gebakje.
0: Nou, lekker hoor.
2: Ik zou zeggen, ja, iedereen is van harte welkom om te komen kijken.
0: Leuk. Scheepsmodelbouwgroep Eimond. Dus vandaag gaan ze te water, om het zo maar even te zeggen, met hun modelbouwschepen. Nou, ik denk dat dat gedetailleerd goed uitziet. Niet te onderscheiden van echt, maar dan wel een stukje kleiner.
2: Ja, een heel stukje kleiner en vrij toegankelijk natuurlijk.
0: Hartstikke leuk. Je kunt ze zien varen aan de communicatieweg 4C in Heemskerk. De SMG Eimond, zo heet de vereniging, hè?
2: Ja, helemaal.
0: Scheepsmodelbouw. Corné, heel veel plezier, hè?
2: Ja, dankjewel. Als je klaar bent met de uitzending, kom ook gezellig langs.
0: Eens even kijken, lukt dat nog? Tot hoe laat is het ook alweer?
2: Het is van 10:00 tot 4:00.
0: Tot 4:00, hè? Ja, dat moet lukken. Nou, wie weet, moeten wij even die kant op, dat wel. Dankjewel nogmaals. Ja, lijkt me ook wel gezellig. Dankjewel en tot de volgende keer.

0: Eagles op NH en Lion Eyes, zo heet het liedje. Ach, eerste uur van de agenda zit er alweer op, maar ik heb heel goed nieuws voor je. Er komt nog een uurtje aan, nog een uurtje agenda te goed, zoals dat zo mooi heet. En dan gaan we onder andere met z'n allen naar het Betje Wolf Museum. Nou, vraagtekens bij jou of uitroeptekens, dat kan ook. In de Middenbeemster in ieder geval. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen in de tweede uur en nog veel meer natuurlijk van de agenda.
1: Beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido.
11: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
14: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
16: Hoi, dit is Lonneke uit het mooie en fijne Mokum.
17: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
18: Mijn naam is Leni en ik kom uit Ilpendam.
19: Ik ben Tatjana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Negen uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. Vijf mensen raakten gewond. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, maar op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 53% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals

0: de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. En zeker 3 Nederlanders die zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij en daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig om te blussen. De brandweer in Meeden verwachten daarom nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, het is onstuimig met hier en daar buien. Vrij veel wind staat er ook. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon bij een graad of 21. En ook morgen wordt het wisselvallig met geregeld buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De La Mar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Edwin Jonker, in de prijswinnende Broadway-hit Next to Normal. En in de zinderende thriller De Verbouwing. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
17: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
16: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
18: De Agenda.
19: Met Marcel Hof.

0: getting kind of tired, but I got to keep on walking.
1: I'm walking barefoot. Gewoon blijven lopen, niet terugkijken, vooruitkijken, vooruit blijven lopen. Dan komt het allemaal goed. Peter Tosh en Mick Jagger waren dat op NH. Het liedje heet dan ook Don't Look Back.
2: De agenda.
1: En daar zit je in, nog even 47 minuten tips om erop uit te gaan. Nou, niet achter elkaar hoor, want dan zou ik 47 minuten praten en zo. Dat is niet de bedoeling. Maar wel muziekjes er tussendoor. Het Betje Wolf Museum gaan we straks eens even overbellen met Natasja. Daar hoor je niet zo vaak iets van, hè? Nee, daarom bleek het juist leuk om dat even te behandelen. Bea belde nog met een Roots Market. Nou, die ken je wel, Bea, toch? Als je vaker luistert naar de agenda. Maar ze heeft toch altijd wel leuke markten. Dus misschien toch wel even goed om even weer te bellen straks. Want volgens mij vindt hij hier plaats in Hilversum. Waar ik dan op dit moment natuurlijk ook ben, in de studio in Hilversum. Maar wij zijn er voor heel Noord-Holland, van Texel tot Hilversum aan toe. Met de tips om erop uit te gaan. En die kunnen dan ook overal zijn. Het monument van de week, dat is meestal wel rondom Amsterdam. Dat is van Stadsherstel natuurlijk. Eens even zien, is er nog een voicemailtje binnengekomen op onze... Nou, er kan nog wel eentje bij op 088-8505-707. Organiseer je vandaag iets en je wil daar een kont van doen op de radio... gewoon even een voicemail inspreken op dat nummer. 088-8505-707, maximaal een minuutje. En dan hoor je jezelf misschien straks wel terug hier op de radio in de agenda. Net als Jan Visser zich elke dag weer terug hoort op de radio. Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel.
1: Dat vind ik wel een leuke vraag trouwens. Luister jij jezelf wel eens terug?
3: Nou, niet veel, nee.
1: Nee.
3: Ik hoor het wel soms, maar echt bewust terugluisteren, nee.
1: Nee, oké. Nou ja. Het is wel een goede tip om er af en toe te doen, hoor.
3: Jawel, ja, ja, ja.
1: Maar daar leer je namelijk weer van. Ik doe het nog steeds wel. Het is niet zo dat ik de hele uitzending terugluister die ik nu bijvoorbeeld heb gemaakt. Maar wel, dat kan zijn over een weekje. Dat ik denk, nou, ik luister even een paar stukjes terug. Hoe was het eigenlijk?
3: Ja, dat is zo. Ja.
1: Daar leer ik er weer niks van. Nee, grapje. Jan, goed dat je er bent. We gaan het gewoon even over weer. Ik heb al een aantal tips vandaag genoemd die zich toch wel buiten afspelen. Moeten ze dan wel vrezen voor een bui, Jan?
3: Ja, vooral vanochtend is het nog behoorlijk regenachtig weer, hoor. Op dit moment vooral in de zuidelijke helft van Noord-Holland. We hebben een front dat een beetje blijft slepen. Dat trekt pas later op de dag weg. Hoort bij een depressie die noord van de Wadden langs op weg is naar Denemarken. Inmiddels al is aangekomen boven de Duitse bocht. Maar dus vanochtend nog veel bewolking en plaatselijk dus wat buiig weer. Nou, we hebben dus heel veel regen gehad. Ik kreeg nog een melding uit de winkel. 24 mm uit Geest, 25. En in Oud-Kaspel zelfs in totaal sinds gisteren 49 mm.
1: Oeh.
3: Dus het klapt er wel uit, hoor, van tijd tot tijd.
1: Ja, ja, ja.
3: Ook een Broek op Langedijk, meer dan 30 mm. Nou, zo heftig wordt het vanochtend dus niet. Maar het is het is nog niet allemaal voorbij dus. En dan vanmiddag dan ziet het er allemaal wat vriendelijker uit. Het wordt geleidelijk op de meeste plaatsen op een enkele bui na droog. Later in de middag is het overal droog. De zon komt er iets vaker aan te pas. En de temperatuur loopt op naar zo'n 21 tot 22 graden. Wind waait uit het zuidwesten, is boven land matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Soms nog af en toe krachtig, windkracht 6. En dan vanavond gaat de wind uit het zuiden waaien. Want er komt dan weer een volgend lage drukgebied. Ligt nu ten westen van Ierland. En wordt morgen boven het midden van de Noordzee verwacht. En dat betekent met name het eind van de avond en de komende nacht toch wel weer een ware optocht van forse buien met kans op onweer, windstoten 70 km per uur en betrekkelijk veel regen, hier en daar 30 tot 40 mm maar liefst. En dan morgen, ja, weinig verandering. Het is in de ochtend half tot zwaar bewolkt, soms een beetje zon, maar komen ook buien, soms plensbuien ook weer. En het gaat in de middag waarschijnlijk nog wel enige tijd door. Temperatuur morgen rond de 20 graden op de laatste dag van augustus. En de wind die is zuidwest, later west en matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Het goede nieuws is dat het dinsdag en woensdag, even de eerste dagen van september, wat droger zal zijn. Weinig regen, geregeld zon en een temperatuur van zo rond de 21, 22 graden. En dan donderdag en vrijdag gaat een front weer slepen boven onze omgeving. En dat betekent opnieuw kans op grote kans op regen.
1: Ja, en wat zijn de minimumtemperaturen, Jan?
3: Ja, die blijven eigenlijk stevast. Komende nacht bijvoorbeeld 15 tot 16 graden.
1: Okay, ja.
3: Daarna wat lager. En dan later in de week weer wat hoger. Dus we blijven eigenlijk best wel.
1: Ja.
3: En je ziet later in de week de temperaturen ook alweer oplopen. Toch wel in redelijk warme lucht, hoor.
1: Ja, ik wil het zeggen, heel koud wordt het s'nachts. Dus,
3: nee, zeker niet. Nee, nee, nee.
1: Nou ja, dat komt nog wel natuurlijk.
3: Ja, maar goed, dat is voor later zorg.
1: Dat is voor later zorg. Ja, voor je het weet is het alweer wat je zei. Ja, het is zo raar om te bedenken. September, hè?
3: Ja,
1: staat
3: zeker.
1: Gewoon, staat gewoon aan de deur te kloppen eigenlijk. Ja. Hoor wie klopt
3: ik
1: dat, kinderen?
3: Ik hoor hem bonzen.
1: Ja. September, boom, boom, boom. Nou, en dan zien we wel weer hoe het loopt, Jan. Dankjewel voor hedendag. Of nou, dat is niet helemaal waar, want om 6:30 ben je er weer, hè?
3: Ja, zeker.
1: Een man
3: van
1: de sport. Wens ik je een fijne middag verder en tot de volgende agenda.
3: Ja hoor.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51.

0: Taylor Swift op Benna. Ik wist het ook hoor. I knew it, I knew you. Zo heet het liedje. Dat is een lastige.
1: NH. De agenda.
0: Wat een stuk makkelijker is, het Betje Wolf Museum uitspreken. Dat is niet zo moeilijk, Natasja. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, dat is zeker niet zo moeilijk.
0: Nee, uiteindelijk zou je denken als je zegt Betje Wolf, dat er bij heel veel mensen een lampje gaan branden. Oh ja, Betje Wolf. Maar ja, als er geen lampje brandt, kun je dan vertellen wie dat was?
2: Betje Wolf was een schrijfster die woonde in de Middenbeense omdat ze getrouwd was met dominee Wolf. En dominee Wolf was jaren ouder dan Betje, maar Betje kwam uit Vlissingen, had daar een moeilijke jeugd en hij heeft haar hier naartoe gehaald. En heeft voor haar een hele mooie schrijverskamer ingericht waar zij scherp op de tong boeken heeft geschreven samen op latere leeftijd met Aagje Deken.
0: Ja, was ze in die tijd een vooruitstrevende vrouw?
2: Zij was een zeer vooruitstrevende vrouw. En nu zou je kunnen zeggen dat een van de eerste feministen was van Nederland.
0: Oh ja, Betje Wolf. En ja. Welke periode hebben we het dan over?
2: Dan hebben we het over de 18e eeuw. Dus in 1874 heeft Betje gewoond in de Beemster.
0: Ja.
2: Totdat de dominee overleed. En ja, toen moest zij de pastorie verlaten. En is zij in de Rijp gaan wonen.
0: Okay.
2: En uiteindelijk in Beverwijk, nog een paar jaar in Frankrijk. En toen weer terug in armoede naar Nederland.
0: In armoede, want het is uiteindelijk niet zo mooi afgelopen met Betje.
2: Het is niet zo mooi afgelopen. Nee. Zij zijn toen teruggekomen in Nederland en al hun geld die ze bij een vertrouwenspersoon hadden gestald, dat was op. En toen hebben ze eigenlijk continu bij mensen ingewoond. En toen uiteindelijk is Betje op jonge leeftijd overleden. Dat vieren wij overigens ook, haar sterfdag. Sterfdag.
0: Oh ja.
2: In het Betje Wolf.
0: Wat is jonge leeftijd, Natasja?
2: In de 60 is ze geworden.
0: Ja, ja. Nou, een roerig leven als je dat zo hoort, hè?
2: Ja, absoluut. Voor die tijd helemaal. En zeker omdat ze scherp op de tong was. En ja. Echt opkwam voor de vrouw. Wat nu nog steeds belangrijk is.
0: Mm-hmm.
2: Heeft ze heel veel voor ons gedaan, zeg maar.
0: Nou, dan is ze wel mooi geëerd met een museum. Het Betje Wolf Museum. En dat staat gewoon in onze mooie provincie. Moet je nagaan. Wat is daar dan te zien?
2: Je komt eigenlijk in het huis waar Betje gewoond heeft. En daarin zie je haar, waar ze ook bij een kippenrust, dat is dan boven in het museum waar ze schreef. De domineeskamer is nog ingericht zoals het was. We hebben de kruidentuin. De tuin van de echte historische tuin is nog intact zoals die was. En we hebben wel een nieuwe ontvangstruimte eraan gebouwd. Dat die is een anderhalf jaar geleden geopend. Om zeg maar ook meer activiteiten in het museum te kunnen doen. Maar je komt echt in het woonhuis waar Betje jaren heeft gewoond.
0: Ja, prachtig. En hebben jullie ook afbeeldingen van haar? Op een of andere manier kun je zien hoe ze eruit zag?
2: Ja, we hebben sowieso een tijdslijn hangen. En in die tijdslijn wordt haar hele leven beschreven. Dat hangt als je binnenkomt in de ontvangstruimte. En als je in haar kamer kippenrust komt, dan zit zij daar als een pop. Zit zij aan tafel, aan haar schrijverstafel. En daar kan je haar zien.
0: Ja, maar ik zie bijvoorbeeld een afbeelding van Betje Wolf toen ze 16 jaar was. Dat 1754 om precies te zijn.
2: Ja.
0: Dan vraag ik me af, ja, hoe kom je aan zoiets?
2: Ja, dat is allemaal archief. En er is niet veel te vinden hoor in het archief. Maar er zijn een paar beelden en die hebben we.
0: Ik zie dat op de website inderdaad terug.
2: Ja. En het is wel heel leuk, want wij hebben een vrijwilliger en die speelt ook toneel. En die speelt, die gaat dan ook dat is ook net Betje Wolf zelf, die gaat in de huid zitten.
0: Uh-huh.
2: Samen met Aagje speelt zij toneelstukken. En dan begint ze zeg maar van haar leven in Vlissingen totdat ze is overleden in Scheveningen. En dat hele verhaal vertelt zij. Dat is echt heel mooi om dat te ervaren. Want dan denk je van, oh ja, en als je dan daarna het museum doorgaat, dan is het echt een beleving.
0: Dan snap je het ook echt. En dan vallen alle puzzelstukjes samen. En dan kun je dat tot een verhaal brengen in je eigen hoofd. En tot leven wekken doordat je daar daadwerkelijk rondloopt natuurlijk.
2: Ja. Ja.
0: Nou, interessant.
2: En ik vind het leuk, als ik dat ook nog maar toevoegen, dat wij ook echt veel organiseren bij Betje Wolf.
0: Ja.
2: We hebben bijvoorbeeld boeken bij Betje. Dan komt Alexander Reewijk. Die interviewt als schrijvers die dan een boek hebben uitgebracht.
0: Mm-hmm.
2: Dat zijn echt hele mooie avonden.
0: Ja.
2: En zo vieren wij bijvoorbeeld ook wat ik net al vertelde. De sterfdag van Betje, die is op 5 november. Daar zal een extra avond aandacht aan worden besteed. We hebben een schrijfactie met Amnesty International in december. Dus het is echt heel erg de moeite waard om het te bezoeken. En niet alleen om het zeg maar als museumbezoeker te doen. Je kan ook zeggen, we willen de ontvangstruimte
0: huren.
2: Ah. Ja, voor als je zegt, ik vind het leuk om een verjaardag te vieren. En dan is het altijd, moet het wel iets met het museum te maken hebben.
0: Het is een mooi pand sowieso daar aan de middenweg. Ja.
2: Het is prachtig. Nou, het is ook druk, dus het is leuk. En ik ben sinds een jaar voorzitter. En ik doe het met ontzettend veel plezier.
0: Nou, dat horen we allemaal wel.
2: Met ons team.
0: Ja, voordat onze tijd op is in de agenda, wil ik toch nog even vertellen dat het aan de Middenweg 178 is. In de Midden-Beemster, het Betje Wolf Museum. Ja. Daar kun je dus gewoon binnenwandelen. En wat je net zei, laat je maar gewoon verrassen door hoe het eruit ziet. En loop even die wereld binnen van Betje Wolf. Het Betje Wolf Museum, dus Middenweg 178 in de Midden-Beemster. Heb je nog een website waar we makkelijk even op kunnen snuisteren, denk je?
2: Ja, Historisch Genootschap Beemster. Als je dat intikt, dan kom je uiteindelijk, zie je ook het Betje Wolf Museum.
0: Historisch Genootschap Beemster, moet ik zeggen. Ja. .nl, daar staat alle informatie op. Ja, nou, leuk dat we daar een keer aandacht hebben aan kunnen besteden. Ik vind het heel erg leuk. Natasja, je hebt het goed verteld.
2: Ja,
0: hartelijk
2: welkom allemaal. Ja, dank
0: gedaan,
2: je wel. Oké, dank je.
0: Doei.
1: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51 52. 088 850.

0: The Searchers of NH and Don't Throw Your Love Away.
1: De agenda.
0: Bijna 9:30 in de agenda. Nog een half uurtje de tips om erop uit te gaan met zometeen. Vaste prik natuurlijk, het monument van de week. Maar eerst even Mauricio, want die belde ook. Goedemorgen Mauricio.
2: Een hele goede morgen.
0: Welkom in de agenda. Is het de eerste keer voor je?
2: Dit is inderdaad de eerste keer voor mij, ja.
0: Nou, ben je ook een keer op de radio. Leuk toch?
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Het ligt eraan. Heb je wat leuks te melden waar wij allemaal naartoe kunnen?
2: Absoluut, absoluut. Wij zijn nu zelf ook onderweg naar het mooie Hilversum.
0: Ja.
2: En daar vindt vandaag een Food & Roots Market plaats op de Havenstraat.
0: Oh ja, de Havenstraat.
2: Van 12 tot 5. Ik heb begrepen dat de zon ook nog eens gaat schijnen vanmiddag.
0: Ja, als ik nu kijk, dan ziet er een beetje bevolkt achter uit. Maar volgens mij nu geen regen in Hilversum. Maar dat kan ik lastig zien vanuit hier. Maar,
2: ja, het zou alleen maar minder worden.
0: Oké, nou, dat is alleen maar goed. Want wat houdt het precies in, zo'n markt? Kun je dat kort vertellen?
2: Ja, we hebben prachtige deelnemers van de Rootsmarkt zelf. Er is live muziek, de ondernemers vieren het feest, de terrassen zijn open. Ik ben zelf de muzikant, dus ik ga zelf muziek maken vandaag.
0: Oh ja.
2: Mauricio Leijzer heet ik. En het is absoluut de moeite waard om vandaag even gezellig langs te komen. Het is een zondag. Het is een perfecte dag om even lekker over die markt te strijden.
0: Ja. En wat voor muziek maak jij zelf?
2: Ik maak popsoul, akoestisch. Hmm. Daarbij zing ik. En ik ga ervoor zorgen dat het vandaag een lekker sfeertje wordt neergezet.
0: Ja, lekker sfeertje. En dan heb je er ook nog een leuke markt bij met unieke spulletjes meestal wel, hè?
2: Ja, inderdaad. Het zijn vaak zelfgemaakte spullen, biologische spullen, maar ook het gaat echt van links naar rechts. Dus voor alles wat wils ook, hoor.
0: Ja, leuk, leuk. Nou, daar kunnen we vandaag terecht, dus op de Havenstraat, zei je, in Hilversum. Vanaf hoe laat mogen we daar rondsnuisteren?
2: Ja, klopt. Havenstraat. En tussen om 12 uur begint het en het duurt tot 5 uur.
0: Van 12 tot 5, dus deze markt. En jij gaat daar nog pingelen. Nou, pingelen is een beetje...
2: Ik ga zingen, ik ga muziek maken. Ja. We gaan het gezellig maken.
0: Nou, daar gaat het om, de gezelligheid, dames en heren.
2: Ja, absoluut.
0: In de Havenstraat in Hilversum. Ja. Nou, dus als je in de buurt bent, kom langs. Of als je niet in de buurt bent, stap in de auto, kan ook.
2: Zo is dat. Dan spreek me ook aan. Heb je een verzoekje, dan kan ik het altijd nog proberen.
0: Ja? En jij bent heel breed wat dat betreft. Dus als ik zeg, nou, doe iets van... Natalia in Brooklyn, ja, dan doe je dat ook. Of Natalia.
2: Dan zingen wij inderdaad Thorn.
0: Thorn, ja. Nou, dat staat hier toevallig ook, maar die ga ik niet draaien.
2: Wel een prachtig nummer trouwens.
0: Ik zie je wel voor. Ja, wel hè. Maar soms heb je liedjes ook te vaak gehoord. Vind je ook niet? Maar goed.
2: Ja, dat klopt.
0: Maar
2: dat
0: jij doet het natuurlijk weer anders. Je geeft een andere draai aan waarschijnlijk.
2: Ja, ik speel eigenlijk alles vanaf van de Beatles tot Ed Sheeran. Tot,
0: mooi.
2: Tot de Nederlandse rap. Tot eigenlijk zo breed mogelijk. Vind ik ook leuk.
0: Nou, klinkt als een unieke markt met live muziek. Dankjewel dat je het even wilde melden. De groetjes aan Bea en tot de volgende.
2: Dankjewel. Heel veel succes.
0: Doei, doei.
3: Iedere zondag
1: het beste uit 60, 70 en 80.
3: De muziekmiddag
1: met Willian van der Log. De muziekmiddag 1968.

0: 81. 1974.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: En 80 Muziekmiddag.
0: Met William van der Locht.
1: Zondag van 2 tot 4.

0: Komt allemaal goed. Kijk hoor, is het al tijd voor het monument van de week? Even Stella, ben je er klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Ik moet
1: ja.
0: toch nog heel even wachten. Is het goed?
1: Ook goed.
0: Ik heb nog even wat anders eigenlijk.
1: Ja, doe maar.
0: Ja, doe ik dat eerst even. Dan kom ik, wat ben je allemaal aan het doen?
1: Ja. Oh, sorry, aan het rommelen. Mijn laadje even aan het open doen.
0: Even
1: ja,
0: je
1: precies.
0: laadje. Nou, ik zou zeggen, doe nog even lekker je laadje open. Dit ga ik even wat tips behandelen. Zometeen is het monument van de week. Maar we gaan ook tekenen met houtskool in Wijk aan Zee. Dus daar kun je naartoe. In Beeldenpark aan een zee van staal, zo heet het. Daar kun je vanaf vandaag aan de slag met houtskool. En na een rondgang langs de beelden krijg je papier en houtskool en maak je dan onder begeleiding van kunstenaar Marije Gertenbach je eigen tekening. Dat is leuk. Een soort workshop-achtige toestand. Het begint om 14:00 hedenmiddag aan de ingang van het Beeldenpark. De deelname is gratis. Meer informatie vind je op eenzeevanstaal.nl. Eenzeevanstaal.nl. Vandaag dus houtskool. Nou, leuk toch? Tekenen met houtskool. En dan is er nog een ontdekkingstocht. Strand en duinen. Kastrikum aan Zee. Bij Kastrikum aan Zee. Dan kun je vandaag dus een natuurexcursie gaan doen van het IVN. Een gids vertelt je onderweg dan over de dieren, de planten, het strand en de duinen. Schelpdieren, kwallen, alles komt voorbij, vogels. Het begint om 15:00 vandaag, dus je hebt nog even de tijd, tot 16:30. Het is gratis, maar je moet je vooraf wel even aanmelden. Dat is wel verplicht. En je hebt een PWN-duinkaart nodig. Maar volgens mij is dat niet zo duur, €5 of zo. Aanmelden doe je op ivn.nl. www.ivn.nl. Gaan we zo meteen luisteren naar het monument van de week met onze Stella, want ze is er helemaal klaar voor.

0: Ja, mag gerust zeggen dat dit een klassieker is in de popmuziek. Ja, vind ik wel. Eurythmics waren dat op NH en There Must Be an Angel. Nou, wie hebben we daar dan?
1: Het monument van de week. Met Stella van Heesink.
0: Onze eigen engel.
2: Nou.
0: Stella van Heesink. Och, het is toch
2: verschrikkelijk. Die heb ik nog nooit gehoord, nee.
0: Nee, nou hoor je dat ook een keer. Het kan ook een koosnaampje zijn, hè?
2: Ja, ook leuk, ja.
0: Engeltje.
2: Ook nog nooit gehoord, engel, nee.
0: Nou, ik ken wel mensen vroeger uit de tijd dat mijn ouders nog van alles deden. Die hadden een vriendin, die heette Engel.
2: Oh ja, het is wel een mooie naam, ja.
0: Ja, Engel.
2: Ja.
0: We gaan het over het monument van de week hebben met jou. Want dat hebben we zo iedere week, hè, rond deze tijd. Met een vaste prik wat dat betreft. Stadsherstel heeft nogal wat monumenten in en rondom Amsterdam. En we pikken er altijd even eentje uit. Welke heb je nu voor ons, Stella?
2: Ja, ik ga eerst nog even iets vertellen. Want wij bestaan vandaag 70 jaar.
0: Echt waar? Oh, dat is helemaal niet gefeliciteerd.
2: Ja.
0: Stadsherstel bestaat 70 jaar.
2: Ja, in 1956 opgericht. Natuurlijk om de monumenten in Amsterdam te redden. Want die zouden gesloopt worden. En ook om de woonfunctie te behouden. Dan hebben we 70 jaar doen we dat al. 45 kilometer rondom de stad. Dat is eigenlijk nu ons werkgebied geworden. We hebben 36 plaatsen waarin we nu actief zijn. En meer dan 750 monumenten gered. Maar niet alleen met woonhuismonumenten. Want dat was natuurlijk in het begin zo. Ja. Maar ook winkels, forten, boerderijen. Kastelen, eigenlijk van alles. En we zijn ook zo'n, ik denk zo'n 40 jaar geleden of zo, begonnen met kerkrestauraties. En toen vonden we eigenlijk ook dat het belangrijk was dat die gebouwen publiek toegankelijk bleven. En in heel veel van onze kerken wordt ook nog steeds op zondag gekerkt. En daarnaast worden er ook allerlei andere activiteiten in georganiseerd.
0: Wat mooi,
2: En dat, precies, heel mooi. Daar zijn we ook heel trots op. En dat doen we nu al 35 jaar eigenlijk. Dat we een aparte afdeling hebben, de afdeling zaalverhuur. Die dus 30 gebouwen onder zich heeft. Waar ze dus voor zorgen dat er leuke activiteiten ook in plaatsvinden. En ook belangrijke activiteiten.
0: Ja, en jullie verhuren ook weer panden aan mensen die hier bijvoorbeeld in een monumentaal pand willen wonen.
2: Ja, dat ook. We hebben gewoon normaal dat de mensen een woning kunnen huren. Maar we hebben dus ook de zalen waar de mensen dus voor een verjaardagsfeestje of voor een bedrijfspresentatie of een diner of een concert. En er wordt dus ook nog gekerkt waar allerlei activiteiten in plaatsvinden. En dat is bijvoorbeeld dus ook in de Amstelkerk waar we zelf ook kantoor in houden. Ja. De Vondelkerk, wat natuurlijk belangrijk is. Maar we hebben ook het Zonnehuis. En het Zonnehuis is een gebouw, dus niet een kerk, maar is in 1932 gebouwd in Amsterdam-Noord, in Amsterdamse schoolstijl. En dat kun je ontdekken aan de laddervensters bijvoorbeeld. Dat zijn dus van die lange vensters met dan die horizontale roeden. Ja. En dan lijkt het eigenlijk net op een ladder. Mm-hmm. Maar ook op het golvende baksteen, dat is ook kenmerkend voor de Amsterdamse schoolstijl. En ook natuursteenbeelden, en die zie je ook regelmatig in dit gebouw terugkomen. En dit gebouw is ook gebouwd als ontmoetingsplek voor arbeiders in de buurt. En dan hebben we het dan over arbeiders onder andere van de Nederlandse Dok- en Scheepsbouwmaatschappij. En die ken je waarschijnlijk van de afkorting NDSM.
0: Ja, die kennen we.
2: Waarschijnlijk meer. Ja.
0: Zeker.
2: Want zij zaten vlakbij. En hier in het Zonnehuis kwamen de mensen dus bij elkaar om van alles en nog wat met elkaar te vieren en te feesten.
0: Een buurthuisachtig.
2: En als een soort met van buurthuis. En dat had ook een theateropstelling. Een prachtige art deco zaal heeft het ook. Maar er is ook de blauwe zaal. En dat is bijvoorbeeld ook de zaal waar Peter Faber 5 jaar met zijn stichting voorstellingen ook gehouden heeft. En daar is nu de tentoonstelling 80 jaar NDSM te zien. Tenminste, ik zeg nu, maar dat is vanaf aankomende zaterdag. En dat is een week lang. Dus tot en met Open Monumentendag kun je daar gratis naar binnen. Van 11 tot 16:30.
0: Dus vanaf zaterdag 5 september kun je daar terecht.
2: Ja.
0: Voor die tentoonstelling 80 jaar NDSM. En die is genaamd Water, Werven, Wonen.
2: Precies.
0: Mooi,
2: en is gemaakt door de Stichting Historisch Archief Tuindorp Oostzaan. Die hebben hem samengesteld.
0: Nou, dat is alvast een leuke tipje voor volgende week. Ik heb nog even één vraag aan jou, Stella. Ja. Want Stadsherstel bestaat dan 70 jaar. Hebben jullie ook een soort van verlanglijstje waarvan je zegt, dat monument, de handen kriebelen om dat aan te pakken? Want dat staat daar maar een beetje.
2: Nou, de Vondelkerk, maar die pakken we al lekker aan natuurlijk.
0: Ja, die is al in bezit.
2: Nee, er zijn zeker wel leuke gebouwen die wij bijzonder vinden. Er zijn ook nog steeds wel mooie, hoe noem je dat? torens in Amsterdam. Waarvan we ook denken van, oh, dat is ook wel heel leuk om die aan ons bezit toe te voegen.
0: Oh, die zijn dus wel een lijstje dus.
2: Ja, er zijn genoeg mooie panden. En niet alleen in Amsterdam hoor, ook daarbuiten zijn we natuurlijk actief.
0: Ja, dus een straal van 45 kilometer, zei je zojuist.
2: Ja, precies. Eigenlijk elk vervallen gebouw of gebouw die een nieuwe functie nodig hebt, daar zetten we graag onze tanden in.
0: Oké. Nou, wie jarig is trakteerd, dus we zien zometeen wel het gebakje verschijnen op de redactie van NH. Dus in de studio, want die Jos Heremans die straks komt, die lust al een gebakje hoor.
2: Heel goed.
0: Ja, hij zit op de bank nu nog zijn programma voor te bereiden. Dan hoorden we zo meteen wat van hem, wat hij gaat doen in tekst en uitleggen. Wil ik jou bedanken voor deze week. Volgende week gewoon weer, hè? Of niet?
2: Heel graag.
0: Of
2: leuk.
0: Heb je iets anders te doen?
2: Nee hoor, nee.
0: Je weet het niet, want anders raakt iedereen van slag. Geen monument van de week, dat kan natuurlijk niet. Meer informatie op stadsherstel.nl zeg ik nog even. En op onze Facebookpagina NH Agenda zie je dan ook die blauwe zaal van het Zonnehuis. Het Zonnehuis zelf. Ik zag trouwens niet zo heel veel blauw in die zaal, maar misschien... Of ben ik gek?
2: Ja, die heeft wel blauwe... Ja, jawel. Hij is zeker blauw.
0: Oh, okay.
2: Ja.
0: Nou, in ieder geval de foto's staan ook op NH Agenda. De Facebookpagina. NH Agenda. Tot volgende week.
2: Tot volgende week.
0: Nog even een liedje doen van Stevie Wonder. En hopen dat de zon weer een beetje gaat schijnen.

0: Ja, na al die zonneuren die we hebben gehad de afgelopen tijd. En nu dus ja, de komende tijd ook nog wat meer regen, zei onze Jan Visser. Nou, dat was allemaal wel nodig. Maar het is zo raar verdeeld eigenlijk. Hè. Je hebt eerst heel veel droogte en heel veel zon. En dan een periode met achter elkaar zo'n beetje regen. En dan zou je toch ook wel even een dagje gewoon zonder regen willen. En weer een dagje met zon. Maar goed, dat is de natuur. Daar kunnen we helemaal niks aan doen, hè? Jos?
1: Nee.
0: Nee,
1: denk bijna.
0: Nee. We hebben niet veel in de hand wat dat betreft. Misschien ook wel goed ook. Straks tekst en uitleg op de radio. Dus iedere zaterdag, iedere zondag moet ik zeggen. Tussen 10 en 12 met Jos. En meestal ook wel een gast natuurlijk.
1: Ja, zeker. Altijd in de tweede uur een gast. En vandaag is dat Mark Didde. En Mark Didde die schrijft boeken. Hij heeft onder andere de biografie geschreven van Ria Valk. Maar hij heeft zich nu gestort op het leven van Wim Hogenkamp.
0: Wie?

0: Tienendelf, de leuke liedjes en daarna dat gesprek. Wat je zojuist hebt gehoord.
1: Zeker. Dus,
0: dat gaan we nog horen. Dankjewel, Jos. Veel plezier.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
4: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysse. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysse.
8: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysse.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Ik ben Hans, ik woon in Hoorn en luister al 18 jaar met volle tevredenheid naar Radio NH.
12: Hi, ik ben Anna uit Amsterdam, Oud-West.

10 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Severin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat het de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. En daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder die ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. Toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe

0: regering de onderhandelingen stop. Het weer nog, het is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. Ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Dan ook wel wat ruimte voor de zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft de Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Freek Bartels, in een gedurfde nieuwe versie van de iconische musical Cabaret. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Doen, het Forte Investing Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Hey Remo!
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: En uitleg.
2: Met Jos Heerema.

0: tekst en uitleg.
1: Goedemorgen en welkom bij tekst en uitleg op deze zondag, de 30e augustus 2026. En ik heb de laatste weken steeds kunnen zeggen op deze zonnige zondag. Maar ja, vandaag is het niet zo, vandaag regent het. En daarom begonnen we met La Pioggia van de Gigiola Cinquetti. En La Pioggia, dat is een beetje de regen en de storm en zo. Dat soort weer. Er is ook een Franse uitvoering van, maar die laten we nu niet horen. Dit is de originele Italiaanse La Pioggia. En laten we hopen dat het weer een beetje opknapt. Maar goed, we hebben ook af en toe regen nodig, hoor. Want zo is het leven. Soms een lach, soms een traan. Soms is er zon, soms is er regen. Soms is het mee, soms zit het tegen. Zo, dat dicht ik zomaar eventjes op de vroege zondagochtend. Goed, we hadden deze week natuurlijk allemaal een klein traantje in het oog vanwege het overlijden van Dolly Parton. En ik heb heel veel liedjes voorbij horen komen de afgelopen week. En ik denk, ik kan er niet aan voorbij gaan. Ik moet iets laten horen van Dolly Parton. Nou, weet je wat ik dan doe? Dan doe ik Down from Dover.

Always on My Mind van Elvis Presley. Ja, die Elvis Presley die wilde ook heel graag een liedje van Dolly Parton opnemen in de tijd. En ja, dat ging niet door. Je wilt natuurlijk weten, I Will Always Love You. Dat is natuurlijk de grote hit geweest van Dolly Parton. Ooit gezongen ook door Whitney Houston. Maar Elvis wilde dat ook heel graag opnemen. Maar de manager van Elvis Presley die zei van ja, dat kunnen we wel doen. Maar dan willen we de helft van de rechten van het nummer. Nou, toen zijn Dolly Parton bekijkt, maar dat doen we dus niet. Ja, dus die Dolly die zorgde wel goed voor haar eigen financiën en voor haar eigen rechten. En gelijk heeft ze, want de tekst en de muziek was van haar. En dan moet een ander daar niet slavend rijk van worden, om het zo maar eens te zeggen. Nou ja, misschien komen ze elkaar in de hemel wel tegen. Dolly Parton en Elvis Presley.

0: Ja, die had je natuurlijk wel herkend. Het Treintje Oosterhuis met In de Hemel.
1: Tekst en uitleg. Vertaalplaat.
0: De vertaalplaat van vorige week. Die was best moeilijk. Want we lieten je namelijk dit horen. It's always very hard. Dat was Petra Unger, samen met de hele band van haar echtgenoot Leo, Leo Unger. En die zongen, It Isn't Really Like They Say. En toen vroegen we ons af, wie zou dat nou in het Nederlands hebben gezongen? Nou, toen kwamen er heel veel suggesties, hoor. Van Siska Peters tot Martine Bijl tot Lisbeth List. Maar dat was het allemaal niet. Nee, het was natuurlijk Loekie Knol met Algebra. Nou, we kregen heel veel oplossingen binnen op 088 850 51 52. Maar ik kan er maar één winnen, hè. En die hebben we eruit gelood. En dat werd Remco Tuinman uit Amstelveen. Die had het goede antwoord. En die wist dus precies dat het Loekie Knol was met Algebra. Speelde verder ook in heel veel series, Loekie Knol. Maar een hit heeft ze eigenlijk nooit meer gehad. Behalve dus met Algebra. En daar gaan we nu naar luisteren.

Ja. Ik was heel slecht in wiskunde vroeger op de middelbare school. Dus het zat mij niet zo in de weg. Dus ik had geen moeite. Ik hoefde helemaal niet de keuze te maken met algebra. Ik hield trouwens ook... even kijken, wat had je nog meer? Je had algebra en hoe heette dat andere nou? Je had twee... Oh, meetkunde. Ja, dat was iets makkelijker. Daar kon je in ieder geval... daar zag je nog wat bij. Maar het algebra, dat vond ik allemaal veel te ingewikkeld. Goed, toch goed terechtgekomen, gelukkig. Loekie Knol ook trouwens. Dus uiteindelijk maakt het allemaal niet uit... of je nou wel of niet goed bent in algebra. Als je keuzes moet maken in de liefde... dan is er maar één ding wat je kan helpen. En dat is je gevoel. Tot zover de preek van de week. We gaan naar de vertaalplaat van deze week. Want we hebben een nieuwe vertaalplaat... 088 850 51 52. Dat is het nummer waarop je de oplossing kunt appen naar ons. 088 850 51 52. Je kunt ook mailen naar tekst-en-uitleg@nhradio.nl. Ja, we moeten eens wat vaker, Marcel, ik kijk Marcel nu even aan... een winnaar nemen die mailt. Dus dat is leuk, toch? Dus je kunt ook die oplossing mailen dus naar tekst-en-uitleg@nhradio.nl. .nl en dan komt het allemaal dik voor elkaar. En tekst en uitleg, dat moet je dan gewoon aan elkaar schrijven. Hè? Dus tekst en uitleg, nhradio.nl. Enfin. We hebben een vertaalplaat deze keer en die komt uit het Duits. We hebben een hartstikke leuke zangeres gevonden. Die heet Anna Lena. En ze is eigenlijk niet helemaal Duits, want ze is eigenlijk Zweeds. Maar ze zingt in Duits. Goed. En wat zingt ze dan? Einen Ring mit deinem Namen. En wie zingt dat dan in het Nederlands? En hoe heet dat? Komt-ie aan.

Dit zijn de kleindochters van Sam Cooke. De Womack Sisters. Vroeger had je Womack en Womack en daar dan weer de kinderen van. Die vormen gedrieën de Womack Sisters. En zij zingen dit wonderschone My Sisters and Me. Van de Womack Sisters stappen wij over. Wij stappen in de TGV en wij komen aan in Parijs.

thing. Sammy wants the sugar. The Sugar Rush van Sam Smith was dat. Nou jongens, we hebben jullie wel voor een enorm probleem gesteld, hè, met die plaat die we net lieten horen van Annalena met Golden Ring met Deine Namen. Heel veel mensen hadden de titel goed, namelijk Brandend Zand. Dat klopt inderdaad. Maar er zijn in het Nederlandse liedwezen twee uitvoeringen van Brandend Zand. De ene, het Brandende Zand van Anneke Grunlo, maar dat is een heel ander liedje. En dit was het Brandende Zand van Gert Timmerman. Een lied dat hij ook wel samenzong met Hermien. Maar vooral in de solo-uitvoering bekend. Dus als je had ingevuld Gert Timmerman met Brandend Zand, had je het goed. Had je ingevuld Brandend Zand van Anneke Grunlo, dan had je het fout. En Gea die had het goed. Dus Gea, van harte gefeliciteerd. Jij hebt het helemaal goed. En jij krijgt dat mooie tekst en uitleg opschrijfboek toegestuurd. Goed, dat was Brandend Zand. Volgende week dus de hele uitvoering van Brandend Zand. En is er gewoon weer een nieuwe vertaalplaat. Wij gaan ondertussen naar een liedje van Jentel en de Boer. Die treden momenteel overal op. In openluchttheaters en dergelijke. En als het weer wat minder wordt. Nou, hoewel, nu al eigenlijk. Gaan ze ook weer op reprise met hun tournee van het programma Rekhalzen. Het nummer heet Wachten. MUZIEK

Ja, en dan komt nu de huiskamervraag. Wie zong dit? À la fin de l'été. Weet je wat? Ik gooi er gewoon nog een extra prijsje tegenaan. Als je weet wie dit liedje zong, à la fin de l'été, dan krijg je ook zo'n mooie tekst en uitleg opschrijfboek. Want het is een zangeres waarvan vele mensen zeiden, die kan niet zingen. En ze hebben eigenlijk wel een beetje gelijk. Maar goed, ze kon weer heel andere dingen. We gaan naar een jarige. En de jarige is Peter Maffay. Hij werd geboren op 30 augustus 1949. En hij had een enorme hit met dit nummer.

Ja, dat was Peter Maffay met Doe. Hij is vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd. 77. Jongens, wat een leeftijd. Hij treedt nog overal op. Dus dat doet hij nog steeds. Hij had natuurlijk ook nog... je kent die hit wel van Rob de Nijs. Het werd zomer. De originele uitvoering daarvan. In het Duits. Was ook van Peter Maffay. Dus hij heeft wel meer dan alleen Doe gemaakt. Dus het is niet een eendagsvlieg. Dat liedje wat we net lieten horen, à la fin de l'été, aan het eind van de zomer, is inderdaad gezongen door Brigitte Bardot. En degene die daar het snelst op reageerde was Diana Doesburg. En Diana, jij krijgt dus als extra prijs ook zo'n mooi tekst en uitleg op schrijfboek. Moet je ons nog wel eventjes je adres via de WhatsApp toesturen. En dan komt het allemaal dik voor elkaar. Ondertussen gaan wij naar Sue Moreno.

0: tekst en uitleg.
1: Het Vergeet Me Liedje.
2: Vergeet Me Liedje.
3: Ja, het Vergeet Me Liedje. Je weet hoe het werkt. Je kunt een appje sturen naar 088-850-5152... of een mailtje naar tekstenuitleg@nhradio.nl. En dan kun je een nummer doorgeven, een liedje... wat je niet zo heel vaak meer hoort op de radio... of wat je nog heel graag een keer wil horen... omdat je daar van die mooie herinneringen aan hebt. Dat kan dus allemaal. En dat noemen wij dan het Vergeet Me Liedje. Zodat die liedjes ook niet vergeten worden. Nou, we hebben natuurlijk heel veel liedjes binnengekregen. We werken die hele lijst af. We doen dat een beetje at random. Dus dan weer die en dan weer die. En nu komen we deze week bij een liedje. Dat is aangevraagd door Henny. En Henny die wilde heel graag nog een keer een nummer horen van The Kelly Family. Nou, dat kan. I Can't Help Myself.

I Can't Help Myself van de Kelly Family. En dat was het Vergeet Mijn Liedje. Vergeet Mijn Liedjes kun je doorgeven op 088-850-5152... via de app of een mailtje naar tekstenuitleg@nhradio.nl. Straks, na 11, gaan we het hebben over het verschijnsel Wim Hogekamp. Een enorm bekende kleinkunstenaar in de jaren 70 en 80... kwam op gruwelijke wijze aan zijn eind. Een moord die nooit is opgelost...

0: De energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
2: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
4: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater Tiendaagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
9: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
11: Ik ben Sammy en kom uit Ouderkerk aan de Amstel.
12: Ik ben Anneke en wij komen uit Limmen.
13: Ik ben Ronald Boer en kom uit het prachtige Ouderdorp.
14: Hoi, ik ben Slijka en ik kom uit Purmerend.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Elf uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad van Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. 1 persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij 1 persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. De elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde verder voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer dan ochtend is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag is het vaker droog en is ook af en toe de zon te zien. Het wordt een graad of 21. Ook morgen blijft het onstuimig. Dit was het NOS Journaal.
17: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
18: Jammer, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Ilse Waringa, in

0: Tulip Town. Een heerlijke mix van operette, punk, humor en spectaculaire kartonnen decors. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
1: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
10: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Een heerlijk.
1: Tekst en uitleg.
0: NH.
2: Oh ja, dat kwam ook nog. Als je denkt, wat een lekker laid-back liedje was dat. Dat was Er zijn van die dagen van Wim Hogekamp. Welkom bij het tweede uur van tekst en uitleg. Want we gaan het in het tweede uur van tekst en uitleg uitgebreid hebben over het verschijnsel Wim Hogekamp. Want Wim Hogekamp was niet zomaar een persoon. Het was ook echt een verschijnsel. En hoe dat allemaal zit, dat ga ik het komende uur bespreken met Mark Didde. Mark Didde is de biograaf van Wim Hogekamp. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, hallo.
2: Helemaal uit het verre Limburg hier naartoe gekomen.
3: Ja, vanochtend in Heerlen vertrokken, via België, via Lommel en Bergijk, Nederland ingereden en toen naar Hilversum gekomen.
2: En dat allemaal omdat wij het willen hebben over Wim Hogekamp, die een groot deel van zijn leven in Amsterdam sleet en daar ook furoren maakte, onder andere in Theater de Suikerhof. Nou ja, daar gaan we het straks allemaal over hebben. Mag ik eerst vragen, Mark, hoe kom jij erop om als Limburger een biografie van Wim Hogekamp te gaan schrijven?
3: Ja, dat moet ik eigenlijk een beetje terug in de tijd, naar de jaren 90. En toen had je de tienertour. En met die tienertour ging ik vaak naar grote steden, Utrecht, Amsterdam. En ik had op de radio, had ik in het programma Andermans Veren, had ik een liedje gehoord, Mijn zoon was terrorist. En toen ging ik dus met die tienertour naar Amsterdam toe om te kijken waar kan ik die single of die plaat, waar kan ik die vinden. Mm-hmm. Nou, dus toen kwam ik op een winkeltje op de Prinsengracht uit en daar zag ik die LP staan, punt uit, tweede plaat van Wim Hogekamp. En daar stond dat nummer op. Maar ja, ik was toen nog een leerling die naar school ging, dus ik had niet al te veel geld. En er lag wel een tweede plaat, maar ja, ik dacht, Wim Hogekamp, ik pak eerst eens die eerste plaat en ik nam hem mee naar huis. En ik was meteen eigenlijk betoverd door de teksten, de muziek die hij samen met Rob Hoeleveld heeft gemaakt. En ik vond het fantastisch. Maar ja, er lag dus nog een tweede plaat. En eigenlijk in diezelfde week, had nog een dag over van de tienertour, ben ik meteen weer naar Amsterdam gegaan. En ik denk, ik pak die andere heel gewoon. En dat was de eerste plaat. Ja, die heb ik ook toen weer naar huis genomen.
2: Al je geld erin gestopt. Al je vakantiegeld op.
3: Al mijn vakantiegeld op, maar wel met twee hele mooie platen die ik gewoon fantastisch vond door de teksten. Maar ook een beetje door de niet-Limburgse sfeer die er voor mij doorheen klonk. Het was toch een beetje de sfeer van de grote stad, van Amsterdam. Mm-hmm. Daar heeft ook Wim zijn teksten geschreven. En dat was toch een beetje het veraf, de grote stad. Iets waar ik heel erg tegenop keek.
2: Maakte nieuwsgierig.
3: En nieuwsgierig maakte.
2: Heb je hem zelf zien optreden?
3: Nee. Kijk, ik ben uit 79, ben ik zelf geboren. En Wim overleed in 89.
2: Ja, nee,
3: dus dan ben je 10. En de laatste jaren van zijn leven, en daar komen we dadelijk ook nog wel op terug, heeft hij toch minder op het podium gestaan. En heeft hij zich iets meer teruggetrokken inderdaad in de Suikerhof. En andere mensen de kans gegeven. Dus ik heb helaas hem nooit mogen zien optreden. Wat ik wel heb. Ik kwam in contact op een gegeven moment met. Ging ik ook op een gegeven moment toen ik een jaartje of 20 was, ging ik zelf probeerde ik te gaan zingen en zat ik op zangles. En kwam ik in contact met zijn pianist en componist Rob Hoeleveld.
2: Ja.
3: En ja, Rob die heeft toen liedjes voor me uitgeschreven die ik in het Limburgs ging zingen.
2: Aha.
3: Maar hij had ook natuurlijk een videoband. En dat was dan, er is ooit wel eens een half uur bij Veronica op de televisie geweest. Maar hij had de hele band van het begin tot het einde, wat dit hele programma wat geregistreerd was. Dus hij had allemaal dat soort filmmateriaal, waardoor ik toch Wim in volle glorie op het podium zag.
2: Ja, dus dat is leuk ook bij jouw boek. Achterin het boek zit een QR-code. En als je die QR-code scant, dan kun je niet alleen liedjes van Wim horen, maar je kunt ook een stukje zien van dat optreden van hem.
3: Dat is de band die ik van Rob heb gekregen. Maar hij heeft ook bijvoorbeeld met Gerry van der Klei, dat staat ook onder de QR-code, heeft hij een musical hebben ze samen gemaakt, De Ballen. Confusical noemde Wim dat. En daar is een wel een amateur opname uit de jaren 80. Maar je kunt wel het volledige programma kun je zien. En ik heb het ook her en der beschreven in het boek. Mm-hmm. Zodat je, als je het daar niet allemaal goed ziet, dan kun je iets erover lezen. En in combinatie krijg je een mooi beeld van hoe mooi en ook hoe goed dat programma was.
2: In elkaar zat. Ja, hoe is dat zo goed bewaard gebleven? Want er is ook heel veel materiaal natuurlijk verdwenen in de loop der tijd.
3: Ja, ik denk toch dat een Rob Roeleveld, maar ook de familie, die hebben toch wat er was, hebben ze heel goed bewaard en ook overgezet op videobanden. Gaandeweg het proces kwam Rob ook nog tevoorschijn met een aantal liedjes. Want okay. Wim heeft 2 LP's, zoals ik zojuist vertelde, gemaakt. Heel gewoon een punt uit. Maar de laatste LP die was van begin jaren 80. Daarna is de man toch continu blijven schrijven. Mm-hmm. En er zijn dus ook een aantal demo's die Rob dan op hele oude bandjes gevonden heeft, maar die ondertussen weer overgezet heeft. En zodat mensen ook onder die QR-code daarna kunnen luisteren.
2: Oké, okay. En die tekst, je hebt ook nog teksten aan het boek toegevoegd, ja, die nog nooit gepubliceerd waren van Wim Hogekamp.
3: Dus de mensen kunnen luisteren en ze kunnen de teksten
2: meelezen.
3: Achter 12 teksten uitgeschreven. En her en der in het boek staan er ook nog een paar die nog nooit gepubliceerd zijn. En dan krijgen mensen dus eigenlijk nog een 15-tal nieuwe liedteksten van Wim te lezen en ook te horen.
2: Jij kwam uit Limburg, jij was nieuwsgierig naar die grote stad en je ging die LP's daar kopen. Wim Hogekamp zelf kwam ook niet echt
3: uit een uithoek.
2: Uit een uithoek van het land, ja.
3: Ik zal het maar zelf zeggen.
2: Ja. Maar die kwam helemaal uit het noorden.
3: Ja, die kwam helemaal uit Groningen. Hij zegt er wel in zijn theatersolo meteen over, ja, na anderhalf jaar zag ik het zelf al niet meer zitten daar.
2: Ja.
3: Maar inderdaad, de familie trok toen naar Amsterdam. Dat had allemaal met werk te maken. En daar groeide hij op. Ging hij naar de lagere school en van de lagere school naar de MULO. Hij omschrijft dat zelf als de 8-jarige Mulo, omdat hij bijna elke klas dubleerde. Omdat hij niet echt vooruit te branden was op school. Hij had gewoon heel weinig zin in de schoolse vakken. Mm-hmm. Maar het was wel iemand die heel creatief toen al met tekeningen bezig was. Hij was aan muziek bezig, hij speelde piano. Dus iemand die al een heel vroeg stadium wist met welke talenten hij iets wilde gaan doen.
2: Ja, want hij trad ook al op tussen de schuifdeuren. Hij probeerde zijn familie te vermaken bij verjaardagsfeestjes.
3: Ja, dat is eigenlijk de weg van Wim. En ook en soms tot vervelend toe van de broer en zus van Wim, heb ik gehoord. Dan moesten ze afwassen. En dan zat hij hele liedjes te zingen. En dachten ze van, ja, kan die man nog eens niet even de mond dicht houden?
2: Ja.
3: Maar het zat er dus al heel vroeg in dat hij iets. Maar wat wist hij nog niet helemaal? Want hij eigenlijk de creativiteit van Wim zijn op heel veel vlakken zit dat. Hij kon heel goed dingen in elkaar zetten, decors. Maar hij kon ook met naald en garen kon hij heel goed uit de weg kleding maken. Op een gegeven moment ging hij aan auto's zitten sleutelen.
2: Het is ongelooflijk.
3: Hij ging. Weer later ging hij in Waverveen, trof hij een heel oud huis en had hij zoiets van, ja, maar dat kan ik helemaal naar eigen inzichten heel goed opknappen. En dus stroopte hij de mouwen op en begon hij een bouwvallig huis helemaal goed te maken.
2: Zo'n multitalent.
3: Maar wel altijd zo was het bij Wim. Op het moment dat het huis er stond, de productie er stond, had hij ook zoiets van, ja, nu moet weer een volgend iets komen.
2: Oké, het is klaar nu en door.
3: Ja.
2: Ja.
3: En dat is ook een beetje waarom dat hij eigenlijk op het einde van zijn leven een beetje heeft gezegd, ja, ik ben dan wel 41 geworden, maar ik heb echt dingen en producties gemaakt. Ik heb van alles gemaakt. Ik heb gedaan wat ik wilde. En ik heb eigenlijk geleefd voor iemand van 100. En dat kun je ook eigenlijk zeggen. En als je het boek leest, de man heeft zoveel bereikt.
2: Ja, hij raasde met 180 kilometer per uur door het leven.
3: Ja, dat was zo. Ja,
2: ja, ongelooflijk. Ja. Uiteindelijk moet er ergens een begin zijn dat hij zijn eerste schreden op het podium zette.
3: Ja, de eerste schreden, los van dat hij eigenlijk al bij die 8-jarige Mulo, waar hij uiteindelijk van afgetrapt is. Toen heeft hij op een gegeven moment in het laatste jaar had hij een soort van cabaret act verzonnen. En dat werd de heren docenten op die school namen hem dat niet in dank af. Mm-hmm. En dat was een conferentie waar die een beetje dubbelzinnig was. En waar ook wat docenten in betrokken worden. En toen mocht hij niet meer naar school komen. Dus dat was eigenlijk de eerste keer dat hij eigenlijk iets cabaretesks heeft gedaan. Op een gegeven moment, hij ging naar de Devavakschool. En de Devavakschool is een school in Almelo waar je vooral opgeleid wordt tot decorateur.
2: Mm-hmm.
3: Maar dan ben je achter de schermen bezig. En hij wilde toch heel graag voor de schermen. Dus hij ging ook al teksten schrijven. Hij kwam naar Amsterdam met dat DEVA-vak, de schooldiploma.
2: Ja.
3: Ging een beetje aan de slag met reclameteksten en ook met reclametekenen. Maar ging ook meteen liedteksten schrijven. En dat deed hij in eerste instantie nog heel erg voor zichzelf. En toen kwam eigenlijk op een gegeven moment Wim in contact met Marino Westra.
2: Mm-hmm.
3: En dat was eigenlijk een coach van Hedy Lester. En Hedy die wilde op een gegeven moment naar het Songfestival toe, maar had eigenlijk
2: geen tekst.
3: Geen tekst. Dus kwam Wim met een hele map met teksten aanzetten en uiteindelijk koos ze eruit een tekst over de mallenmolen van het leven.
2: Maar er zat wel een voorwaarde aan vast.
3: Er zat een voorwaarde aan vast, want Wim vond ook dat zijn tekst intact moest blijven. En de voorwaarde van Hedy was van ja, maar ik wil wel dat mijn broer de muziek maakt. Nou, die broer die had een muziek gemaakt, Wim had de tekst en eigenlijk wonderbaarlijk sloten die twee gedeeltes op elkaar. Niet helemaal. Toen volgde er nog een heel gesteggel over een paar zinnen. Maar Frank de Volter heeft voet bij stuk gehouden en heeft werd een beetje ingefluisterd van je moet nooit de muziek gaan veranderen omwille van twee zinnetjes tekst. En toen was eigenlijk de mallenmolen klaar en daarmee ging Hedy richting het Songfestival. Eerst nationaal en toen ook het Eurovisie Songfestival.
2: Ja, en dat is een liedje geworden wat eigenlijk een vrij bescheiden notering haalde op dat Songfestival. Maar wat toch in ieders geheugen zit.
3: Ja.
2: En wat maar weinig mensen weten. Maar nu weten jullie dat allemaal hier in Noord-Holland. Het is dus geschreven door Wim Hogekamp. MUZIEK

0: De Malle Molen van Hedy Lester. En de tekst is dus van Wim Hogekamp. De muziek moeten we trouwens ook niet vergeten. Is van Franka Folter, de broer van Hedy Lester. En waarom laten we dat horen? Nou, we hebben het over het verschijnsel Wim Hogekamp. Over de kleinkunstenaar Wim Hogekamp. Want er is namelijk een biografie van verschenen. En die is geschreven door Mark Didde. We zijn aangekomen bij Hedy Lester. He, eigenlijk de grote doorbraak ook wel voor Wim Hogekamp. Want iedereen dacht van, nou, dat is een goede tekst. Daar willen we ook wel mee samenwerken.
1: Ja, en Wim dacht vooral van, ja, Hedy staat nu een beetje op het podium. En hij ging ook zelfs een keertje mee met Hedy naar een optreden. En toen dacht hij van, ja, dit lijkt me ook wel, wat hij altijd natuurlijk al had geweten, ik wil daar staan. Maar toen dacht hij van, ja, ik heb nu die mop met liedteksten, laat ik daar zelf eens mee aan de slag gaan. Mm-hmm. Dat deed hij. Hij ging met zijn eerste begeleider Mario Eduardo, ging hij een programmaatje maken. Dat ging hij opvoeren in de Suikerhof op de Prinsengracht.
0: Dat was een klein theater.
1: Dat was een heel klein theatertje. En daar begon hij met de eerste liedjes. Daarom zie je ook op de eerste LP heel gewoon dat Mario een aantal stukken heeft geschreven. De compositie. Bij teksten van Wim. En op een gegeven moment, Mario die werkte ook met andere artiesten, met de Blue Diamonds, met Manjol Floor samen. Dus die kon niet altijd. Mm-hmm. En toen kwam eigenlijk Rob Roeleveld in beeld. En ja, dat is eigenlijk een eenheid die van 1978 tot aan het overlijden van Wim zijn ze samen geweest.
0: En waarom klikt het zo goed tussen die twee?
1: Rob zegt zelf erover, we waren bevriend, maar ook weer niet echt bevriend. Mm-hmm. Ze hadden een hele goed artistiek huwelijk. Ze werkten vaak en dan, op een gegeven moment woonde Wim op de J.M. Kemperstraat in Amsterdam. En dan ging Rob daar een dag naartoe. Mm-hmm. En dan zat Wim te koken en dan tekstjes te pielen. En dan op een gegeven moment ging Rob op de piano. En dan riep Wim van, oh, even wachten, dit is het, hou. En zo werken ze eigenlijk. Ja. En er zijn eigenlijk op die plek zijn de mooiste liedjes ontstaan. Op een hele vals klinkende piano stond daar, waar je echt de oren deden je pijn. Maar dat was wel de plek waar het allemaal gebeurde.
0: In de Staatsliedenbuurt, in de jaren 80, ja. 70, 80. Ja. Dat was dan niet echt een paradijs op aarde.
1: Het was niet, hij zat er wel heel hoog. Hij zat op de vierde etage, dus hij keek helemaal mooi uit over Amsterdam. Dus je liet een beetje de wijk achter je.
0: Ja.
1: En toen was het eigenlijk zo, daar hebben ze gewerkt aan die teksten. Ze gingen ook samen dat theaterprogramma voorzetten. Mm-hmm. Dat heette Heel Gewoon. En op een gegeven moment kwam Tom Collins, en dat is de A&R-manager in die tijd van Veronica, maar ook een bekende discjockey.
0: Ja.
1: Die was dus altijd op zoek een beetje naar talent. En die ging naar de Suikerhof toe. En die zag daar Wim en Rob op het podium staan. En die dacht van, dit is wel heel goed wat hier gebeurt. Dus die nam zijn collega Wil Luikenga mee. En die zei van, jij bent producer hier bij Ariola. Wat vind je hiervan? Nou, ja. Wil was ook meteen dat hij dacht van, hier zit wat in.
0: Ja.
1: Nou, en zo hebben ze de directeur van Ariola, de platenmaatschappij, overtuigd. En die heeft flink de beurs getrokken. Want als je de plaat beluistert, dan hoor je een gigantisch orkest wat nu eigenlijk helemaal onmogelijk is in Nederland. Echt Amerikaans formaat wat je hoort. Met blaasinstrumenten, violen en alles zit erop. En die plaat mochten ze gaan maken samen.
0: Ja, voelde hij toen niet een enorme last op zijn schouders? Ook van, nu moet ik het waarmaken.
1: Dat zal natuurlijk, dat je dan toch een enorme last op je schouders voelt. Maar ik heb ook van mensen gehoord die ik heb gesproken, dat Wim ook wel zoiets had, maar dat kan ik.
0: Oh ja.
1: En hij kon het ook, want voor het boek heb ik ook bijvoorbeeld met Dick Bakker gesproken. En die zei, ja, hij had dus nog nooit in een studio gestaan. En hij zong voor God gegeven meteen toen hij daar stond.
0: Ja.
1: Dus het zat gewoon in hem en hij ging alles goed inzingen. En dat was ook nog zo. Die plaat die kwam uit. En één liedje wat erop stond, het liedje Afscheid. Dat kwam meteen een aanmerking voor de Louis Davidsprijs. En de Louis Davidsprijs is eigenlijk wat nu de Annie M. G. Schmidprijs is. Was in de jaren 70, begin jaren 80 de Louis Davidsprijs. En dat was dan het beste lied van dat jaar. Ja, en ook weer in de Suikerhof kreeg hij daar die Louis Davidsprijs uitgereikt voor dat liedje.
0: Van Dr. Anders P.
1: Van Dr. Anders P, ja. En het liedje gaat eigenlijk over iemand die in het holst van de nacht eigenlijk bij zijn partner vertrekt. En ik denk ook zelfs dat het meest persoonlijke liedje van Wim is. Want ik heb met veel mensen gesproken en Wim heeft een aantal relaties gehad. Maar een van de relaties die ja, eigenlijk zijn grote liefde, dat was een man, Bart. Mm-hmm. En die is inderdaad een beetje in het holst van de nacht vertrokken. Ze hadden een hele goede relatie, gingen op reis, deden alles samen. En op een gegeven moment is die weggegaan. Omdat die toch vond op de een of andere manier dat hij niet met Wim samen kon leven.
0: Dat vind ik niet zo gek. Als ik dat boek lees.
1: Ja, mijn boek gelezen. Ja, dat is natuurlijk. Ja, Wim die gaat van hot naar her en die heel veel andere ideeën. En dat is natuurlijk een artiest eigen. Als je niet vindt van jezelf dat je op het podium. Als je niet van jezelf overtuigd bent, ja, dan kun je het beter laten.
0: Ja, maar hij was ook heel wispelturig. Hè? Hij ging van het een naar het ander.
1: Ja,
0: dat lijkt me als partner best lastig.
1: Terwijl, wat ik dan heb gehoord, is dat die Bart, daar had hij echt wel zijn zinnen op gezet. En dat hij echt zoiets had van, hier wil ik oud mee worden.
0: Ja.
1: Maar het was hem niet gegund.
0: Nee.
1: Het heeft wel een heel mooi lied opgeleverd.
0: Daar gaan we nu naar luisteren.

Je hebt stil liggen wachten tot mijn adem rustig was. Dan nog een paar minuten en dan durf je pas. Loopt rustig naar de gangkast waar je koffer al gepakt staat. Kijk nog even om je heen voordat je langzaam naar de trap gaat. Ik hoor je zoeken naar het knopje van het licht. De treden kraken en de deur gaat zachtjes dicht.

0: Misschien is het wel beter dat je zo in stilte gaat.
1: Afscheid van Wim Hogekamp. En dat is een liedje dat dus op zijn eerste LP voorkwam, Mark. En
2: ja.
1: Het bleef niet bij die ene LP.
2: Nee, en het, zelfs deze eerste LP, hij kreeg daarvoor de Louis Davidsprijs. Maar hij kreeg ook nog een andere belangrijke prijs, de Edison. Wat toch een hele belangrijke prijs, zeker in die tijd. En toen kregen ook nog kleinkunstartiesten de Edison. Dat is volgens mij de laatste jaren ook niet meer zoveel gebeurd. Maar het bleef niet, inderdaad niet bij die eerste LP. Ze zagen er iets in en hij kreeg ook de kans om een tweede LP te maken, punt uit. En daar ging hij eigenlijk met dezelfde arrangeurs van de eerste LP. Erik van der Wurf zat erop, Dick Bakker, wat ik zojuist al zei. En Jerry van Rooyen kwam er wel bij, want er zitten ook een aantal jazzy stukken op die LP. En dat is natuurlijk een jazzman en ja. Die kon daar heel goed mee uit de voeten. Maar het bleef niet alleen bij LP's maken. Hij had ook dat theaterprogramma heel gewoon, waar hij echt een aantal jaren mee getoerd heeft. Alleen was het zo dat het programma continu wel een beetje wisselde. Wat ik zojuist al vertelde, ze zaten dan in die J.M. Kemperstraat 's ochtends vaak nog een beetje te klooien aan een liedje. En dan hadden ze 's avonds zoiets, Rob en Wim, van neem de tekst gewoon mee, we gaan dit
1: proberen.
2: We gaan het proberen. Dus dat repertoire werd ze op die manier uitgebreid. En op een gegeven moment was het ook zo. Hij wilde ook heel graag een musical gaan schrijven. En hij had zoiets, want hij had al in de musical Hair gestaan. En hij had in de musical Swingpop gestaan.
1: Het waren toen de tijd de hele populaire musicals al.
2: Ja.
1: Ja.
2: En bij Swingpop heeft hij Robert Long. Die zat in de musical en dat was eigenlijk die begon op een gegeven moment, althans Robert Long, die kwam in Eindhoven erachter dat Seth Gaikema, die musical had geschreven, dat die musical al eens een keertje verkocht had aan Philips.
1: Oh.
2: En Seth had tegen Robert Long gezegd van, ik heb voor jou een musical geschreven. Ja, die voelde zich dus totaal bekocht.
1: Oké.
2: Dus die werd er eigenlijk ziek van en op een gegeven moment had hij er helemaal geen zin meer in. Ja, en dat was de kans voor Wim om in die musical.
1: Hij in.
2: Ja. Ja, en toen ging hij in Swingpop spelen en heeft hij de tournee eigenlijk helemaal voortgezet.
1: Ja, want er stond op een gegeven moment ook in de krant van Wim Hogekamp red Swingpop.
2: Dat stond erin. En inderdaad, er zijn mensen die allebei de versies hebben gezien. En Robert Long is een fantastische componist en zanger en tekstdichter. Maar hij is toch minder een acteur. In mijn ogen een acteur. En dat was Wim, die kon daar wel heel erg mee uit de voeten. En Wim was ook heel bewegelijk. Hij werd ook door Seth Gaikema de witte Harry Belafonte genoemd.
1: Oh, ja.
2: Doordat hij heel erg swingend. Hij wist wel hoe hij in zo'n musical moest acteren. Maar ja, dus toen had hij zelf in die musicals gestaan. En toen dacht hij van, nou, ik kan ook zelf een musical schrijven. Nou, dat werd De Ballen. En wat ik in het begin al zei, hij noemde het niet meteen een musical. Hij noemde het een Confusical, want het werd een beetje een verwarrend geheel.
1: Ja, dus bij hem niet zo vreemd.
2: Het is bij hem niet zo vreemd, nee. En dat is eigenlijk een tweemans musical geworden. Samen met Gerry van der Klei op het podium.
1: Ja.
2: Rob Roeleveld weer de muziek met een combo. En dat hebben ze dus eigenlijk op twee plekken in Amsterdam opgevoerd. Eerste instantie in de Nieuwe Zijds Voorburgwal. Dat was niet echt een theater, maar er was wel een zaal. En dacht Wim van ja, daar ga ik deze voorstelling.
1: Okay.
2: En naderhand, het tweede gedeelte heeft het ook in het Garden Hotel. Daar had Joop Braakhekken, die had onder het hotel de Kersentuin.
1: Dat is naast het Hilton.
2: Ja, daar, ja.
1: Ja.
2: Had de Kersentuin, het restaurant. En dan beneden, als je via de trappen naar beneden gaat, kun je nog steeds doen. Nu zijn er wat ruimtes waar je vergaderen kunt. Maar toen was dat een theater. En daar heeft Wim die voorstelling een stuk of 40 keer.
1: Op een vaste plek. Ja, ging niet op tournee.
2: Hij ging niet op tournee, want dat was Wim. Op een gegeven moment, en dat hoor ik ook van iedereen, die zegt zo van, de mensen komen maar naar mij toe. Want ik heb de balen van dat met de auto overal naartoe gaan. Ze moeten maar naar mij toe komen. Mensen in Amsterdam deden dat ook, want de voorstellingen zijn goed bezocht.
1: Ja.
2: Maar ja, op een gegeven moment hebben de mensen die het willen zien wel gezien.
1: Ja.
2: En toen was nog wel sprake ervan, heb ik gehoord, dat het soms een doorstart zou krijgen. Maar het is er nooit van gekomen. Daardoor is het zo'n beetje bij 80 voorstellingen gebleven.
1: Jammer eigenlijk.
2: Maar in die voorstelling, en dat is ook een... Vaak mensen, natuurlijk als Wim Hogekamp en ze hebben het over muziek, dan hebben ze het over de Mallemolen. Maar dan ook over het liedje Afscheid. En ook een liedje Mijn Zoon Was Terrorist. Dat was dat nummer waar ik eigenlijk voor naar Amsterdam ging. En dat zat heel prominent in die musical van Gerry en Wim.
1: Ja.
2: Daar zongen ze het samen.
1: Daar was Annie M.G. Schmid ook heel blij mee.
2: Ja, die vond dat echt naderhand. Is dat programma, dat lied ook terechtgekomen in een programma van Lisbeth List.
1: Ja.
2: Die heeft een programma gemaakt waar ze 4 liedjes van Wim heeft gezongen. Waaronder Mijn Zoon Was Terrorist. En Annie M.G. Schmid zei erover. Van ja, dat is eigenlijk wel een heel goed lied.
1: Ik ga het even opzoeken, want we gaan het toch gewoon draaien. Ik dacht in eerste instantie, het is misschien te lang voor de zondagochtend. Maar ik denk, kom op. Even kijken, of Mijn Zoon Was Terrorist. We hebben namelijk al die nummers van jou hebben we doorgekregen. Dat is zo lekker. En Marcel heeft het al gevonden. Die is zo snel. Ga er even rustig voor zitten, mensen. Mijn Zoon Was Terrorist, tekst is van Wim Hogekamp. Als Annie M.G. Schmid het goed vond, dan vinden wij het ook goed. Dus luister.

0: Een echte musical lied ook. Wim Hogekamp. Mijn zoon was terrorist. Geprezen overal in Nederland. Maar ook door bekende tekstschrijvers zoals Annie M.G. Schmid. Die het heel graag ook in een van haar musicals had willen verwerken. Maar ja, staat het niet geschreven. Dus dat ging niet door. We praten met Mark Didde over het verschijnsel Wim Hogekamp. Wim Hogekamp was een kleinkunstenaar, maar veel meer dan dat. Kort samengevat was het ook zo dat hij televisieprogramma's presenteerde. Hij was ook in Duitsland bekend. Hij deed van alles en nog wat. En ja, Mark, nu moeten we toch naar het punt toe. Opeens was hij dood.
1: Ja. Nou ja, het was zo, het waren de jaren 80. Mm-hmm. Toen kwam natuurlijk ook het AIDS-virus ons land binnen. Mm-hmm. Wim ging op een gegeven moment slechter zien. Maar dat linkte hij niet meteen aan dat hij iets onder de leden had. Mm-hmm. En helemaal niet dacht hij aan HIV of aan AIDS. Maar ja, hij ging de ballenmolen in van het ziekenhuis dan deze keer. En op een gegeven moment, en dat was 10 november 1988... ging hij weer voor de ogen naar het ziekenhuis en kreeg hij te horen van, ja, het is toch de gevreesde ziekte mm-hmm. die je hebt. En de vooruitzichten waren niet in die tijd dat je dan heel oud zou kunnen worden.
0: Was het zo'n schuinsbescheerder?
1: Hij is wel iemand.
0: Hij heeft in het begin ook heel veel relaties met vrouwen gehad.
1: Ja.
0: Dus hij was biseksueel,
1: hij
0: kunnen we wel zeggen.
1: Hij heeft vriendinnen gehad. En dat zijn ook echte relaties geweest. Want ja. Dat heb ik ook nagevraagd aan mensen. En zelfs zo dat hij een kind wilde samenwonen, et cetera. Maar hij heeft ook een aantal mannelijke relaties gehad. En hij heeft op alle fronten genoten van het leven. Maar ja, je hoeft maar één keer mm-hmm. naast de verkeerde wakker te worden. Ja. En dan dat deze ziekte je treft.
0: En er was natuurlijk nog heel weinig bekend over mogelijke AIDS-remmers en dergelijke.
1: Ja, dat was in 88, 89 was dat eigenlijk. Er waren wel iets, maar niet dat. Daar kon je het iets mee verlengen. En mm-hmm. dat traject is hij ook ingegaan. En hij had ook zoiets van: ik wil het verlengen. Want hij had toch nog wel dingen van, ja, ik wil het, mijn suikerhof, waar hij in 1988, eigenlijk op 3 januari is hij daarmee begonnen. Die was er net, die ging goed lopen. Dus hij had zoiets van, ja, dat wil ik voortzetten.
0: Ja, want hij had zijn eigen theater op een gegeven moment.
1: Hij had zijn eigen theater, theaterrestaurant. Waar hij een aantal jonge mensen de kans gaf om en te serveren. En als artiest, als cabaretier op het podium te staan.
0: Mm-hmm.
1: Daarnaast had hij ook nog zoiets van, ja, ik wil toch ook nog wel dingen schrijven. Er wordt ook gezegd van, ik wil nog mijn memoire schrijven. En dan toch op een gegeven moment op 5 februari 1989... komt het bericht naar buiten dat op een zondagmiddag, een beetje rond dit tijdstip, dat Wim vermoord is. En wat de reden daartoe is, ik heb natuurlijk in het boek heb ik wel een aantal theorieën die mensen erop loslaten. Er zijn mensen die zeggen van, ja, hij had AIDS, dus misschien heeft hij iemand besmet en is die man verhaal komen halen.
0: Mm.
1: Dat kan. Er zijn anderen die zeggen van, ja, hij wist dat hij AIDS had. Hij is misschien heel veel bespaard gebleven. Misschien heeft hij dat zo gewild. Maar ik krijg geen van die theorieën.
0: Dat hij iemand heeft ingehuurd om hem dood te schieten.
1: Dat het wordt ook wel eens gezegd.
0: Het was wel een merkwaardige setting, hè? Want het was de Nicolaas Maastraat. Zondagochtend.
1: Ja.
0: Rustig, heel rustig buurtje. Opeens gaat de muziek hard.
1: Ja. En er worden 2 schoten gelost.
0: Ja.
1: En die worden door de bovenbuurvrouw omschreven als een knalpijp die ik gehoord heb. Maar ik heb voor de rest niemand gezien.
0: En daarna ging de muziek weer zacht.
1: Ja. En hij zou eigenlijk naar zijn moeder toe gaan. Maar hij kwam daar niet opdagen. Dus zijn moeder belde en is toen naar hem toegegaan en vond toen haar zoon. Maar ook over de theorieën die er door mensen worden op tafel worden gelegd. Geen van die theorieën kan niemand hard maken. Niemand weet wie die middag daar die Nicolaas Maastraat naar binnen is gekomen. En het huis van Wim.
0: Nee, dat is ook weer zo'n bijzonder detail. Dat zijn moeder vindt hem.
1: Ja.
0: Die heeft in eerste instantie niet in de gaten wat er gebeurt. Die denkt, die ligt nog te slapen of zo.
1: Ja.
0: En die gaat de kopjes afwassen. Want er stonden twee kopjes.
1: Ja.
0: Waarmee ze dus eigenlijk de vingerafdrukken zou kunnen hebben afgewassen van degene die eventueel binnen was gekomen.
1: Kijk, die moeder had zoiets van, ja, die zag wel dat Wim dood, of in ieder geval dat hij dood was. En dus die heeft wel op een moment meteen niet de politie, maar de arts gealarmeerd. En die had zoiets van, ja, de arts komt, dus laat ik even alles schoonmaken in huis. Want ja, dat hij niet in de puinhoop terecht
0: komt.
1: Ze wist wel dat Wim ziek was en dat hij niet al te lang zou leven. Maar ze dacht in eerste instantie waarschijnlijk aan een hartaanval die hij had gekregen.
0: Ja, dat moet verschrikkelijk zijn om je zoon zo aan te treffen dan natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Hoe is er daarna met de dood van Wim omgegaan? Met zijn nalatenschap?
1: Ja, nou er is... Met de nalatenschap, de Suikerhof is in ieder geval blijven bestaan. Want de broer van Wim, die had zoiets van, ja, dit heeft Wim neergezet en we willen dit, ja, gewoon als een soort nalatenschap willen we dit blijvend laten. Dus dat is geweest. Het jammere is wel, en dan heb ik het over de muziek, en dat vind ik zelf heel erg jammer, dat er zijn LP's geweest, maar Wim heeft niet de overstap gemaakt naar de CD.
0: Aha.
1: En heeft niet die overstap die daarna volgde naar Spotify. En daardoor merk je een beetje dat de muzikale nalatenschap, dat die eigenlijk niet toegankelijk is voor het nieuwe publiek. Of mensen die er toen van hebben genoten.
0: Want je kunt er nu niet aankomen.
1: Nee, je kunt er nu niet aankomen. Je moet anti-care naar een tweedehands platenzaak. En dan moet je een exemplaar op de kop tikken.
0: Of je moet naar dit programma luisteren.
1: Of naar dit programma.
0: Dan hoor je nog eens wat.
1: Maar dat is ook de reden waarom ook de radiozenders hebben het niet in hun in een playlist staan. Nee. Want er is gewoon bijna niet aan te komen. Ja, en dat is eigenlijk iets... In de eerste stap voor mij was eigenlijk om dit boek te schrijven. Want ik vond altijd dat er te veel eigenlijk de focus werd gezet op het overlijden van Wim. Maar hij heeft 40 hele interessante jaren daarvoor gehad.
0: Ja.
1: Hij heeft heel veel bereikt, heel veel gedaan. En de tweede stap die ik eigenlijk wil zetten is dat die muziek toch toegankelijk is. Ik heb wel wat uit de live optredens op YouTube gezet. Dus mensen kunnen ernaar gaan kijken. Maar natuurlijk wil je die fantastische LP's die er gemaakt zijn, die twee, die wil je natuurlijk in volle glorie kunnen beluisteren.
0: Die moeten op Spotify. Ja. Kom op, platenmaatschappij. Zet
1: wat mij
0: dat er
1: betreft,
0: nou even op.
1: Heel snel.
0: Ja, Sony is dat, hè?
1: Het zit in Sony, Ariola, en dat is overgegaan in Sony.
0: Ja. Je moet een beetje hun best doen. Dan kan iedereen er nog heel lang van genieten, van die mooie liedjes van Wim Hogekamp. Het grappige is, jij hebt ook de biografie van Ria Valk geschreven.
1: Ik heb ook de biografie van Ria, ja.
0: Het is een merkwaardige combinatie, vind ik dat.
1: Ja, maar ze hebben wel... op een gegeven moment ging Wim dus in Waverveen zitten en daar ging die dat huis opknappen. En Ria die woonde in Vinkeveen, nou, dat is twee straten verder. En Ria wilde een theaterprogramma en toen dacht ze van... ja, daar woont een tekstdichter een paar straten verder, laat ik daar eens mee gaan praten. En dat heeft geresulteerd in een theaterprogramma voor haar. En inderdaad, het is een merkwaardige combinatie. Twee heel verschillende karakters. Maar ze hebben goed samengewerkt en op een gegeven moment zijn ze iets minder uit elkaar gegaan. Maar ik spreek Ria nog wel regelmatig. En ze zegt wel, ja, hij was wel heel enthousiast. En hij wilde er echt wel iets van maken. Alleen, Wim was ook een beetje wisselturig. Dus op een gegeven moment zat hij weer in Zuid-Europa ergens.
0: Ja, ja, ja, het blijft een wonderlijke man. Wordt het niet tijd ook voor een memorial? We zeggen een concert met alle liedjes van Wim Hogekamp. Zou ook wel eens leuk zijn.
1: Ja, ik hoop gewoon. Er zit dus onder die QR-code zitten een aantal liedjes die nog nooit ontdekt. Of in ieder geval die nog niet het daglicht hadden gezien. Dat mensen van nu eigenlijk eens daarin gaan grasduinen en daar iets mee gaan doen. En inderdaad, dat kan in een hommageavond zijn. Misschien ook, ik hoor ook van mensen die zeggen van... het levensverhaal biedt ook mogelijkheden om een theatrale voorstelling.
0: Ja, en dus ook nog.
1: Een beetje kleine musical-achtig. Nou, ik... Ik vind het fantastisch. Ik weet, de familie vindt het fantastisch. Dus ik zou tegen de mensen zeggen die daar interesse in hebben. Ga het boek lezen en kijk wat voor mogelijkheden dat erin zitten.
0: Precies. Het boek heet Het Verschijnsel Wim Hogekamp. Het is een hele mooie biografie geschreven door Mark Didde. Het is uitgegeven door Just Publishers. Ja. En ik denk dat als je naar de site gaat van Just Publishers, dat je het dan heel makkelijk kunt bestellen.
1: Je kunt het in elke boekhandel, elke webshop kun je het vinden. Dus overal is het te vinden.
0: Ik stel voor dat wij als Vergeet Me Liedje ook een lied draaien, Mark, van Wim Hogekamp. En dat doen we gewoon, ze blijft. Want dan hopen we ook dat Wim Hogekamp in onze herinnering blijft.

0: heeft.
1: Het verschijnsel Wim Hogekamp, geschreven door Mark Didde, is dus te vinden in iedere boekhandel. En het leuke van het boek is, ik zeg het nog maar een keer, er zit een QR-code in en dan kun je dus ook het materiaal dat Wim heeft uitgevoerd allemaal nog eens een keer beluisteren. Mark Didde, nog een goede terugreis naar het verre Limburg.
2: Hartstikke bedankt dat ik hier mocht zijn en mocht vertellen over Wim. Ja.
1: En straks na 12 kun je luisteren naar Bas. En Bas die doet vakantieadres. Voor de laatste keer denk ik, Bas. Ja, hij knikt. Ja, want volgende week is Ron Kasten weer met adres onbekend. En wat mij betreft wens ik je nu nog een hele gezellige zondagmiddag.
3: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
4: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
5: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak?

0: over digitale zorg. Zoals,
1: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
2: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
0: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buijsen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
5: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
9: Ik ben Jasper en ik kom uit Aalsmeer.
10: Ik ben Ludo uit Opdam.
11: Ik ben Mirjam uit Den Helder.
12: Ik ben Arme, ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Anna uit Purmerend.
14: Ik ben Christian uit Amstelveen.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. En op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel onenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
17: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Edwin Jonker, in de prijswinnende Broadway-hit Next to Normal. En in de zinderende thriller De Verbouwing. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
18: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
19: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
20: Dus het maken van staal wordt schoner?
21: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
22: Maar moet dat dan in Nederland?
23: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
18: En wat levert dat dan op?
21: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
18: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
24: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
25: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670

0: 06067. Smitje met DT.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
10: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
7: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Vakantieadres
13: met Bas van Teylingen.
12: Dit is Bas van Teylingen. Hij is verre van perfect. Maar als hij fouten maakt, zijn het wel de mooiste fouten die je ooit hebt gehoord.
14: Wauw, geweldig.

0: Phil Collins.
1: Vakantieadres.
2: Hey, Bas van Teylingen.
3: Zomer in Noord-Holland.
4: Je loopt hier maar als een plotte mayonaise met slaasaus benen. Of er niks aan de hand is over de camping.
5: En die Bas van Teylingen, sorry, die is wat?

0: con me.
1: Eros Ramazzotti en Parla con me. Het regent buiten, maar we wanen ons in Italië. Deze zomer is radioprogramma Adres Onbekend met vakantie. Dus tot volgend. Dit is de laatste week eigenlijk. Je hoort mij met het vakantieadres. Mijn naam is Bas van Teylingen en ik presenteer de komende twee uur een zomersprogramma met vakantieverhalen, inspirerende bestemmingen en natuurlijk heel veel muziek. Vakantiemuziek, zomerse muziek. Voor vakantievierers in binnen- en buitenland en natuurlijk ook voor thuisblijvers. Volgende week is Ron Kas weer terug met een hoop zoektochten. Ja, wat is nou zo leuk in dit programma? Je kunt ons een vakantiekaartje sturen. Dat kan met de post, maar ook digitaal. Met de post kan dat naar NH Radio ter attentie van het vakantieadres Schravenlandseweg 80 1217 Eduard Willem in Hilversum. Je kan ook een digitale ansichtkaart sturen. Dat kan naar het WhatsApp-adres 088-850-5152... of vakantieadres@nhmedia.nl. Ik heb afgelopen week weer een hoop kaartjes gekregen. Die zal ik straks eventjes gaan voorlezen. Je kunt dus gewoon via WhatsApp een foto maken van waar je nu op vakantie bent. En dan stuur je even door met een leuk tekstje. Dat is eigenlijk een vakantiekaartje anno 2026. We gaan zo meteen een rondje om de wereld. We kijken wat er op nummer 1 staat ergens anders in de wereld waar mensen op vakantie zijn. En er zijn altijd wel mensen op vakantie. En ook heb ik nog een verhaal over de oorsprong van onze vakantie. Waar komt het eigenlijk vandaan? Ja, dat wist ik ook niet. Maar als je goed nadenkt, dan denk ik wel dat je het antwoord al kunt raden.

Als kind liep ik door de straten van de oude stad en bezocht ik de tempel van het verleden. Ik herinner me dat oude mensen naar het altaar stapten om hun schepper te eren. Zij baden, smeekten en dankten in vreemde talen die ik toen nog niet verstond. Nu begrijp ik wat ze wilden. Nu versta ik de vreemde talen. Nu loop ik door die oude straten die uit gewone stenen bestaan.

0: June Lodge. En Prins Mohammed en Someone Loves You, Honey.
1: Vakantieadres.
2: Rondje om de wereld.
3: Krijg een appje binnen van Hans die zegt... Nothing Hill carnaval vandaag en morgen. Nou, dat kan geen toeval zijn. Want waar zijn we op vakantie vandaag? We zijn op vakantie vandaag in Groot-Brittannië. De Noordzee trekt zich zachtjes terug. Aan de overkant wachten de krijtrotsen in een deken van nevel. Een eiland van contrasten van roet... en de noeste melancholie van de noordelijke industrietreinen. Tot de warm verlichte straten van Londen, waar regen spiegelt in het asfalt. Het is het land van de vertellers, waar scherpe randen en pure tederheid elkaar altijd weten te vinden. Precies op het kruispunt ontmoeten twee stemmen elkaar. De rauwe, oprechte ziel van het noorden versmelt met de warme, tijdloze soulgloed van het zuiden. De trotse nummer 1 van het Verenigd Koninkrijk van dit moment: Sam Fender en Olivia Dean. Met Rain Me In.

0: de gezamenlijke karren onmiddellijk naar gebruik terugbrengen. Er wachten niet alleen anderen op, maar ook belemmert een kar de doorgang.
1: NH, vakantieadres. Bas van Teylingen.

Ja, precies. Madonna, La Isla Bonita bij NH, het vakantieadres. Het is zondagmiddag, het is zondag 30 augustus. Het is 00:30. Het wordt vandaag een warme, overwegende, bewolkte dag. Het is een warme, overwegend bewolkte dag in Noord-Holland. De maximumtemperatuur komt uit op 25 graden. In de nacht blijft het rond de 18 graden. Het wordt een benauwde nacht vannacht. Er is kans op lichte regen. Nou, kans. Ik heb het al gezien. En een krachtige wind uit het zuidwesten met harde windstoten. Zonbescherming is belangrijk, want de zon kan schijnen tussen de wolken door. En aan de kust opletten wegen zogenaamde zonreflectie. Kijk. Verder in de wereld, vakantieplekken waar mensen kunnen zijn. Michigan, het plaatsje Hell in Amerika. Daar is het 19 graden, bewolkt met kans op regen. Batman in Turkije, daar is het 34 graden, zonnig en heet. Het plaatsje Dildo in Canada, daar is het 17 graden. En het plaatsje Truth of Consequences in New Mexico bestaat echt. 24 graden, oplopend naar 25 graden met volop zon. Het plaatsje Egg in Vorarlberg, Oostenrijk. Daar is het 22 graden, overwegend zonnig, met later kans op een bui. Maximum van 24 graden.

0: De jaren heb ik een hoop opmerkelijke mensen ontmoet. Vele daarvan hadden iets bijzonders, iets speciaals, iets magisch. Ik noem de Dalai Lama, diverse staatshoofden, Elton John, Barbara Streisand, John Cleese en wie al niet. Stuk voor stuk mensen met een bepaalde visie of een bepaald talent. Bas van Teylingen heb ik daarentegen nog niet kunnen doorgronden. Wat maakt hem zo bijzonder? Wat maakt dat ik moet blijven luisteren? Ik heb me eraan overgegeven. Sommige dingen zullen we nooit weten.
1: Vakanties vormen de basis van onze beste verhalen. En op die schaarse momenten kunnen we ons bevrijden van de dagelijkse sleur en hebben de vrijheid om ons te richten op nieuwe ervaringen en vooral op onszelf. Ja, de beste vakanties, dat zijn de momenten die we nooit zullen vergeten. Je ziet ook vaak bij uitvaarten dat er allerlei vakantiefoto's op de slideshow staan. Niet om je nu een beetje depressief te maken, maar dat zijn de momenten die belangrijk zijn voor mensen. En nooit foto's van hun werk bijvoorbeeld. Of je moet echt superleuk werk hebben. Ja, misschien reizen we alleen of met dierbaren, maar het belangrijkste is dat we hebben invloed op de ervaring die we creëren. Dat hebben we dus zelf. Maar waar kwam het idee om op vakantie te gaan eigenlijk vandaan? Was het een geniale inval of wilde de bedenker gewoon dolgraag overal behalve thuis zijn? Nou, het is uitgezocht door Tony Perrotet. Dat is een auteur, historicus en reiziger. En hij verklaarde dat de Romeinen het eerste volk waren dat op reis ging, omdat er voor buitenlandse vakanties een tijd van vrede en welvaart nodig was. Het Romeinse Rijk, weet je misschien, was de eerste beschaving die zo'n periode meemaakte en de infrastructuur aanlegde die het mogelijk maakte om op vakantie te gaan. Veel van de wegen zijn nog afkomstig van de Romeinen. Ja, het werk dat door het leger en de zeevloot werd gedaan om de grenzen en het transport te beveiligen tegen bandietenbendes, naast de al maar uiteindelijke grenzen van het keizerrijk, bood burgers de vrijheid om te reizen zonder ooit het rechtsgebied van Rome te verlaten. Dus daar zit eigenlijk, daar komt de aap uit de mouw. Zolang het zeg maar van de Romeinen was, dan konden ze eigenlijk vrij veilig reizen. En dit leidde tot een opkomst van herbergen, restaurants, reisleiders, alles wat een reiziger in spe nodig had om te genieten van zijn trips. Denk ik meteen aan de boeken van Asterix en Obelix, want er was één klein dorpje waar de Romeinen niet op vakantie naartoe konden. Dat dorpje, daar kan je nu trouwens wel naartoe op vakantie. Want is in Frankrijk, als je op weg gaat naar Parijs, kom je langs Park Asterix. En dat is eigenlijk een park waar het dorp van Asterix is nagebouwd. Dus daar kan je dan wel op vakantie. Dus de uitvinders van de vakantie zijn de Romeinen. Nou, toch weer wat geleerd op deze natte, vervelende, regenachtige vakantiedag. Zondag. Algemene dag, vakantie. Gelukkig is er lekkere muziek.

0: Een man met een mening.
1: Een man met een mening.
0: Een man die plaatjes aan elkaar praat.
1: Plaatjes aan elkaar praat.
0: De show waar je achterblijft met meer vragen dan antwoorden.
1: Meer vragen dan antwoorden.
0: Maar hij gaat stug door. Hij doet het niet voor zichzelf. Hij doet het alleen voor jou.
1: Alleen voor jou.
0: Oké. Dit klinkt wellicht een beetje overdreven.
1: Een beetje overdreven.
0: En ook al luistert er niemand, hij gaat stug en onvermoeibaar door. In deze kleine, koude, kille radiostudio.
1: Oh yeah, yeah, yeah.
0: Dus doe een beetje lief. Luister naar wat hij te zeggen heeft. En stuur af en toe een aardig berichtje. Zijn naam? Bas van Teylingen.
2: Mits hij getergd wordt door invloeden van buiten.
3: Ja, nou, daar heb ik er dus ook geen zin meer in.
4: Nee.

Corazon, Too Much Heart, Mink de Ville. Bij het vakantieadres. Ik ga even wat post doornemen. We hebben best wel wat post gekregen. En dat is op allerlei manieren binnengekomen. Dat zijn gewone WhatsAppjes, maar dat zijn dus ook mailtjes. En het zijn ook echte papieren kaartjes. Ik heb hier een kaartje van Martin en Miranda. Die komen uit Zaandijk, maar die zijn op vakantie in de Schorlse Duinen in Noord-Holland. Hallo Bas, waarom uren in de rij voor de grensovergang als je de hoogste duinen van dat land gewoon om de hoek hebt? De kinderen renden vanmorgen het klimduin af en doken vol met een snuffert in het zand. We vinden nu nog korrels in onze koffie en achter de oren. Vanmiddag een koud pilsje op het terras en vanavond weer lekker in ons eigen bed. Ideaal. Kijk, vakantie in eigen land, er is helemaal niks mis mee, hè? Henny en Beb uit Horen die zijn op vakantie in Winterberg, Duitsland. Morgen radio, middag is het al. Bedachten een lekker fris wandelweekje te pakken in Duitsland. Nou, fris is het zeker. We lopen al 3 dagen in gele regenponcho's door de naaldbossen. Gelukkig zijn de schnitzels in de Gasthof groter dan een wieldop van de caravan. Dus van de honger komen we niet om. Beb heeft de transistorradio op de vensterbank gezet voor de uitzending van het vakantieadres. Groetjes aan heel West-Friesland. Dan heb ik hier nog een mail van Patrick en Linda uit Alkmaar. Die zijn op vakantie in Sevilla in Spanje. Hallo Bas, het kwik tikt hier 's middags de 41 graden aan. En zo'n zonnetje is erbij getekend. We bewegen ons alleen nog maar voort tussen de schaduw en van de sinaasappelbomen en het zwembad. Patrick dacht gisteren om 2 uur 's middags wel even de klokkentoren van de kathedraal te beklimmen. Hij leek wel een lopende waterkoker toen hij beneden kwam. Doe ons morgen maar een lekker fris herfstplaatje om een beetje af te koelen. Nou, ik heb een hoop lekkere herfstplaatjes gedraaid. En ik heb er ook weer wat lekkers klaarstaan. Oeh, dit is ook fijn. Ik krijg al appjes binnen van mensen die zeggen: deze muziek draaien ze vroeger in de discotheek. Heel lang geleden.

0: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
1: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
2: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je...

0: Er komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Ik ben Irma Meijer uit Amsterdam Slotervaart.
6: Ik ben Jan Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
7: Uit Diemen.
8: Hallo!

0: Nou, er gaat even iets helemaal niet lekker. Het nieuws is er gewoon niet. Er zit geen nieuws, meneer, klaar.
1: Uit, hè? Ja. Maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikTokker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft de Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Freek Bartels, in een gedurfde nieuwe versie van de iconische musical Cabaret. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
3: Statenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzoek.

0: zorgt hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Vakantieadres.
8: Met Bas van Teylingen.
9: En dan nu een korte mededeling van huishoudelijke aard.
10: Dit programma is niet...

0: Juan Luis Guerra met Borbajas de Amor. Ja, dat is een hele moeilijke uitspraak inderdaad.
1: Aanzichtkaart.
0: Ik spreek goed Nederlands, maar dan houdt het toch wel een beetje op. Er is een klein onderzoekje geweest. Ik ga zo meteen wat aanzichtkaarten voorlezen. Maar wat eigenlijk de gerechten zijn op vakantie? Nou, de favoriete gerechten op vakantie, dat zijn dan de eenpansgerechten. Dus pasta, nasi, noedels, waar je gewoon echt maar één pan voor nodig hebt. Is vooral voor mensen op de camping of in een huisje. Barbecue en skottelbraai. Skottelbraai is zo'n, zo'n soort, wat is het? Zo'n schotel, zo'n blauw ding, zo'n Zuid-Afrikaans ding. En dan kan je vlees, vis en groenten roosteren. Salades zijn favoriet op vakantie. Frisse pasta, salades, krieltjes, salade, kip en ei. Broodmaaltijden, stokbrood met Franse kaasjes, tapenade, worst. Ook in Spanje natuurlijk lekker. Pannenkoeken is ook een populaire en makkelijke klassieker op de camping. En onderweg in de auto, dat zijn de smeuïge broodjes, krentenbollen. Of de compleet afgesmeerde sandwiches. Die lekker plakkerig in een mooi, gezellig, fijn plastic zakje zitten. Handzaam fruit, zoals bananen, appels in partjes en druiven. En snacks, zoals noten, mueslirepen en chips. Ja, en waar gaan mensen dan het liefst naar uit eten? Dat zijn dan toch wel de restaurants met de lokale specialiteiten. Dus fish and chips in Engeland, schnitzels in Duitsland of de bekende tapas in Spanje. Je kan een kaartje sturen naar het vakantieadres. Dat kan per post NH Radio ter attentie van het vakantieadres. Schravenlandseweg 80 1217 Eduard Willem in Hilversum. De digitale NH aanzichtkaart die kan naar de WhatsApp 088 850 51 52. Of naar vakantieadres het nhmedia.nl. Ik kan ze dan helaas niet meer behandelen als ze na vandaag binnenkomen. Maar dan zijn we wel heel erg blij. En we belonen de leukste kaartjes met een echte NH-vakantie-zonnebril. Een hele stoere zonnebril is dat. Zometeen lees ik nog wat kaartjes voor. Terug naar de muziek.
1: Stuur je aanzichtkaart naar NH-vakantieadres. Schravenlandseweg 80, 1217 EW in Hilversum. Of stuur je foto via WhatsApp 088 850 51 52.

Emma en Cruel Summer, het is maar net hoe je het bekijkt. Ik vond het best wel een cruel summer in de zin van dat het best wel heet was hier in Nederland. Wat is er al binnengekomen hier met postzakken tegelijk? De vakantiekaartjes van de luisteraars van NH Radio. Ik neem het even met je door. Ik heb hier een verscheidenheid aan berichten. Ik heb hier Tini en Gerard uit Edam. Die hebben gemaild. Die zijn op vakantie in Giethoorn, Overijssel. Beste Bas, we dachten een rustig tochtje te maken door het Hollandse Venetië met een fluisterbootje. Nou, vergeet het maar. We zijn minstens 4 keer klemgevaren door toeristen die nog nooit een roer hebben vastgehad. Gerard stond op het voordek te zwaaien en te roepen alsof we de sluis bij de Zuiderzee binnenvoeren. Uiteindelijk maar aangemeerd voor koffie met appelgebak. Gezellig is het wel. Sterkte daar Tini en Gerard in Giethoorn. Dan heb ik Roy en Danielle uit Purmerend. Daar heb ik een kaartje van. Die komen. Nou, dat komt uit Olbia, Sardinië, Italië. Ciao, het vakantieadres. We toeren met een huurautootje over kronkelende bergwegen langs de azuurblauwe kust. Prachtig eiland. Al moesten we vanmorgen 20 minuten wachten, omdat een herder zijn kudde van 300 geiten midden over de weg stuurde. Danielle kocht meteen een homp lokale pecorino-kaas. De hele kofferbak ruikte naar. Maar de smaak maakt alles goed. Saluti! Al dus Roy en Danielle uit Purmerend. En dan heb ik hier nog oma Ans. Die is met haar kleinzoon Daan op vakantie in Gelderland, Ruurlo. Ze komt uit Haarlem. Dag, lieve jongens van de omroep. Oma heeft haar kleinzoon meegenomen naar het grootste herrendolhof van Nederland in de Achterhoek. We zouden even naar het midden lopen, maar we hebben er 1,5 uur rondgedold tussen de beukenhagen. Daan vond het prachtig en rende voorop, terwijl oma op haar gemak tegen de heggen stond te... De heggen stond te keuren. Oh, dat kan, heggen keuren. Prachtige streek hier. Groetjes aan de luisteraars in Kennemerland. Dank je wel. Wil je ook nog een vakantiegroet sturen? Dan kan dat via de WhatsApp 088-850-5152. Als je op de site van NH kijkt, dan zoek je even vakantieadres. En daar staan alle gegevens op die je nodig hebt om ons een kaartje te sturen. Al dan niet analoog /digitaal. Dan ben je tot 2 uur met hele vakantieliedjes. De zomer in je bol. Kijk even niet naar buiten als het regent. Maar laat de muziek helemaal in je opgaan. In al je vaten. En voel die zomer. Het staartje van de zomer. Het is er echt. Het is er echt. En nog een tip. Als je geen mug in je huis wil, zet een ventilator naast je bed.

binnen voor die muggen. Bakje met water en een paar kruidnagels. Prima tegen de muggen. Natura zijn. Scheelt ook weer energiekosten. Kijk, dat is fijn. Loes die stuurt nog dat ze heerlijk heeft gevaren op het Veluwse Meer. En naar het Paleis Het Loo geweest in Apeldoorn. Samengevat, een fijne vakantie. Heerlijk. Fijn om te horen.

Ja, het actuele weer in Noord-Holland op dit moment overwegend bewolkt met een temperatuur van 19 graden, waarbij het op de meeste plaatsen even droog is. En vanmiddag wisselen perioden met zon en een enkele lichte bui elkaar af. Dan wat gekke vakantieplekken waar mensen op dit moment een vakantie zouden kunnen zijn. Santa Claus in Indiana in Amerika, 28 graden. Het plaatsje Toast in North Carolina, 27 graden. Het plaatsje Y in Arizona, daar is het 38 graden. In Griekenland, de plaats Drama, is het 33 graden. En in Alaska, in de plaats Chicken, is het 14 graden. Fris met laaghangende wolken, af en toe een lichte regenbui. En in Nederland, in de plaats Koffiebel, in het Groningse landschap, daar is het 22 graden. Dit is het vakantieadres. Lekkere plaatjes om even in die vakantiesfeer te blijven. Geniet ervan zolang het nog kan. Volgende week is Adres Onbekend weer terug. Ik hou je in de sfeer. Ik hou je in de greep van vakantie. Grace Jones.

0: vakantieadres.
1: Hey, zomer in Noord-Holland. Oh, oh, oh,
2: oh. Dit is Bas van Teylingen. Hij is verre van perfect. Maar als hij fouten maakt, zijn het wel de mooiste fouten die je ooit hebt gehoord.

Little Lies, Dave Barney is het vakantieadres hier bij NH. Een reactie binnen van Joni, die zei... Ik ging snorkelen in Curaçao deze vakantie tussen de schildpadden. Maar als ik snorkel, dan drijven mijn billen altijd dat boven het water... en die begonnen te verbranden. En het werd uiteindelijk zo rood als een kreeft. Het deed zoveel pijn dat ik er zelfs niet meer op kon gaan zitten... Toen ik in mijn blootje stond, leek het net of ik een wit broekje aan had. Terwijl dit uiteraard niet het geval was. Nou ja, dat was de vakantie van Joni. Heb jij ook nog een leuk vakantieverhaal? Ik heb hier een aantal leuke appjes nog binnen. Het giet van de regen hier in Hilversum. Ja, inderdaad. Hier en daar een bui. Nou, die is dan daar. Niet hier. Sanjeda zegt, zouden de muggen niet de parfum afkomen? Ja, dat zou heel goed kunnen inderdaad, ja. Ik weet het niet. Er zijn ook een hoop van die huis- en keukenmeeltjes... waarvan ik denk, ja, dat werkt toch niet helemaal. Hetzelfde met fruitvliegjes. Ik kom nooit van fruitvliegjes af. Ze zijn er opeens, en dan zijn ze opeens overal. En hoe je eraf komt, ja, ik heb alles al geprobeerd, hoor. Ook allerlei dingetjes, water met spiritus en van alles en nog wat. Maar kom er niet vanaf. Nee, ik zal gewoon moeten leven met fruitvliegjes.

0: Cabello en Young Thug en Havana.
1: Ja, fruitvlechtjes, fluitvliegjes verhaal gaat zijn hele eigen leven leiden. Ik krijg hier even kijken van Paola. Ik hoor net over de fruitvliegjes en een paar kruidnagels bij het fruitleggen is effectief. Loes zegt, ik doe een klein bergetje met een beetje water, een beetje dreft, ook azijn erbij. Afdekken met een stukje folie en dan gaatjes erin prikken, dat helpt afdoende. Oké. Ik heb hier Marga, die zegt fruitvliegjes, appelazijn, druk je afwasmiddel. Nou, dat matcht. Dan heb ik hier John, die zegt gewoon een glas bier in de keuken zetten. Want bij mij zitten die kringen altijd in mijn glas bier. Kan het weer weggooien. Zonde toch? Ja, zeker zonde. Jelle zegt, ondiep glas vullen, een foto erbij, met een laagje appelazijn, een cellofaantje erover en een paar gaatjes. Vang ik elk seizoen weer een stuk of 100. Nou, een stuk of 100. Ik wou dat ik niet zoveel van die vliegjes had. Het zijn er inderdaad echt een hoop. Dan nog even een kleine reactie op vorige weken. Ik heb een aantal dingen verteld over opmerkelijke vakantieverhalen. Er waren een aantal mensen die zeiden, ja, maar dit is allemaal niet waar. Het is allemaal echt niet waar. Nou, ik kreeg een berichtje van Nikita Kelly, reisleidster. Die zei, dit is allemaal zeker wel waar. Als reisleiding heb ik een keer een klacht gekregen dat de mensen als ze ijs opschepten op het bord, dat het wel heel erg snel smolt. Dat was een serieuze klacht. En een andere klacht die ze kreeg van een stel is dat ze niet met elkaar naar bed konden gaan, omdat ze in twee aparte bedden sliepen in plaats van een groot bed. Je ziet het maar, de waarheid is meer bijzonder dan je zelf denkt. Heb je nou ook rare dingen meegemaakt op vakantie? Laat het even weten. Doe het via de app of via vakantieadres @nhgooi.nl. Dit is Bob Marley en Wait.

0: aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door het invullen van een aanmeldingsformulier en eventueel andere formulieren.
1: Zie mij voor u en voor mij een eenvoudig melodietje. Voor iedereen.

En tot zover het vakantieadres voor dit jaar. Ja, volgend jaar zijn we er misschien weer. Volgende week is adres onbekend weer. En blijf lekker luisteren naar NH. Zometeen mooie muziek van William. Bedankt voor het luisteren.

0: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-260-222.
1: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
2: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht

0: uit Ilpendam.
1: Ik ben Tatjana en ik kom uit Amsterdam-Oost. Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 2 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. De Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden, nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
4: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
7: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De La Mar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Ilse Waringa, in Tulip Town. Een heerlijke mix van operette, punk, humor en spectaculaire kartonnen decors. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Hey Remon!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
14: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
12: Nee, Attens met ds.nl.
13: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
15: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
16: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je.

0: niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: De Muziekmiddag.
3: Met William van der Locht.

0: ik vind het wel leuk om je weer te zien. I see your face again. Je hoorde de Sandy Coast.
1: De muziekmiddag.
0: Dan hebben we het over 1968. Het was de eerste hit voor de band van Hans Vermeulen natuurlijk. En het liedje gaat, je raadt het al, over een verbroken liefde. Welkom bij de muziekmiddag. Tot 16:30 draai ik vanmiddag grote en kleine hits uit de jaren 60, 70 en 80. Wat is er gebeurd met de maand augustus, jongens? Die is alweer voorbij. Het is de laatste zondag van de maand. En welkom bij aflevering 151. Dat weet ik inmiddels dankzij Danny Thijs uit België. Die attendeerde me de afgelopen week op. Straks hoor je een legendarische dansklassieker. Maar eerst gaan we naar Down Under. Het is Man at Work.

Volgens mij maakt het helemaal niet uit hoe vaak je deze plaat ooit gehoord hebt. Want hij blijft altijd lekker. De Tramps en Disco Inferno. En het was uiteindelijk maar een vlam die heel traag ontstak. Want de plaat kwam begin 1976 al uit. Deed toen helemaal niets, zowel bij ons als bij de Amerikanen. En de grote ommekeer kwam in 1977. Want het nummer werd namelijk toegevoegd aan de soundtrack van die legendarische film die je vast en zeker wel een keer gezien hebt. Saturday Night Fever. En na de heruitgave in 1978 schoot het nummer zo de hitlijst in. Hey, laat me nog even weten wat je leuk vindt uit de jaren 60, 70 of 80. Stuur me een berichtje, muziekmiddag@nhradio.nl. Dit was oorspronkelijk een Motown-liedje van Brenda Holloway. Blood, Sweat & Tears bracht het in 1969 mee naar het Woodstock Festival. You Made Me So Very Happy.

aan niet zitten. Hij had er een bloedhekel aan. Dan heb ik het over de zanger van de Human League, Philip Oakey. Maar het moest van de platenmaatschappij. Contract is contract. En je raadt het al, het werd natuurlijk een groot hit. Je hoorde Don't You Want Me uit 1981. Ik kreeg een week of twee geleden een leuk berichtje van Leo Venema of ik alsjeblieft de Supremes wilde draaien, maar dan zonder Diana Ross. Want in dit liedje is iedereen de leadzangeres. Ik heb het over...

Je krijgt er een beetje een filmisch plaatje bij, hè? Van een stad in de nacht. Glanzend nat asfalt. Hoge gebouwen die in motregen zomaar verdwijnen. En een rode auto die geparkeerd staat bij de fontein. Tinsel Town in the Rain, daar heb ik het over, van de Schotse band Blue Nile. Heerlijke plaat blijft dat toch. Het duurt nog een uur of anderhalf, maar dan is het zover. Dan brengen we samen het jaar 1979 gewoon spontaan even een bezoek. Wat stond er op 30 augustus van dat jaar in de top 3? Je hoort het direct van me naar het nieuws van 4 uur. Maar zover is het nog lang niet natuurlijk. Want eerst gaan we terug naar 1966. Het zijn de Beach Boys.

0: Normaal gesproken heb ik het nooit zo op kinderkoortjes, maar dit vind ik toch wel heel leuk gedaan. Het is een van de laatste grote hits van Supertramp.
1: NH.
2: Van 2 tot 5.
1: De Muziekmiddag.
2: Muziekmiddag.
0: Ik had die band nog wel meer hits gegund hoor. Maar ja, ze konden niet samen door één deur. Je hoorde It's Raining Again. En net als veel andere hits trouwens van de band, gebruikten ze een behoorlijke vrolijke melodie om eigenlijk best wel een trieste boodschap te verpakken. Het nummer gaat namelijk over een man die weer met een gebroken hart achterblijft. Vervolgens in de regen staat nadat zijn relatie is gestrand. Straks draai ik op verzoek van Okke Buitenhek. De Pet Shop Boys in duet met Dusty Springfield. Een bijzondere combinatie, maar eerst hoor je Tavares.

Ja, die twee mannen van de Pet Shop Boys, die waren dus samen helemaal idolaat van Dusty Springfield. En misschien wel terecht natuurlijk, zou je zeggen. En in de jaren 80 kwam het geval een beetje naar boven dat de carrière van Dusty compleet in het slop was geraakt. Ze zat zelfs zonder platencontract. Schande natuurlijk. En de mannen van de Pet Shop Boys hadden dit duet geschreven. En één ding stond namelijk vast toen ze het schreven. Ze moesten en zouden Dusty Springfield hebben vanwege haar unieke doorleefde stem. Duet kwam er en het werd in Amerika zelfs de grootste hit voor Dusty. Je hoorde What Have I Done To Deserve This. En ik draaide hem op verzoek van Okke Buitenhek uit Haarlem. Laat me nog even weten wat je eerste single was die je kocht of kreeg in de jaren 60, 70 of 80. Stuur me gewoon even een berichtje op muziekmiddag. @nhradio.nl.

Het is haar enige nummer 1 hit in ons land. Dolly Parton en het prachtige You Are. En het raar is, het was alleen in ons land een hit. In Amerika deed dit liedje helemaal niets. Jolene daarentegen deed in 1974 in ons land helemaal niets. Die flopte en die waardering voor dat nummer kwam natuurlijk veel later. En dat was natuurlijk in al die andere landen wel weer een enorme hit. Afgelopen dinsdag ging er een schok door de wereld. Dolly, dank je wel. Dank voor al je positiviteit. En je prachtige liedjes. Tot 16:30 vandaag hoor je het beste uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de muziekmiddag van de naam met nu Santana. Dit is Hold On.

0: Wat blijft het eigenlijk goed? Er is Santana op en A en Hold On. En daarover gesproken straks na het nieuws van 3 uur... hoor je een nieuw uur van de NH Muziekmiddag... met het leukste uit de jaren 60, 70 en 80. Heel graag tot zo.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
9: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
10: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
11: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
12: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Hey Remon!
14: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
13: Hey,
14: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts... Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
17: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
18: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
16: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
19: Ik ben Benita uit Amsterdam.
20: Ik ben Dolf uit Medemblik.
21: Ik ben Saskia uit Zaandam.
22: Ik ben Gerard uit Horen.
23: Ik ben Wim uit Haarlem.
24: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit

0: basis om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skiff, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Edwin Jonker, in de prijswinnende Broadway-hit Next to Normal. En in de zinderende thriller De Verbouwing. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Beleef de marine op en onder zee in het Marinemuseum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: De Muziekmiddag
9: met William van der Locht.

0: vliegt de tijd. 60 jaar geleden kwam die op single uit.
1: De Muziekmiddag.
0: Without I'll Be There, je hoorde de Four Tops. Het werd een van hun grootste hits ooit. Welkom terug bij de Muziekmiddag. Je hoort tot 4:30 grote en kleine hits uit de jaren 60, 70 en 80. Ik ben William en die draait straks een plaat die je niet meer zo vaak hoort. Maar eerst tijd voor wat magie op de radio tijdens de gezellige zondagmiddag van daarna. Dit zijn de Police. En deze kan je vast en zeker meezingen. Every little thing she does is magic.

dit zou dus gewoon maar een heerlijk liedje kunnen zijn voor een lome, zwoele avond. Ik ben bang dat ik je teleur moet gaan stellen. Het was een liedje die je niet iedere dag behoort. Het is de band Orleans en Dance With Me. En deze uitnodiging voor een fondantje werd in 1974 op de plaat gezet. En ondertussen wil ik toch echt even wat van je weten, hoor. Ik bedoel, wat was jouw eerste single die je kocht of kreeg? Bijvoorbeeld voor je verjaardag dat je een singeltje kreeg. Of voor je diploma afzwemmen. Dat was ook heel bijzonder. Ik bedoel, je eerste plaatje. Voor het eerst zo'n singeltje in je handen op de pick-up leggen. Laat me dat even weten. En stuur me een berichtje. Muziekmiddag@nrradio.nl. Ik ben er heel nieuwsgierig naar. Straks muziek van de zus van. Maar eerst die man met het bijzondere haar. Kaja Goes.

zo zie je. De muzikale appel valt nooit ver van de boom. Je hoorde Irma Franklin. En inderdaad, zij was dan weer de oudere zus van de legendarische Aretha Franklin. En hoewel Irma een enorm vocaal bereik had en misschien wel net zo prachtig en krachtig kon zingen, stond haar carrière toch altijd een klein beetje in de schaduw van haar wereldberoemde zus. Ah, dan vind ik dat toch wel weer een klein beetje zielig voor Irma. Vind je ook niet? Je luistert naar de Muziekmiddag van een Haal. Tof dat je erbij bent. En Annette Wouters stuurde me vorige week een berichtje of ik haar ethisch guilty pleasure wilde draaien van Stephen Tintin Duffy. Tintin Duffy, lastig woord. Zet je radio maar wat harder, Annette.

Ja, hij moest zich melden bij de rechter. Hij had wat uit te leggen. Hij vertelde doodleuk tijdens de rechtszaak dat hij die auto had gestolen omdat hij geen zin had om te lopen. En hij nam dat ene televisietoestel mee omdat hij dacht dat het gebouw waarin dat televisie stond in de fik stond en dat hij het apparaat vooral maar moest redden. En daar kon hij vervolgens 30 dagen over nadenken achter de tralies. Je hoorde het verhaal van Good Morning Judge 10cc. Over ruim een half uur is het zover. Dan brengen we 30 augustus 1979 een bezoek. Wat stond er vandaag in de top 3? Ik draai ze direct voor je na het nieuws van 4 uur. Even een kleine waarschuwing. Als Paul Jong bij je op de koffie komt, moet je oppassen. Als hij zijn hoed afdoet, denkt hij dat hij thuis is. En dan gaat hij dus nooit meer bij je weg. Wherever I lay my head, that's my home.

0: Wat een stem, joh.
1: Ja, je kent deze natuurlijk van Ellen Foley. Deze versie is van jaren eerder. Timmy Euro, What's a Mary Baby. Ja, dat is wel grappig. Ik kwam deze op een oude kringloop-LP van de Euro tegen. En ik dacht, deze versie is toch wel erg goed toen ik hem helemaal hoorde. Laat me nog even weten, hè, wat je na al die jaren nog steeds leuk vindt uit de jaren 60, 70 of 80. Wat was jouw liedje dat je al jaren koestert en hit was?

Hiervoor hoorde je nog Johnny Mathers en Gone, Gone, Gone. En dit was een beetje van Toto en een beetje van Boskeks zelf. Het werd een top 10 hit in 1977. Je hoorde dat prachtige What Can I Say. Tot 16:30 duurt de muziekmiddag vandaag. En na sport begint dan een half uurtje eerder. En je hebt liedjes waar je heel makkelijk door het intro heen kan praten, omdat er gewoon niet zoveel in gebeurt. Maar je hebt ook liedjes en dan hou je gewoon je mond, omdat het intro zo mooi is.

Ja, het zou zomaar kunnen hoor. Maar misschien was het gewoon de titel van het liedje of het onderwerp van de plaat dat net even iets te lastig of te gevoelig was voor toch wel preutse Britten en Amerikanen. Want daar flopte deze plaat enorm. Maar bij ons in Nederland kwamen de dames mooi op nummer 1 terecht. En mochten ze komen opdraven bij Avro Stoppop Dirty Old Man van de Three Degrees. En ze waren trouwens in ons land de allereerste vrouwelijke zanggroep ooit die de eerste plaats in de hitlijst wist te veroveren. Je luistert naar de muziekmiddag van Anna en we springen zomaar even, hoppakee, naar het einde van de jaren 80. Daar was Stan Ridgway in de zomer van 1989 die deze hit uit zijn hoge hoed wist te toveren.

Het heeft helemaal niets met Tita Tovenaar of Harry Potter van doen. Maar het gaat gewoon over de liefde. Je hoorde de eerste grote hit van Loving Spoonful. Do You Believe in Magic? En over magische dingen gesproken. Straks na het nieuws is het in één keer 3 platen lang. 30 augustus 1979. Is dat niet magisch? Je hoort het allemaal zometeen na het nieuws van 4 uur.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op!
2: De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo.
1: Kijk op kemavlees.nl.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner?
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Verlaag je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
12: Hey Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
16: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
17: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
16: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
17: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
18: Ik ben Trudy uit Graft.
19: Ik ben Nico uit Berkhout.
20: Ik ben Banna uit Amsterdam.
21: Ik ben Vincent uit Schorrel.
22: Ik ben Riet uit Zuid-Schermen.
23: Ik ben Peter uit Haarlem.
24: Thuis in heel Noord-Holland.
25: Vier uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hogesnelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Winkel bij Os zit vast op...

0: kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van alle in. De finale is vanmiddag om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft de Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Freek Bartels, in een gedurfde nieuwe versie van de iconische musical Cabaret. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder... voor ons allemaal.
5: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
6: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Muziekmiddag
13: met William van der Locht.
14: Gezellig.
13: De top 3 van
14: 30
13: augustus 1979.
14: 3 toffe liedjes in de top 3. En Boney M. is de eerste.
13: Nummer 3.

0: waren dol op Julio. We hielden van Julio in 1979. 5 weken lang op het Erepodium met Kerem en Mucho.
1: De top 3 van
0: 30 augustus
1: 1979.
0: Het was een warme, zonovergoten, windstille nazomerdag. Het werd die dag een graad of 25. We waren inmiddels met 14 miljoen mensen in ons land. En ben je jarig vandaag, gefeliciteerd natuurlijk. Dan ben je jarig met mijn vrouw. Maar ook met Cameron Diaz, tuinman Rob Verlinde, Peter Maffay en Freek de Jonge. Nummer 3 deze week, Boney M. en een dubbele A-kant. En Lute hoorde je op de ene kant. En Gotta Go Home, die draaide ik zojuist voor je. En die plaat die kreeg in 2010 dankzij Duxhaus opnieuw een kans. De plaat zou dan opnieuw een hit worden. Dan op nummer 2, na 4 weken nummer 1. Ware sensatie was het, hè? Kiss en I Was Made for Loving You. De band die wilde de draak steken met de toen zeer enorm populaire discogarage. En scoorde onbedoeld hun grootste hit ooit. Dan op nummer 1. Deze week. En dat was de grootste hit van het jaar. En dat kwam uit Zuid-Europa. Julio Iglesias, die plaat, die stormde natuurlijk de hitlijsten binnen. Het liedje bracht de Spaanse Costa naar de Noordzeekust en mocht 5 weken op 1 blijven staan. Volgende week rond deze tijd hoor je weer een nieuwe top 3. Misschien neem ik je dan wel mee naar het jaar 1984. Uit dat jaar hoor je Dan Hartman en deze I Can Dream About You.

speelde Dorothy. Dat was mooi de hoofdrol op Broadway in musical The Wiz en scoorde in 1980 een enorme hit met Never Knew Love Like This Before, Stephanie Mills. Ik ga er nog twee voor je draaien tijdens deze gezellige zondagmiddag, want NH Sport begint vandaag ietsje eerder. En over sport gesproken, dit is toch ook wel een beetje een soort met van stadionknallen, vind je ook niet? Het is Neil Diamond.

0: Het was eigenlijk een cover uit Italië van Raf. Maar die plaat deed niet zoveel in ons land. In ons land ging Laura Branigan er met de winst vandoor. Je hoorde Self Control. Ik ga er trouwens ook vlug vandoor. Heel veel plezier met Bart in NH Sport. En heel graag tot aanstaande vrijdag.
1: NH Sport.
2: Met Bart Slim.
3: Een hele goede middag, Noord-Holland, en fijn dat je erbij bent. Ja, het is een beetje een vroegertje voor de sport vandaag en dus ook een andere presentator dan je misschien gewend bent. Ja, normaal gesproken natuurlijk van maandag tot en met vrijdag in de ochtend. Maar nu bij hoge uitzondering op de zondag. De sport, hartstikke leuk om te doen. Dat heeft alles te maken met de wedstrijd die een beetje als een rode draad door deze uitzending loopt. Over een kwartiertje begint in Velsen-Zuid Telstar Ajax. En daar zit dan ook de man die je normaal gesproken hier in de studio zou verwachten. Onze eigen Edward Dekker. Edward, goedemiddag.
4: Dag Bart, goedemiddag.
3: Hoe is de sfeer daar in Velsen-Zuid? Zo'n klein kwartiertje voor aanvang van de wedstrijd?
4: Ja, het blijft altijd wel apart hoor, Sportpark Schoneberg. Het is natuurlijk echt wel betaald voetbal. 5.500 toeschouwers, het is hier ramvol op Schoneberg. Maar het heeft ook altijd wel iets amateuristisch, hè, met de patatkraam. En je komt iedereen eigenlijk zo letterlijk tegen. Frank Snoeks was lekker een patatje aan het eten samen met Mitch Apau, die oudspeler is van Telstar en tegenwoordig scout is. En je loopt eigenlijk iedereen zo tegen het lijf. Het is allemaal heel laagdrempelig, gemoedelijk. Het is lekker weer vooral. En laten we hopen dat we op deze prachtige grasmat, tenminste van boven ziet hij er geweldig uit, ook een mooie Noord-Hollandse derby krijgen tussen Telstar en Ajax.
3: Ja, straks complete opstellingen van beide elftallen van Edward en dan horen we alles over die wedstrijd Telstar-Ajax. Verder blikken we in deze uitzending terug op de topper van gisteravond tussen de nummers 1 en nummer 2 van de Eredivisie AZ en Go Ahead Eagles. Uitslag 5-2 maar liefst voor de Alkmaarders. Je hoort straks trainer Leroy Echtold en speler Louis Schouten over die royale zegen dus van gisteravond. Volendam. De FC speelde vrijdagavond 6-1 werd het tegen FC Dordrecht. Trainer Erwin van der Looy en Nick Dodeman komen voorbij. En behalve al dat voetbal ook aandacht voor de Supercup handbal. Om 6:30 en om 7:30 het regionale nieuws moet ik zeggen. En natuurlijk het weer met Jan Visser. Milton Pus zit als trouwe adjudant tegenover mij. Houdt het live blog bij en in de gaten. Techniek in handen van Almar Ketelaar. Jongens van de sterrenensemble verzameld zomaar op deze regenachtig begonnen zondag, toch? Milton.
5: Ja, goedemiddag Bart. Ja, het is leuk om je een keer zo te ontmoeten. Ik ontmoet je vaak op de redactievloer.
3: Ja, weet je zo in het voorbij gaan vaak?
5: Ja, vaak even een kort gesprekje over Ajax of over andere dingen in het leven. Maar nu keer tegenover me in de studio, dus dat is ook wel een keer leuk om te komen bescheid.
3: En een groot voorrecht om het te mogen doen. Almar, we hadden het net over hoe lang het geleden is dat wij met z'n tweeën in de studio
6: zeker.
3: Zitten.
6: Ja, zeker. Dat is al heel lang geleden. Maar jij doet niks in het weekend. Dat
3: nee,
6: is daarom probleem.
3: Dus het is een beetje separate lives die wij
5: hebben. Ja, sommige mensen zijn wel vrij in het weekend. Hè?
3: Ja, verschil moet er wezen, jongens. Nou, jullie slepen mij de komende uren doorheen. Ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn. NH Sport is er tot 7:00 vanavond.

0: lid van die ene club waar je geen lid van wil zijn. Hè? De club van 27. Amy Winehouse, zij overleed ook op 27-jarige leeftijd. Goed, snel terug naar Velzen Zuid. Terug naar Edward Dekker. De opstellingen van beide elftallen, Edward.
1: Ja, 5 minuten nog, dan gaat het beginnen. Iedereen zoekt zijn plekje, Bart. De opstelling van Telstar. Beginnen we daar maar mee met Koeman junior natuurlijk onder de lat. Dan achterin Alders, Valk, Peersman, Soualia en Hardeveld. Middenveld met Rosse, Obusu, Brouwer. En dan voorin Mendes en Seedorf. Hedley is vertrokken. Is voor naar verluidt een 250.000 euro verkocht aan een club in Marokko. Casablanca, club waar Hakim Ziyech ook voetbalt. Ja, 2,5 ton. Het is een mooi bedrag. Maar je hebt er niet 1, 2, 3 een vervanger voor. Telstar heeft wel een nieuwe spits gehaald. Torizon, die kennen ze nog. Die huren ze van Sparta. Die heeft hier ook het vorige seizoen de tweede helft van de competitie gespeeld. 1 doelpunt gemaakt. Maar die sluit morgen pas aan. Dus die zit ongetwijfeld ergens hier op de ramvolle hoofdtribune. Maar zal dus vanmiddag, vanavond nog geen minuten maken tegen Ajax. Goeie nieuws is dus dat op de rechtsbackpositie Gerald Alders terug is bij Telstar. En kijk je naar Ajax. Ajax speelde natuurlijk afgelopen donderdag nog in de Conference League. Ja, knotsgekke wedstrijd eigenlijk tegen dat Zwitserse FC Sion. 5-3 gewonnen. Veel doelpunten. Aanvallend zag het er allemaal goed uit. Verdedigend een stuk minder. Een paar wijzigingen ook bij Ajax. Maar de namen die spelen, dat zijn doelman Ter Stegen. Dan achterin Guy, Bouwman, Jansen en Enrique. Middenveld met Mokyo, Klaassen en Brandt. En dan heb je voorin Berghuis, Tolu, Araucodare en Kloch staat in de basis. Dat zijn een aantal wijzigingen. De Israëliër Kloch speelt in de plaats van Ouazane. Jansen speelt in de plaats van Baas. En Guy vervangt Rosa. Dus een paar aanpassingen gedaan door de trainercoach Mitchell.
0: Ja, en wie is de leidsman vandaag, Edward? Wie mag wie hanteert de fluit?
1: De fluit is in de mond van Dennis Higler. En die wordt geassisteerd door een aantal mensen natuurlijk. Dat is niet zo heel interessant, maar ik noem nog wel eventjes de VAR. Dat is Allard Lindhout. Want wie weet komt hij nog op de lijn bij een of ander discutabel momentje.
0: Ja, dan nog heel even nieuws van vandaag als het gaat om Ajax. De komst van Sofyan Amrabat. Die zo gewilde nummer 6. Hè? Wat verwacht je ervan, van die speler?
1: Ja, is ook nog niet van de partij. Was wel speelgerechtigd voor de duidelijkheid. Had dus wel bij de selectie kunnen zitten. Maar de Spaanse coach van Ajax zei van nou, we doen het wel rustig aan met hem. Ja, hij heeft een enorm verleden natuurlijk. Terwijl de spelers het veld betreden. Utrecht, Feyenoord, Club Brugge, Italië gespeeld. En vorig seizoen door Fenerbahçe aan Real Betis verhuurd. Hij is transfervrij overgenomen door Ajax. Contract voor 2 jaar. 30 jaar is hij, Sofyan Amrabat. Marokkaans international, ja, als hij fit is, ja, kan dat natuurlijk een hele belangrijke speler voor Ajax als controleur op dat middenveld zijn. Ja. Ajax zet nadrukkelijk in op ervaring, dat is wel duidelijk.
0: Ja. Nou, wedstrijd staat op het punt van beginnen. Wij doen nog even muziek hier en dan komen we zo bij je terug. Edward Dekker vanuit Velzen Zuid.

0: You're My Best Friend, dat was het liedje van Queen, wat we natuurlijk allemaal kennen. Goed, snel over naar Velsen Zuid, naar collega Edward Dekker. Begin van Telstar Ajax.
1: De wedstrijd is 26 seconden onderweg tussen Telstar in dat mooie witte tenue gestoken. Ajax in het donkere tenue, het donkere uittenue, spelend met de aanhang in de rug. Dat een groot spandoek ontrolde vlak voor de aftrap. Waarop even vrij vertaald stond dat je ook in slechte tijden je club moet blijven steunen. Nou, het lijkt er toch op dat Ajax langzaam maar zeker aan het opkrabbelen is onder de nieuwe Spaanse coach Michel. Het zag er donderdag in ieder geval wel weer hoopgevend uit. Conference League is bereikt. Maar Ajax moet natuurlijk verder, moet hoger inzetten. Balbezit voor Koeman junior. Hij is de doelman nog altijd natuurlijk bij Telstar. Gebaat even met de hand rustig aan. Telstar dat een weekendje vrij had. Omdat het vorig weekend tegen Twente had moeten spelen. Maar Twente speelde ook Europees. En dus kregen zowel Twente als Telstar vrij af. Ook Ajax had natuurlijk vrij voor die dubbele ontmoeting met Sion. En eens kijken hoe beide ploegen dat verteerd hebben. Ja, Ajax heeft natuurlijk wel volle bak gevoetbald tegen die Zwitsers twee keer. En Telstar heeft geoefend onder meer tegen Willem II. Een 3-1 nederlaag was dat voor wat het waard is. Kijken hoe de eerste balomwantelingen zijn. Terwijl Rossen eventjes in balbezit is. De bal teruggespeeld wordt onder een luid applaus naar Koeman junior. Koeman de bal meteen weer naar voren transporteert. En Telstar even kijkt hoe de situatie is. Hoe de veldbezetting is bij Ajax. Met Patrick Brouwer in balbezit. Maar Telstar kiest toch weer eventjes om terug te schakelen. Kiest in deze fase toch eventjes voor het balbezit. In de punt van de aanval Seedorf daar met die dreadlocks van hem. Terwijl Alders de bal heeft rechtsback. Speelt hem eventjes in de breedte naar Sam Valk. Oh, levert de bal zomaar in. Overgekomen van FC Dordrecht. Valk moet dat gaan proberen te herstellen. Klog zoekt hem op, maar die gaat niet voorbij Valk. Alders geeft dan steun. En dan moet Ajax weer eventjes achteruit. En gaat de bal richting de middenlijn. Waar Dies Jansen, die pas 20 jaar is, samen het centrum dus vormt met Bouwman. Die 19 jaar is, een jong centraal verdedigingsduo. Terwijl de balverlies geleden wordt door Ajax op het middenveld. Door Mokyo. Dat is slordig gedaan. 18-jarige overname is via Rui Mendes. Gaat naar de linkerkant voor Ajax. Misschien dat dit gevaarlijk kan worden. Mendes wordt weggestoken. Maar daar zet Ajax ziet een voetje tegen. Dat is eventjes slordig aan beide kanten. Mokyo met het balverlies voor Ajax. En Valk met het balverlies voor Telstar. Tolu wordt aan het shirt getrokken. Langdurig door Sualia. Dat kunnen leuke duels worden. Tolu heeft zich natuurlijk wel gemanifesteerd de laatste wedstrijd. Klocht nu in balbezit. Zit aan de linkerkant van het veld. Bij de 16 meter van Telstar slingert de bal richting de 5 meter. Telstar kan uitverdedigen met het hoofd. Levert de bal daardoor wel weer in. En dan is Bouwman in balbezit gekomen. Die hem naar Jansen geeft. En zo heeft Ajax nu balbezit op de helft van Telstar. 21 spelers op de Velsense helft. Alleen Marc-André Ter Stegen op de helft van Ajax. Terwijl het balbezit is voor Bouwman. Die 19-jarige zoekt het aan de rechterkant. Zou daar een voorzet kunnen gaan komen. Die komt er richting Tolu. Die gaat de lucht in. Verliest dat duel van Sualia. Die door Telstar van AZ is verhuurd. Tolu blijft geblesseerd liggen aan het hoofd. Dan zou Higler het spel stil moeten leggen. Maar hij laat het spel doorgaan. Dan gaat de bal nu over de zijlijn. Gaat Higler pols hoog te nemen bij de Nigeriaan. En zal er even gekeken worden of er een blessurebehandeling noodzakelijk is. We zijn kleine 4 minuten onderweg in Velsen Zuid. Bij Ajax en Telstar staat het nog altijd 0-0.

0: Fijne combinatie van stemmen dit. Sam Fender en Olivia Dean hoorde je met Rainy In. En hoe Telstar en Ajax combineren, dat horen we nu van Edward Dekker.
1: Ajax heeft het initiatief zo langzamerhand gepakt. Bart, we zitten in de, even kijken, 9e minuut van de wedstrijd. Krijgt nu ook de eerste hoekschop. Die genomen gaat worden vanaf de linkerkant door Julian Brandt. De Duitser die Ajax op dat middenveld heeft voetballen. Gaat hij vanaf links met zijn rechterbeen doen. Dus indraaiende corner. Dan kijken we natuurlijk vooral naar die lange Tolu. Die daar richting de 5 meter gaat. De bal gaat over hem heen. Kan weggewerkt worden door Soalia. Maar Telstar houdt geen balbezit. Het is opnieuw Ajax dat in balbezit is gekomen aan de rechterkant van het veld bij die 0-0 stand. Ajax dat zoals gezegd het initiatief pakt met Gloch nu in balbezit. Halverwege de helft van Telstar. Brandt staat nog altijd voorin, maar het gaat in de breedte eventjes terug naar Bouwman en dan naar Guy die dus Rosa is afgelost daar op die rechtsbackpositie. Telstar massaal terug rondom het eigen 16 meter gebied en Ajax zoekt het naar een gaatje. Dies Jansen balbezit wordt enigszins opgejaagd. Zoekt daar Brandt. Hakje van Brandt is goed. Richting Gloch. Gloch daar in duel met Valk. Valk zit er bovenop, tikt de bal over de zijlijn. Klein applausje voor deze verdedigende actie. Het is wel een ingooi voor de Spanjaard Enrique, de linksback van de Amsterdammers, die de bal teruggegooid heeft naar Jansen. Jansen naar Bouwman in het 16 meter gebied. Seedorf probeert daar het gat dicht te lopen, komt iets te laat. Combinatie met Tolu, dan gaat het naar Mokyo. Mokyo dan naar Enrique. Enrique kijkt rond 16 meter. Brandt, veel en langdurig balbezit nu voor Ajax. Telstar staat er een beetje bij en kijkt ernaar, maar houdt de boel wel goed gesloten in die 5-3-2 formatie. Eigenlijk nu 5-4-1 zelfs. Alleen Seedorf is een vooruitgeschoven pion. Dan besluit Jansen te schieten. Maar je hoort al van de reacties van de tribunes dat dat geen best schot is van Dies Jansen. Gaat Royal langs de goal van Ronald Koeman. Die zo dadelijk dan de doelschap mag gaan nemen voor Telstar. Ja, dat is dus het beeld. Ajax dat het initiatief heeft gegrepen in deze wedstrijd. Telstar dat kijkt, dat afwacht. En ongetwijfeld loert op een counter. Want daar zijn de Velsenaren, de ploeg van trainercoach Henk Brugge, echt wel geslepen in. Dat is wel de manier waarop zij waarschijnlijk vanmiddag of vanavond, zoals je wilt, naar een goed resultaat wil komen. Dikke 10 minuten gespeeld in Velsen-Zuid. Afgeladen vol. Nog niet al te veel grote kans gezien. 1 corner van Ajax en nogal normaal geen doelpunten.
0: 0-0 dus, nog steeds de stand daar in Velsen. En straks nog veel meer van deze wedstrijd af. En nog veel meer sport natuurlijk de komende uren. Hier op NH, wij gaan op naar de commercials en naar het nieuws van 5 uur.
2: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
6: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
10: Nee, attents met ds.nl.
9: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
10: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
11: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
10: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
12: Ik ben Klaarik uit Velsen-Noord.
13: Ik ben Wim Hemker en ik kom uit Amsterdam Oud-Zuid.
14: Ik ben Nel en ik woon in het prachtige Haarlem.
15: Ik ben Ron uit heerlijk Egmond aan Zee. Thuis in heel
16: Noord-Holland. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: En wij schakelen meteen over naar...

0: Klopt, we werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
1: Maar moet dat dan in Nederland?
2: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
0: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
5: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
6: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
7: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
11: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
12: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: NH Sport.
18: Met Bart Slim.
19: Een hele goede middag en leuk dat je luistert naar NH Sport. We waren al ietsje eerder begonnen vanwege de wedstrijd waar we de komende uren op inzoomen. En dat is Telstar Ajax. Aftrap was 16:45. Edward Dekker volgde voor ons. Ik hoor geroezemoes en rumoer daar. Edward, wat gebeurt er allemaal in de openingsfase?
20: Nou, eigenlijk de afgelopen periode niet zo heel veel. Er was een overtreding gemaakt tegen Telstar. We zijn er precies 20 minuten onderweg. Het zonnetje schijnt in Velsen-Zuid. Het staat 0-0. En je hebt eigenlijk niet heel veel gemist. Want er zijn nauwelijks tot geen kansen in deze wedstrijd. Ajax had een tijdje het initiatief. Maar heeft dat nu weer langzaam losgelaten. Telstar is ook nog niet echt gevaarlijk geweest. Kortom, het is wachten op enig spektakel.
19: Straks nog veel meer uit Velsen-Zuid. Want deze wedstrijd loopt natuurlijk als een rode draad door deze uitzending Telstar Ajax. Natuurlijk komen we ook terug op de topper van gisteravond. AZ Go Ahead Eagles, uitslag 5-2. En dat doen we met trainer Leroy Echtold van AZ en Louis Schouten, die zijn eerste doelpunt maakte voor de Alkmaarders. Een treetje lager in de eerste divisie speelde FC Volendam tegen FC Dordrecht. Eklatante zegen voor de Volendammers. 6-1 werd het maar liefst. We hebben straks reacties van trainer Erwin van der Looy en Nick Dodeman. En de Supercup handbal is gespeeld. In de Bloesem in Wognum stonden landskampioen Volendam en de bekerwinnaar Aalsmeer tegenover elkaar. En de mannen van Aalsmeer die hebben de Supercup binnengehaald. Om 6:30 en om 6:30 het regionale nieuws en het weer natuurlijk met Jan Visser. En op nhsport.nl en via onze gratis te downloaden app kun je in het live vlog alles rondom Telstar Ajax en het overige regionale sportnieuws volgen. Milton Pus houdt dat voor ons bij. Milton, goedemiddag.
21: Ja, goedemiddag weer, Bart.
19: Wat is het meest opvallende bericht wat je vandaag in dat live-blog heb gezet?
21: Nou, eigenlijk dat Nederland het medailleklassement heeft gewonnen op de WK roeien. Want op de bosbaan in het Amsterdamse Bos hebben uiteindelijk als Nederland 10 medailles gepakt, waaronder dus 4 gouden, 3 zilveren en 3 bronzen medailles.
19: Ja.
21: En dit is alweer de derde keer op rij dat Nederland het medailleklassement wint op een WK of op de Olympische Spelen.

0: Ja.
1: Nederland-Groeiland.
0: Ja, nou, Nederland-Groeiland. Ja, Nederland iets minder hockeyland. Er werd natuurlijk ook gehockeyd in het Wagenerstadion in Amstelveen. Ja, Nederland is al, dus zowel de vrouwen als de mannen er niet in geslaagd om de finale te halen.
1: Nou, de vrouwen hebben wel de finale,
0: maar verloren.
1: Met de shootouts inderdaad. En de mannen die hebben vandaag nog gespeeld om de derde en vierde plaats. Maar ook die hebben ze verloren om het rond. Dus het gaat niet lekker deze.
0: Nee, helaas. Nou ja, volgende keer beter. NH Sport is er tot 7 uur vanavond.

0: Collectief verliefd waren we al met z'n allen. Hè? En iedereen had zo zijn favoriet van de Dolly Dot. Love Me Just A Little Bit More. Snel over naar Velsen Zuid en naar collega Edward Dekker, die de wedstrijd Telstar Ajax voor ons volgt. Edward.
1: Ja, ik zit nog niet op het puntje van mijn stoel. Is ook best wel lastig hier op de perstribune bij Telstar, want zoveel ruimte is er niet. Echt naar voren schuiven zit er eigenlijk ook niet in. Het staat nog altijd 0-0, 26e minuut. Schoneberg, Telstar, Ajax. Het is in evenwicht. Er was een kleine fase dat Ajax echt de wedstrijd naar zich toe trok. Dat probeert het wel, maar het is bij tijd en wijle behoorlijk slordig wat Amsterdammers hier laten zien. En Telstar staat goed georganiseerd, houdt tegen en loert nog altijd op die uitbraak. Nu is het Klog op de 16 van Ajax. Mooie combinatie met Klaas, tenminste, of met Brands, pardon. Maar dat strandt uiteindelijk. Telstar verdedigt. Rossen neemt over. En dan komt daar zo'n omschakelmoment. Seedorf. Seedorf gaat lopen met de bal. Seedorf op snelheid. Het publiek ziet er wel heil in. Hij gaat naar de zijkant van het stadspit. Seedorf probeert de bal voor te trekken. En hij haalt er uiteindelijk een hoekschop uit. En dat is de eerste voor Telstar. Schiet de bal tegen, als ik het goed zag, Bouwman aan. En dat betekent dat Telstar zowaar in de 16 massaal met de lange mensen kan gaan spelen. En dan kijk ik wie er mee gaan. En dan is daar onder andere Soualia, die huurling van AZ, die daar natuurlijk bij is. Ook Peersman is van de partij. Dat zijn de mensen met lengte. En de hoekschop gaat getrapt worden vanaf de rechterkant door de aanvoerder Jeff Hardeveld. Die doet dat dus voor dat vak met Ajax supporters. Die nog niet echt verwend zijn in deze wedstrijd. En nu heel veel Telstar spelers in het eigen 16 meter gebied zien staan. Daar komt de aanloop. Tenminste, hij wil de aanloop gaan nemen. Daar is Hardeveld met de bal. Hij wordt wel gekopt. Die bal blijft een beetje hangen. Ik dacht op het hoofd van de centrale verdediger Sam Valk. Maar die kan de bal echt niet goed raken. En dan kan Telstar de afvallende bal wel weer opvangen met Owusu. Alle spelers met uitzondering van Koeman op de helft van Ajax. Met Alders als dan even terug naar Rossen. En in plaats van naar voren gaat het dan toch weer eventjes in de breedte. En een tikkie achteruit. Owusu, Alders nog altijd in de middencirkel. Daar wordt dan druk gezet. Moet Alders uitkijken dat die bal daar niet kwijtraakt. Dat gebeurt niet. Werd druk gezet door de Israëliër Klog. En dat levert Ajax uiteindelijk wel balbezit op. En Jansen heeft nu de bal. Combinatie met Mokio op een plek waar dat echt nog niet gevaarlijk is. Gaat naar Ter Stegen. Dan naar Gaia aan de rechterkant van het veld van Ajax. Daar is veel ruimte voor de Amsterdammers. Maar ook die gaan weer achteruit. Ajax dat het lastig heeft. Laatste competitiewedstrijd natuurlijk al even geleden speelde. Uit tegen Heerenveen in de arena. Goede eerste helft. 2-0 voor. Maar toch uiteindelijk 2-2 gespeeld. En een kater aan die wedstrijd. Tijd overgehouden, puntenverlies. Nu Brouwer, of tenminste niet Brouwer, nee, dat is de man met rug nummer 7, Mendes, die op de rand van de 16e bal controleert en uiteindelijk naast schiet. Dat is wel iets van een kansje voor Telstar. Nog niet echt een grote, maar het is in een schrale wedstrijd toch iets om misschien wel even op te gaan schrijven. Mendes die daar gevonden werd en uiteindelijk uit te draaien de bal naast de goal van doelman Ter Stegen schiet. Ik denk toch nog wel een metertje of 5, 6, 7 hoor. Dus als je hem opschrijft, zegt dat wel over de andere kansen die er eigenlijk gewoon nog niet zijn geweest. Die wedstrijd moet gewoon nog ontbranden. Maar dat doet hij maar niet. 27 minuten zijn we toch alweer onderweg. En het staat dus 0-0 tussen Telstar en Ajax.
0: En zodra die wedstrijd ontbrandt, dan meld je natuurlijk onmiddellijk. We gaan terug naar gisteravond. Want bij AZ heerst na gisteravond een Hosanna-stemming. De Alkmaarders legden Go Ahead Eagles met 5-2 over de knie. Waarbij de ene goal nog mooier was dan de andere. Voor verdediger Louis Schouten was de avond zelfs nog een stukje mooier, aangezien hij zijn eerste doelpunt maakte voor AZ. En zijn treffer was de beslissing in de wedstrijd.
2: Zo kan u het zeggen, ja, maar het was wel een hele lelijke goal, maar dat maakt niet uit.
1: Het is een lelijke goal, ja, je kan ook zeggen het was slim. Chavez komt er overheen op de linkerkant en jij duikte bij de eerste paal goed voor.
2: Ja, ik deed het vorige week ook al, maar toen hadden ze vaak elke keer die bal weg in de tweede fase. Van een standaard situatie. Ik weet niet of dit het ook was, maar ja, ik dacht, ik kom er gewoon voor. En ja, mijn maat Julius Dixon was te laat.
1: Ja, ja. Nee, het lijkt wel een beetje een spitsengoal namelijk.
2: Ja, ja, Max zei ook spitsengoal. Je hebt van me afgekeken. Ja. Dus dat was leuk. Ja,
1: die was overigens wat minder gelukkig vanavond, hè, Max Meerdink?
2: Ja, maar die gaat echt nog heel veel scoren dit seizoen. Daar ben ik zeker van overtuigd. Hij doet het ook heel goed op de trainingen. En ja, ik denk dat we ook een goede escape hebben als we die lange bal. Want hij kan heel goed met zijn borst die bal verwerken. En ja, misschien is hij wat ongelukkig vandaag. Maar ik heb heel veel vertrouwen in hem.
1: Nog één opvallend moment wat ik zag. Bij de 5-1 was jij niet betrokken bij het juichen, maar stond je langs de zijlijn. Wat was dat?
2: Ja, ik had een beetje kramp. Dus ik moet augurkensap moet ik dan innemen en dan spoelen. En dan gaat het zuur naar je spieren toe, is mij zo verteld. En dan heb ik geen kramp meer.
1: Oké, maar dat is heel smerig.
2: Ja, maar ik ben het wel gewend. En als je geen kramp wil hebben, dan moet je dat maar even doen.
1: Ik dacht even dat je over je nek ging.
2: Nee. Misschien leek dat zo, maar nee, dat was niet zo.
0: Ja, Lewis Schouten was dat over zijn doelpunt. En dat is ook een merkwaardig verhaal van die augurkensap. Ja, toch wel een bijzondere manier kennelijk om kramp te laten verdwijnen. Dan de trainer, Leroy Echtold. Welk cijfer zou hij zijn ploeg geven?
3: 7,5.
1: Ruim voldoende.
3: Ja, zeker. Als je 5 calls tegen Cohen maakt, is het ruim voldoende.
1: Als je de eerste helft een cijfer zou moeten geven, wat zou dat dan zijn?
3: 6,5.
1: Want daar ging nog wel wat mis.
3: Nou, op een gegeven moment hadden zij de controle. Wij konden er geen druk op krijgen. Eigenlijk moesten we met onze back door. Maar dat deden we niet. We bleven hangen omdat zij daar een linker spits hadden staan. Waardoor Elijah waarschijnlijk dacht van dat hij niet weg kon. Maar normaal gaan wij gewoon wel omhoog. En dan schuiven we door. Dat deden we niet. Kregen we er geen druk op. En dat was hun periode eigenlijk.
1: Ja. Toch heb je eigenlijk nooit het gevoel gehad dat je deze wedstrijd niet ging winnen. Hè? Tenminste, ik niet. Jij ook niet.
3: Nou ja, als je 1-1 staat, dan moet je er nog wel een paar calls maken natuurlijk.
1: maar wat gebeurt er in de pauze? Zet je dan de puntjes op de i of zo?
3: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk meerdere trainers en die kijken ook naar andere dingen. En dat bespreken we samen uiteindelijk. En dan komt er iets uit en dan wordt het tegen de jongens verteld.
1: En dan ga je steeds rustiger achterover zitten in die tweede helft?
3: Nee, ik blijf staan.
1: Ja, ik heb het gezien. En je juicht uitbundig, zag ik.
3: Ja, tuurlijk. Je bent gewoon blij. En dat je op een gegeven moment weet van oké, deze hebben we gewonnen. Kunnen we weer verder.
1: Want dit ging echt goed, hè, na rust?
3: Ja, ging goed, ja.
1: Verrassend goed zelfs. Of zeg je wel, nee, dit zit er gewoon echt in deze ploeg?
3: Dit zit er echt in. Als je gewoon jongens als Daal, Kees, Max en op een gegeven moment Wesley en Kelvin kan je brengen. En Jordi kan je brengen. Dave die gewoon de eerste 60 minuten hartstikke goed speelt. Als dat op een gegeven moment met elkaar gaat voetballen, dan kunnen ze dit op de mat leggen.
0: Aldus trainer Leroy Echtold. AZ blijft door dit alles de trotse koploper zonder puntverlies in de Eredivisie. Milton, jij was bij die wedstrijd gisteren samen met Edward, want die hoorden we ook in de gesprekken. Welk cijfer zou jij die wedstrijd geven?
4: Ja, ik denk op basis van de gele wedstrijd ook wel een 7,5. En daar kan ik me wel in vinden in Leroy Echtold. Maar ik ben het ook met hem eens dat het in de eerste helft echt niet... dat viel het echt niet over. Het was echt, nee. Viel echt zwaar tegen misschien wel. Dat had ook wel mee te maken dat AZ... tegenstander gewoon in de wedstrijd liet komen, Go Ahead Eagles. Want het was alleen wel heel lullig dat die tegengoal viel uit een schot dat werd aangeraakt door een speler. En die eerste bal kon Jari de Busser, de keeper, nog goed wegtikken. Maar in de rebound was het dan wel raak. Maar zeker in de tweede helft heb ik aanvallen gezien. Daar kon echt vingers bij aflikken, hoor. Dat was echt fantastisch.
0: Ja, mogen we dan al de term gala voorstelling in de mond nemen? Of gaat het nog een beetje te ver?
4: Nou ja, als je 2 doelpunten tegenkrijgt, dan vind ik gala voorstelling wel wat te ver gaan. Dan moet je echt 5-0 of 6-0 winnen. Maar dat het... dat ze het publiek hebben vermaakt, dat mogen duidelijk zijn. Het was ook wel grappig om te zien hoe die interactie met het publiek was. Het was wel nog een opvallend moment met Victor Edvardsen van Go Ahead Eagles. Nou, er zit een beetje een soort geschiedenis heeft hij met de AZ-fans. Want vorig jaar heeft Go Ahead Eagles de beker gewonnen. En na afloop daarvan heeft hij onder andere spandoeken gedragen met dat hij Wouter Goes aan het uitdagen was. Daar kreeg hij ook een schorsing voor. En gisteren kreeg het een beetje aan de stok met de Bensai. Dat is de fanatieke aanhang van AZ. En toen toonde hij heel sneaky zijn tattoo die hij heeft van die beker.
0: Dat zag ik ook inderdaad.
4: De KVB-beker. En daar reageerde het AZ-publiek weer ludiek op door te juichen en te springen toen hij werd gewisseld in de tweede helft. Dus een soort plaagstootje over en weer. Maar eigenlijk is het, zoals je al noemde in het begin, een Hosanna-stemming bij AZ. Want eigenlijk alles valt op dit moment
0: op zijn plek. En dan tot slot, hebben die tatoeages, is dat dan een tatoeage van een pot augurken? Of wat is dan precies het verhaal achter die tatoeage?
4: Je bedoelt over Lewis Schouten, over de kickshop. Dat was heel apart. Edward en ik zaten te kijken. En eigenlijk was iedereen van AZ die 5-1 aan het vierde. Schitterende goal overigens van Mateo Chavez. Maar Lewis Schouten die ging naar de zijkant en die leek over te geven. En wij dachten allebei dat hij echt aan het spugen was.
0: Ja.
4: Maar hij ging gewoon een beetje over zijn nek van die augurkensap die hij weg moest spoelen met water.
0: Ja.
4: Maar dat schijnt heel goed te zijn voor de zuren in je spieren, waardoor je de kramp die je dan hebt weggaat.
0: Oké. En hij is niet stiekem zwanger of zo, hè? Dat hoor je ook eens als vrouwen zwanger zijn.
4: Ik vond het wel opmerkelijk, maar ik hoorde het niet voor het eerst. Ik heb ook wel vaker voetballers ook wel op beeld gezien dat ze dan aan de augurkensap zaten. Of ook vrouwelijke speelsters heb ik ook nog wel aan de augurkensap gezien. Maar dat zie je niet heel vaak. Dus het is wel opmerkelijk dat het gebeurt.
0: Ja. Maar het idee is dus dat je ermee spoelt en dat je het dan wegspoelt met water. Ik bedoel, het drinkt niet daadwerkelijk op.
4: Dat lijkt me wel, toch? Hij heeft het over innemen. Dus ik denk dat hij bedoelde dat hij het wel doorslikt, maar dan meteen weer wegspoelt met water.
0: We gaan het tot op de bodem uitzoeken, Milton. Dat is een verrassende wereld van de augurken. Je leert nog eens wat op zo'n sportuitzending. Laten we nog eens even snel gaan schakelen, denk ik, met Velsen Zuid en met collega Edward Dekker. Eens kijken hoe het daar bij Telstar Ajax gaat. Hoe is daar, Edward?
1: Nou, nog geen gevalletjes van kramp. En nog even aanhaken op die augurkensap. Ja, ik heb wel eens een pot augurken thuis laten vallen. En ik vind dat toch smerig ruiken. Dat vind ik echt. Ik moet er niet aan denken om dat op te drinken. Maar goed, ik heb gelukkig niet zo heel vaak kramp. En die voetballers doen er natuurlijk alles voor. Ajax in de aanval. Het is nog altijd 0-0. We zijn onderweg 36 minuten. Er komt een hoekschop aan voor Ajax. Ik heb ze eerst echt een lekkere aanval van de Amsterdammers gezien. Goede combinatie na een hakballetje van Brandt. Enrique liep door de Braziliaanse linksachter van Ajax, trok de bal voor, maar iets achter Tola. En die kon daardoor niet goed afdrukken in de goal van Telstar. Nu de hoekschop, de tweede voor Ajax in deze wedstrijd. Vanaf de overzijde getrapt. En er valt over iedereen alles heen. En Ajax scoort. En dan weet je wel wie het doet, Bart. Het is Davy Klaassen die hem eigenlijk heel simpel binnen tikt. Vanaf een metertje. Niemand die hem eigenlijk iets in de weg legt. En het is raak. Davy Klaassen zet Ajax in de 37e minuut op een 1-0 voorsprong. En het valt een beetje stil op Schoneberg.
0: Ja, Mr. 1-0 slaat weer toe. 1-0 dus, de stand daar in Velsen Zuid. Wij gaan op naar het nieuws van 17:30. Maar eerst muziek. Dit is Bruno Mars en On My Soul.

0: de grote kleine man Bruno Mars hoorde je met On My Soul van dat heerlijke album van hem. Snel terug naar Schoneberg, naar Velsen-Zuid, naar de wedstrijd Telstar-Ajax. Nog steeds 1-0, Edward.
1: Zeker 1-0, dus gemaakt door Mr. 1-0, Davy Klaassen. Er kwam een statistiekje voorbij bij de collega's van ESPN. 89 competitiegoals, 33 keer was het openingsdoelpunt voor Ajax. Dat is toch wel bijzonder dat hij altijd op de goede plek staat. In dit geval was het een behoorlijk lelijke goal. Corner getrapt vanaf de rechterkant en die viel in de 5 meter. En Klaassen was eerder bij de bal dan zijn mandekker, zijn bewaker, Jeff Hardeveld. Die was hem kwijt, was gewoon te laat. En Koeman had er geen antwoord op van zo dichtbij. En zo heeft Ajax dan toch, zonder echt veel kansen te creëren, wel de 1-0 voorsprong te pakken. En ben ik benieuwd of dat het spelbeeld gaat veranderen van het tegenhouden van Telstar. En het balbezit voor Ajax. Vooralsnog niet, want in principe staan nu weer alle, nou, tenminste niet in principe, alle spelers staan weer op de helft van Telstar met uitzondering van doelman Ter Stegen. Ajax voetbalt natuurlijk nu wel wat makkelijker met die voorsprong op zak. Met balbezit voor Bouwman aan de rechterkant van het veld. Met Berghuis en Guy daar. Berghuis opent dan even naar de andere kant. Naar Dies Jansen, die dus in de basis staat. Juri Baas zit op de bank. De regeer is er helemaal niet bij. Daar zit een transfer aan te komen richting Duitsland. Richting de Werder Bremen. Zo gaat het verhaal hier in Velsen-Zuid. Overname nu door Telstar. Is het daar Seedorf? Seedorf sneller dan Mokyo. Mokyo verdedigt. Mokyo verdedigt nog een keer. En Seedorf is de bal kwijt. Maar Telstar houdt balbezit. Brouwer kan door aan de linkerkant van het veld. Ter hoogte van het 16 meter gebied. Temporiseert nu wat. Speelt de bal dan eventjes terug. Is het Rui Mendes die de bal inbrengt. Maar wordt de bal eigenlijk eenvoudig door Ajax weggekopt. Wel in de voeten van Owusu. Owusu dan terug naar Soalia. En zo heeft Telstar nu wel weer de bal op de helft van Ajax. Kan Telstar nog wat doen in de slotfase van de eerste helft? Want Telstar heeft eigenlijk ook geen kansen gekregen in deze wedstrijd. Die nog niet echt beklijft. Dat mogen wel duidelijk zijn. Telstar speelt de bal rustig rond. Gaat nu de diepte zoeken. Misschien nu dan de combinatie met Owusu. Owusu richting de 16 meter. Schotje of is het een paas richting Mendes, dan zou daar nu een schot kunnen komen. Oh, is de redding van Ter Stegen, zeg. Goeie redding van de doelman op dat diagonaal geschoten bal van Alders, de rechtsback. Die daar de doelman van Ajax aan het werk zet. Eigenlijk het eerste schot tussen de palen van Telstar. 42 minuten hebben we daarop moeten wachten. Hij gaat er niet in. Ajax leidt met 1-0.
2: Ik ben Francis. Ik kom uit Mokum.
3: Ik ben Roel en kom uit Alkmaar.
4: Ik ben Ali en ik kom uit het mooie Tuitjenhorren.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is bijna 5:30. In Hoofddorp is het 20 graden. Het regionale nieuws van zondag 30 augustus hoor je. Een man is vanmiddag zwaar gewond geraakt toen hij en een andere fietser elkaar raakten in de Amsterdamse Nieuwe Hoogstraat. De twee kwamen rond 4:30 vanmiddag hard ten val. Eén van hen kwam met de schrik vrij, de ander is naar het ziekenhuis gebracht. Bij een ongeluk op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad zijn gisteravond twee jongens van 17 en een man van 19 jaar oud om het leven gekomen. Meerdere auto's botsten gisteravond rond 10:30 op de houtripdijk op elkaar. Nog eens 5 mensen raakten daarbij gewond. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. De politie onderzoekt een TikTok-livestream waarop te zien is hoe gisteravond een ruzie ontaarde in een steekpartij achter het Centraal Station in Amsterdam. Daarbij raakten 4 mannen gewond, waaronder ook de 43-jarige verdachte uit Naarden. Hij is aangehouden en ligt nog in het ziekenhuis. Bewoners van de noodopvang in Loosdrecht willen wel werken, maar als ze solliciteren, dan worden ze steeds afgewezen. Dat is voor de hele maatschappij een gemiste kans, legt hoogleraar Europees Migratierecht Tesseltje de Lange uit.
6: Als ze werken, betalen ze mee voor hun opvang. Dus dat is voor Nederland uiteindelijk voordeliger om te helpen dat ze zo snel mogelijk aan het werk gaan. En als ze eenmaal die status krijgen, is het ook fijn als ze al werkervaring hebben. Je doet toch wat taalkennis op de werkvloer. Ja, dus dat zou je denken, daar wordt iedereen beter van. Maar dan moeten werkgevers wel meewerken.
0: Volgens Vluchtelingenwerk zien werkgevers op tegen de extra administratie en vergunningsprocedures. En dan Jan Kramer. Hij is een bekendheid in Langedijk, waar hij de beddenrace de afgelopen 23 jaar aan elkaar praatte. Dit jaar heeft Jan voor het eerst het stokje overgegeven aan de jongere generatie en is hij gewoon gast bij die race. Maar zijn aanwezigheid bleef niet onopgemerkt.
5: Jan is de grootste legende die we hebben gehad. 25 jaar stemgeluid van de Bad Race. Echt prachtig.
7: Hero, overstarties.
8: Normaal was ik altijd zenuwachtig omdat ik op het podium stond. Maar nu, nu sta je de wedstrijd te kijken. En je luistert naar je jongens die het nu overnemen. Ik vind dat ze het geweldig doen. Vanmiddag was het al fantastisch.
7: 9 en op plek 17. En dat zijn de koplopers.
0: Ja, en daar hoorden we al die nieuwe presentatoren van de beddenrace daar in Langendijk. Twee vrienden zijn het, Robert en Bram. Opvolgers dus van Jan Kramer. Tot zover, meer nieuws vind je in de app en lees je op nhnieuws.nl. Het weer dan, Jan Visser.
9: Goedemiddag Bart. Vanavond is het in eerste instantie nog vrijwel overal droog en er zijn ook wat opklaringen. Later op de avond, maar met name de komende nacht, komen er weer flink wat buien opzetten. Het kunnen soms forse buien zijn met veel neerslag in korte tijd en ook onweer en windstoten. De wind waait in het algemeen uit het zuidwesten tot zuiden vanavond, in de nacht weer zuidwest, en is matig tot vrij krachtig aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Morgen blijven we in de buien, de hele dag door zo'n beetje. Er kan plaatselijk opnieuw veel vallen en het wordt niet veel warmer dan 20 graden. De wind is zuidwest en matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Op dinsdag en woensdag gaat het weer wat verbeteren. Er is dan wat meer zon, de buienkansen zijn klein en het wordt zo'n 21 graden. Na woensdag neemt waarschijnlijk de kans op regen weer toe.
0: Ja, en voordat ze daar in Velsen-Zuid aan de thee gaan, eerste helft bijna gespeeld, nog even snel kijken hoe het er aan toe gaat daar. Edward Dekker.
1: Nou, het venijn zit dan toch in de start van de eerste helft. 2 minuten extra tijd. Dat staat nog altijd 1-0 voor Ajax, voor de duidelijkheid. Maar het was bijna 2-0. Doelpunt van Brandt werd afgekeurd. Mooi paasje van Klok op de lopende Brandt. En die wipte de bal keurig in de korte hoek over Koeman junior heen. Maar die stond echt kielen buiten spel. Het scheelde niet veel met Alders. Duurde lang voordat de VAR uiteindelijk daar alle lijnen getrokken had. Allard Lindhout. Maar de assistent scheidsrechter had het blijkbaar goed gezien. Die had de vlag al omhoog gestoken. Dus dat feestje van Ajax ging niet door. En zojuist nog een behoorlijke mogelijkheid voor Mendes. Die oog in oog verscheen bij doelman Ter Stegen. Die stak op het juiste moment het been uit. De Duitse doelman. Maar ook hier gold dat de vlag omhoog was gegaan wegens buitenspel. Inmiddels is het rust. Een beetje een lauw applausje vanaf de tribunes. Het is ook een beetje een lauwe eerste helft geweest. Met weinig spectaculaire momenten. En Ajax dus wel op voorsprong. Dankzij dat doelpunt van Davy Klaassen. Hij maakte hem in de 37e minuut in de 5 meter. Was hij Hardeveld bij die hoekschop te snel af. En liep hij hem eigenlijk zo in het doel. En daardoor staat Ajax in ieder geval nog het komende kwartier 1-0 voor. Want ze gaan lekker aan de thee of misschien wel de augurkensap. We're gonna get tough.

0: We zeiden het allebei tegelijkertijd, hè, Omar? Uit de film The Jewel of the Nile.
1: Nou, wat een film was dat, hè?
0: Ja, fantastisch. Michael Douglas. En zij was Kathleen Turner, geloof ik. En Danny DeVito.
1: Danny DeVito, ja, zit ook in de clip. Ja, zeker. Ze zitten allemaal in die clip.
0: Ja, komt deze week nou.
1: Uit welke jaar het al? 70 jaar, denk ik misschien wel.
0: Volgens mij was de film net uitgevonden.
1: Ja, denk ik.
0: De film was nog in zwart-wit. Ik zag laatst wel een foto van Billy Ocean, hoe die er tegenwoordig uitziet. Prachtige grijze dreads.
1: Is hij er nog?
0: Ja, je treedt zelfs nog steeds op.
1: Oh.
0: En dan zingt hij ongetwijfeld ook When the Going Gets Tough, The Tough Get Going. Goed, die hoorde je dus hier bij de sport op de zondag op NH. We gaan het over honkbal hebben. Want de honkballers van Amsterdam Pirates die hebben zich gisteren geplaatst voor de Holland Series. De Amsterdammers wonnen met 6-1 van Oosterhout Twins. Maar aan die overwinning ging een opmerkelijke week vooraf. Twins won namelijk vorige week aanvankelijk met 1-0 van Pirates. Er ontstond echter in de zevende inning discussie over een verborgen bal bij een veldspeler. De honkloper verliet zijn hoek, werd aangetikt en uitgegeven. Het protest van Pirates werd toegewezen met de herkansing van gisteren tot gevolg. Nou, opmerkelijke situatie allemaal. Je hoort de trainer Mervin Gario over de overwinning.
2: Ze hebben het weer vandaag laten zien van we komen om de wedstrijd af te maken, maar met het plezier. En we hebben het samen gedaan en dat is goed om te zien.
3: 6-1 geworden uiteindelijk. Is het moment echt spannend geweest?
2: Nee, want het moment dat de eerste honkslag kwam, vervolgde de andere en dan weer de andere. En dan werd het gelijk 4-0. Ja, dus het was wel een beetje duidelijk dat we de wedstrijd wel in onze kant al.
3: En lekker snel thuis nu, hè? Want het is nog vroeg.
2: Ja, zeker, zeker. Ja, we gaan nu met z'n allen naar Amsterdam. Gaan we even daar een klein beetje vieren. En dan dinsdag beginnen we weer met trainen.
3: Hoe ziet die viering eruit?
2: Ik denk met pizza en wat drankjes en dan lekker genieten met elkaar.
0: Nou, dat is toch het mooiste wat je kan doen. Goed, de rust is bijna voorbij, denk ik, zo'n beetje in Velsen. Dus straks de tweede helft van Telstar Ajax hier bij NH.

0: Twee voor de prijs van één hier bij de sport. Kom dan nog eens om, vandaag de dag. George Ezra hoorde je met Shotgun. En dit was natuurlijk The Boss. Bruce Springsteen met Hungry Heart. De rust is wel voorbij of nog niet voorbij daar in Velsen. Edward, staan ze alweer op het veld of nog niet?
1: Nee, de wisselspelers die staan wat te lummelen op het veld. En de sproeiers staan aan. Met andere woorden, we zitten nog in de break van Telstar Ajax. Op het scorebord staat 0-0, maar het is toch echt 0-1. Ik zit te kijken naar het scorebord. Maar er staat echt 0-0. Staat. Dan kijken we maar naar het bord met de mandjes. Dat ligt natuurlijk nooit. En daar staat bij de T van tegenstander, daar hangt inderdaad één mandje. En bij de V van voor geen mandje. Dat is dus echt correct. Digitale scorebord is niet juist. Ik ben eventjes de perstribune afgelopen te straks. En ging even op de tribune naast Heinz Stuy zitten. Nou, jij bent van een generatie, Bart. Heinz Stuy, ken je wel, hè?
0: Ja, Hein Kroket, hè? Ja.
1: Ja, met dat gebaar, hè? Met die duim en die wijsvinger. En dat hij drie keer de Europa Cup 1-finale speelde. En de nul heeft gehouden, de voorloper van de Champions League in 71, 72 en 73. En ik vroeg hem eventjes hoe hij terugkijkt op de eerste helft. En hij mopperde eigenlijk een beetje. Hij zegt, ja, miljoenen ploeg, is miljoenen. Ploeg, die moeten toch veel meer laten zien. En dat is ook zo natuurlijk, want Ajax speelt alles behalve de pannen van het dak. En Telstar doet wat het kan. Eigenlijk denk ik dat dat wel de beste samenvatting is van de eerste 45 minuten. Telstar houdt natuurlijk vooral tegen. Maar Ajax zou natuurlijk dit Telstar kapot moeten spelen. Maar blijkt daar vooralsnog niet toe in staat. Maar leunt wel op die 1-0 voorsprong. Door dat doelpunt van Davy Klaassen. Nee, nog geen ontwikkelingen in de spelerscatacombe. Nog geen scheidsrechter Dennis Higgler te zien. Maar dat zal niet heel lang meer duren. En dan zal het scorebord toch ook nog even een eentje erbij moeten krijgen bij Ajax. Want Ajax leidt echt met 1-0. Maar het staat op het bord 0-0. Zal een fotootje maken voor het live.
0: Ja, want anders geloven de mensen het natuurlijk niet. Nou ja, wie weet wordt dat scorebord dan straks even correct en even aangepast. Meer vanuit Velsen zo dadelijk, zodra die wedstrijd begonnen is en er aanleiding toe is, schakelen we natuurlijk met Edward. Nu eerst muziek hier in de sport. Dit is Roger Glover met al zijn vrienden. En die mooie clip, hè? Love is all. En zo is het.

0: Roger Glover en Guest. Ja, dat is dan de officiële naam van de band. Maar het was helemaal Roger Glover niet. Hè? Het was Ronnie James Dio van de band Dio. En trouwens ook de bedenker van het de rockteken. Hè? Dat had hij bedacht met die twee vingers en die duim. Nou ja, fijn. Dat is een beetje mijn expertise. Hier in de studio hangt natuurlijk een televisiescherm. Dan kunnen we de wedstrijd ook zien. En ik zie daar mensen op het veld staan. Dus ben ik geneigd te denken dat die tweede helft begonnen is. Klopt dat, Edward?
1: Dat klopt. Je loopt altijd wel ietsje achter. Hè? Dat heb je met de televisieuitzendingen. Dus wat dat betreft is de radio toch een prettig medium om Zeker. Naar te luisteren. We zijn namelijk inmiddels alweer 28 seconden bezig in de tweede helft. Twee ongewijzigde ploegen uit de catacomben gekomen. Ajax leidt dus met 1-0. Al zegt het scorebord dus iets anders. Ik heb er maar even een fotootje van gemaakt. Want dat is toch best wel bijzonder dat die voorsprong van Ajax ontkend wordt. Ingooien door Hardeveld genomen richting Brouwer. Owusu die dan langs Klaassen probeert te goochelen. Dat lukt wel, alleen het vervelende is, daar staat zo'n krijtlijn. En als de bal daar overheen gaat, dan moet je de bal inleveren aan de tegenstander. Zo zijn de regels nou eenmaal. Hichter dus gefloten voor de ingooi voor Anton Gaay. De rechtsachter van Ajax. Terwijl veel mensen nog een plekje op de tribune moeten zoeken. En de wedstrijd dus alweer in gang is gefloten. Mokyo met Berghuis. Berghuis ook niet veel van gezien. Klein tikkie krijgt hij nu van Hardeveld. Brugge, de trainercoach van Telstar, maakt een beetje het gebaar met de beide handen. Is dat nou een overtreding? Ja, Hichler vindt van wel. Berghuis ging heel makkelijk naar de grond, maar kreeg echt wel even een knietje. En dus heeft Ajax nu balbezit via Bouwman, die centrale verdediger die de bal naar Jansen speelt. Jansen dan terug naar Ter Stegen. En Ter Stegen in de eigen 16 meter met Seedorf in zijn buurt speelt hem richting Brand. Brand wordt door de doordekkende Sam Falk op de huid gezeten. En dat levert Telstar zwaar balbezit op met Seedorf. Nu naar Brouwer. En dat is jammer. Die probeert een soort van hakballetje, maar dat loopt net niet goed af voor Telstar. Nou, als dit de voorbode is voor de tweede helft. Oh, nu balbezit van Mokyo. Nu komt er een kans af voor Rui Mendes. En daar is Ter Stegen maar weer een keer. Hij krijgt niet veel te doen. Maar wat hij doet, doet hij wel goed. En hij maakt er een hoekschop van. Oog in oog met Mendes. Dat gebeurde voor de pauze ook al een keer. Maar toen stond hij buitenspel, Mendes. En nu is het meteen in de, wat is het, tweede minuut na de pauze. Is het Ter Stegen die moet redden op de inzet van Rui Mendes. Het is een waarschuwing voor Ajax dat die wedstrijd en die punten nog niet binnen zijn. Corner vanaf de overzijde voor de Velsenaren. Hichler heeft wat gesproken met wat verdedigers van Ajax. En ook de aanvallers van Telstar over wat er allemaal niet mag. Maar ja goed, de VAR kijkt mee. Het wordt de inslinger aan de bal. Die gaat op het hoofd van Tolu. Die kan in de 5 meter simpel wegkoppen, want die is groot. Wordt de bal opnieuw ingebracht. Maar dan is het Dies Jansen die de bal wegverdedigt. Ook met het hoofd, maar doet dat in de voeten van Owusu. Owusu kijkt of hij de bal meteen weer de diepte instuurt. Dat doet hij niet. Speelt hem even terug naar Alders in de 16 meter. Die gaat lopen met de bal, met de Tolu in zijn omgeving. En geeft hem dan terug aan zijn doelman, Koeman junior. Terwijl Peersman daar nog staat aan de linkerkant. En die wil die bal wel hebben, maar daar zit Brouwer tussen. Brouwer met de versnelling. Brouwer met Klaassen voor zich. Brouwer met de steekbal. Die is goed richting het 16 meter gebied. Richting Mendes. En daar is Seedorf. Seedorf gaat neer op de sliding van Jansen. Jansen maakt een gebaar van stel je niet aan, man. En Hichler loopt weg. Ten teken dat hij het beoordeeld heeft en dat het niets is. En Ajax kan doorvoetballen. Telstar moet snel in de achteruit. Leuke openingsfase in de tweede helft, waarin het tempo nu ook een stuk hoger ligt. Aan de linkerkant van het 16 meter gebied is Ajax inmiddels aangekomen. Daar komt misschien dan een kans aan voor wie dan ook. Er komt een schot van Klaassen. En dat is helemaal niet zo onaardig. Dat gaat naast de goal van Koeman. Krijgt de bal zomaar Pardoes op de rand van de 16 voor zijn schoen. En besluit uit te halen. De bal gaat naast. We hebben gespeeld 49 minuten, Bart, inmiddels in deze wedstrijd. Iedereen heeft zijn plekje wel weer gevonden, zo'n beetje op de tribunes. En de scheidsrechter gebaart nog eventjes even wachten met die doeltrap. Ik dacht, hij gaat toch nog even kijken. Nee, maar de bal is gewoon niet goed genomen. Inmiddels is het spel weer hervat. Ajax leidt uiteraard nog altijd met 1-0. En dat staat inmiddels ook weer op het scorebord. Dus ik ben gerustgesteld.

0: Van de Schoenenreus in Almelo naar podia over de hele wereld. Ilse de Lange hoorde je met So Incredible. En voor we naar het nieuws van 6 uur gaan, toch even snel over naar Schoneberg en naar Telstar en naar Edward Dekker.
1: Ja, wat commotie, omdat Marvin Peersman, de verdediger van Telstar, door Guy ten val is gebracht. Maar Higler heeft de andere kant op gewezen voor een overtreding. Seedorf lag ook op de grond. Het ouderwetse, hij is een hondenlulkliet van de tribunes. Waar hoor je dat nog, Bart? Hij is een hondenlul. Ja, ik hoor het hier gewoon in Schoneberg op deze zondag. Terwijl de vrije trap door Ajax genomen is en ingeleverd is. Rossen die de bal nu meegeeft naar Alders. Telstar speelt wat brutaler, heeft dat meer flair na de pauze dan voor de rust. Ik denk dat Brugge daar wel op gewezen heeft van jongens, we moeten echt wat meer gaan voetballen om hier een resultaat te gaan halen tegen dit Ajax. Zeker omdat Ajax natuurlijk met 1-0 leidt. De bal wordt de diepte ingestuurd in de hoop daar Mendes te bereiken. Dat lukt niet. Er wordt verdedigd door Erik. Kijk weer op de klok. We hebben 53 minuten gespeeld terwijl Ajax de bal zomaar inlevert en Brouwer weer in balbezit komt. Rand 16 meter. Daar is Mendes weer schieten. En nu? Nee! Weer niet. Maar nu gaat hij rakelings naast. En komt de keeper er niet aan, maar volgens Higgelen komt hij er wel aan. Of is hij door de speler van Ajax beroerd? In ieder geval krijgt Telstar nog een hoekschop te nemen. Daar is Ter Stegen het niet mee eens. Kunnen we die nog meenemen, vraag ik, of is daar geen tijd voor? Ja, wordt er gezegd. En nu is de VAR op de lijn gekomen en wordt het dus geen hoekschop, maar een doelschop. Dus dan kan ik ook gelijk afronden. 0-1 de stand bij Telstar Ajax.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu bij Dirk. Honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
10: Ik ben Wil Erens de Brave en woon in Amsterdam in de mooie Transvaalbuurt.
11: Ik ben Erik en ik woon in de buurt van een markt en een niet zo gedempte gracht in Zaandam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Ja, en voor we naar het nieuws van 6 uur gaan, wilde ik zeggen, toch even snel over naar Velsen Zuid, want er is gescoord daar, Edward.
1: Het is 0-2 geworden. Berghuis maakt hem in de counter voor Ajax. Schiet de bal mooi diagonaal langs doelman Ronald Koeman. Junior Telstar drong aan, ging lekker de voetballen. Kreeg kansen via Mendes. Ter Stegen moest 2 keer in actie komen op een van richting veranderd schot. En bij een voorzet die hij met de vuist wegbokste. Maar vervolgens in de omschakeling Ajax 4-4 goed uitgespeeld. En Berghuis was het eindstation van de counter. En hij, de 34-jarige, schiet Ajax na een ogenschijnlijk

0: 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen en uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Edwin Jonker, in de prijswinnende Broadway-hit Next to Normal. En in de zinderende thriller De Verbouwing. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Zo, gratis proefverpakking, dat is attent.
5: Nee, attent met ds.nl.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
10: NH Sport.
11: Met Bart Slim.
12: Goedenavond, het is het laatste uurtje van NH Sport op deze regenachtige zondagavond. En met natuurlijk het laatste, nou ruim half uur van Telstar Ajax. Edward Dekker is daar. Edward, praat ons bij.
13: Het lijkt beslist. Het was al 0-2 door Berghuis geworden. Het is nu 0-3 door Tolu Arokodare. De 25-jarige spits van Ajax kreeg na een fout van Koeman, werd hij in scoringspositie gebracht. En hij ronde zelfverzekerd af de huurling van Wolverhampton Wanderers. Doet het een stuk beter dan zijn Braziliaanse concurrent Marcos Leonardo, die op de bank moet plaatsnemen. Met andere woorden, we zitten in de 63ste minuut. En dat is een speciaal getal in Velsen-Zuid. Telstar opgericht in 1963. Maar het ziet er niet naar uit dat het een bijzondere wedstrijd of bijzondere uitslag gaat worden voor Telstar.

0: vanavond. Drie wissels staan klaar. Misschien dat Henk Brugge nog een joker gaat uitspelen. 0-3 de stand.
1: Straks meer vanuit Velsen, de ontknoping van dat duel. Wat doen we verder nog dit uur? Nou, we blikken terug op het eerste divisieduel van afgelopen vrijdag. FC Volendam tegen FC Dordrecht. Oh, FC Dordrecht moet ik zeggen. En ook de Supercup handbal komt voorbij dit uur. In de app en op de site nhsport.nl vind je ook weer het liveblog. Milton, houd dat bij. Milton, is er nog laatste nieuws?
2: Hey, ik heb eigenlijk net een foto ingezet van Tolu, die beide vingers naar boven wijst om God te bedanken voor zijn doelpunt. Dat is nog wel een opvallend verhaal. Ik zag een foto van Edward, die ons verslaggever is natuurlijk in zijn vel zuid. Die stuurde een foto door dat hij voor de wedstrijd Tolu heel erg uitdrukkelijk aan het bidden was in de middenstip. Oh, ja. Dus God heeft hem toch geholpen deze wedstrijd.
1: Ja, die heeft een handje geholpen. Het scorebord klopt nu inmiddels bij Velso. Er was eerder vandaag sprake van nog steeds 0-0 op het bord. Maar ik hoop dat het dan bijgewerkt is tot 0-3, de actuele stand.
2: Dat hoop ik ook, ja.
1: We gaan het meemaken. Goed, we zijn er met de sport tot 7 uur vanavond.

0: Swing Out Sister hoorde je met You On My Mind om 12 minuten over 6. En volgens mij wordt er bij Telstar volop gewisseld. Klopt dat, Edward?
1: Dat heb je helemaal goed gezien. Ook bij Ajax overigens gewisseld. Bij Telstar Prins Aning, Fabiano Rust en Vovon Touray in de ploeg gekomen voor Hardeveld, Mendes en Seedorf. Dat drietal is eruit bij Telstar. En bij Ajax zijn Julian Brandt en Davy Klaassen, de beide middenvelders, naar de kant gegaan. En voor hen in de ploeg Juri Baas, die op dat middenveld is gaan spelen. En Abdella Ouazzane, die gaat gewoon op links buiten spelen. Maar Oscar Glock zakt een linie terug naar het middenveld. Dus twee keer gewisseld door Ajax. Drie keer gewisseld door Telstar. Het staat 0-3. Het scorebord geeft aan 68 minuten gespeeld. Deze score stond overigens vorig seizoen ook op enig moment op het bord. Ook een beetje in deze fase van de wedstrijd. En toen werd het uiteindelijk toch nog wel spannend, Bart. Ook al speelde Telstar toen met 10 man. Hatenboer kreeg toen na een ingreep van de VAR een rode kaart. Maar Telstar kwam desondanks terug van 0-3 tot 2-3. En liet Ajax in die slotfase toch nog eventjes zweten. Of dat vanavond nog gaat gebeuren, ik waag het te betwijfelen. Aan de andere kant, de verdediging van Ajax is niet heel erg robuust gebleken in dit seizoen. We hebben al veel tegendoelpunten gehad. Dus dat Telstar er nog wel eentje in prikt, dat zou zomaar kunnen. Maar met Mendes naar de kant halen en ook Seedorf is er natuurlijk aanvallend wel wat kwaliteit ingeleverd door de ploeg van Henk Brugge. Wellicht dat hij ook kijkt naar de wedstrijd die Telstar volgende week speelt. En die voor Telstar vele malen belangrijker is. Want dan spelen de Velsenaren tegen Cambuur. Dus dat is wel een ploeg die je onderin gaat tegenkomen in de loop van het seizoen. En daar verwachten we Telstar uiteindelijk ook wel ergens. Die zullen zich uiteindelijk toch veilig moeten zien te spelen. En dan is het lekker als je de punten tegen Cambuur wel weet te pakken. Wedstrijd op 6 september, overigens ook op Schoonenberg. Balbezit nu voor Ajax nog steeds in een zonovergoten Velsen Zuid. Het gaat allemaal een stuk makkelijker met deze 3-0 voorsprong. Berghuis is gevonden, speelt de bal nu met de linker buitenkant van de schoen. Fraaie voorzet, maar de bal wordt opgeruimd door Soualia. Die wat mij betreft wel een hele goede indruk maakt door die centrale verdediger die gehuurd wordt van AZ. Franstalig is de Engelse taal nog niet machtig, maar is daar wel hard mee bezig om zich zo ook goed verstaanbaar te maken. Maar in het veld maakt hij een hele behoorlijke indruk bij Telstar. Nu balbezit voor Mokyo, die zou misschien kunnen gaan schieten. Daar komt een schot van Gloch en die schiet de bal recht in de handen van Ronald Koeman, die niet vrijuit ging, dus bij die 0-3 de bal zomaar inleverde, waardoor Tolu in scoringspositie kwam. Ja, de geest is een beetje uit de fles. Je hebt het gevoel dat het allemaal wel gedaan is bij een 0-3 stand met nog 20 minuten op de klok. Maar zoals gezegd, vorig jaar werd het nog spannend. Maar of dat nu nog een keer gaat gebeuren, ik vraag het me af.
0: Dan gaan we het meemaken en jij meldt je zodra daar aanleiding toe is. Goed, dan terug naar vrijdagavond. FC Volendam begon vrijdagavond de kermisweek met een heerlijk gevoel. Het won de kermiswedstrijd met maar liefst 6-1. De teruggekeerde Nick Dodeman die vierde een persoonlijk feestje door het eerste doelpunt te maken sinds zijn rentree. Het fundament van die eclatante overwinning tegen FC Dordrecht werd in de beginfase al gelegd, zag Dodeman.
2: Ik denk dat we echt vanaf de eerste minuut hebben laten zien waarvoor we hier waren vandaag. En dat was de overwinning. Dat lijkt me sowieso logisch natuurlijk. Alleen ik denk echt dat we vanaf het begin heel erg goed kort op zaten. En dat we daar ook gelijk de eerste goal uit maken. Ja, dat geeft natuurlijk ook wel een zetje in de rug. Dat de manier is om het te doen vandaag. En dan bouw je daarop voort. En het is 6-1 geworden. Maar een beetje gek gezegd misschien. Maar als we de dubbele cijfers hadden gehaald, had het niet gek geweest vandaag.
3: En hoe fijn is het weer om te scoren voor Volendam? Na al die jaren?
2: Ja, een tijdje geleden, ja, dat klopt. Voelt goed natuurlijk. Kijk, assisten geven is leuk. Uiteindelijk is het allerleukste om zelf die goals te maken. Dus uiteindelijk is het ook lekker dat je in die vierde wedstrijd dan gewoon je eerste goal maakt. Dan heb je dat ook gehad. En hopelijk gaan er nog wat bij komen dit jaar.
3: En Alex Plat komt er hem ook wel lekker door voor jou.
2: Ja, ik moet zeggen, ik had niet helemaal verwacht dat hij die met zijn hoofd zo ver zou koppen. Maar we weten het van hem. Op training doet hij het ook wel eens. Dus ik zag dat die bal bij hem viel en ik ging lopen. Ik had misschien eigenlijk verwacht dat hij hem gewoon met zijn voet zou geven. Alleen, als je dit met je kop kan doen, dan als ik hem was, zou ik het ook doen. Hij viel precies goed en dan is het 1-1. En dan moet ik zorgen dat hij erin gaat.
0: Nick Dodeman hoorde jij over zijn eerste treffer na zijn terugkeer in Volendam. Het chagrijn na de Zeepert vorige week in Maastricht maakte in Volendam dus plaats voor de glimlach. De trainer Erwin van der Looy geeft aan wat het verschil was met dat duel.
4: Heel veel druk, heel veel energie in de ploeg. En ook gewoon echt goed voetbal. Ik denk dat we mooie goals hebben gemaakt. Heel veel kansen hebben gecreëerd. Echt veel. Dus ja, dat is een compliment wel aan de jongens.
3: Is dat nog een enige smetje dat jullie misschien wel 7, 8, 9, 1 hadden kunnen winnen?
4: Ja, nou ja, misschien wel. We laten wel wat kansen liggen, maar... Ja, daar gaan we morgen wel weer even over hebben. Je moet altijd wel weer wat... Je gaat die wedstrijd morgen weer bekijken. En dan komen er misschien ook wel weer wat andere dingetjes uit. Hoor. Ik vond dat we de tweede helft ook een paar keer de opbouw lieten liggen. Op een gegeven moment, Henk was natuurlijk goed voorin in 1-1. Maar er lagen op een gegeven moment ook wel mogelijkheden om gewoon op te bouwen van achteruit. Iets rustiger te spelen. Nou ja, daar gaan we het wel weer over hebben. Maar dat is eigenlijk niet een beetje gezeur om niks.
3: Je wilde het vooraf nog niet hebben over de kermis. Of in ieder geval, jij vond dat ik te veel met de kermis bezig was. Ben je inmiddels wel iets meer bezig met de kermis?
4: Nou ja, ik heb wel een paar kermisacties gezien vandaag. Die goal van Henk met dat hakje, die bal op de lat en daarna een omhaal van Alex Plat. Ja, en die shirts waren ook niet verkeerd trouwens. Dus ik begin er een beetje in te geloven langzamerhand.
3: Ga je zelf ook nog zo'n kermisshirt achterover drukken?
4: Ik weet niet, ik dacht dat ik die van Henk zou krijgen, maar neem ik aan.
3: Hebben jullie dat al afgesproken dan? Of?
4: Ja, hij knikt nu gretig ja, dus dat is mooi.
0: Ja, Erwin van der Looij, de trainer, lijkt dus het shirt van Henk Veerman te krijgen. Milton, jij was vrijdag ook in Volendam. Hoe was het daar?
5: Ja, het was een druk weekend voor mij gisteren, AZ en dan vrijdag Volendam. Ja, ik was eigenlijk wel benieuwd hoe Volendam zich zou verhouden. Zeker na die vervelende nederlaag vorige week bij MVV in Maastricht. Ja. Dus een 1-0 nederlaag, weinig kansen en geen schoten op doel. Dus ik ging er even goed voor zitten. Maar eigenlijk vanaf het eerste moment was Volendam veel en veel beter. Dordrecht, die hielp ook wel mee door Volendam in het zadel te helpen. Elke keer ballen in te spelen, ballen te verliezen. Dus of dat de verdediger dan weer inleverde.
0: Ja.
5: Ook die eerste goal van Henk Veerman was gewoon een gigafout in die verdediging van doelman Calvirati. Die overigens uit Edam komt. Dus ik wil geen complot denken. Maar het was wel even handig dat hij uit Edam komt, om het zo maar te zeggen. Maar dat zette wel de toon voor de rest van de avond. En het was eigenlijk gewoon een feestenstrijd. Dus dat paste echt wel in het thema van de Volendamme kermis.
0: Ja, en dan toch heel even dat shirt waar het net over ging. Kun je een beetje omschrijven hoe dat shirt er dan uitziet?
5: Ja, Volendam, FC Volendam doet eigenlijk de afgelopen 5 seizoenen steeds iets rondom de kermis. Ook om een beetje klantenbinding te creëren met het dorp. En ja, je merkt dat Volendamme kermis echt wel leeft binnen het dorp. En eigenlijk doen ze dan elk jaar een kermisshirt. En ik heb ook wel eens een keer een botter erop gedaan. En deze keer koos ik ervoor om een reuzenrad erop te zetten.
0: Okay. Dus
5: een beetje paarsachtige kleur met een reuzenrad. Dus dat, ja, ik moet zeggen dat als ik het vergelijk met eerder jaren, vond ik deze toch wel iets mooier dan andere jaren.
0: Oké, maar dat is dus voor de fans echt een collectors item om zo'n shirt te bemachtigen.
5: Ja, al was het wel nog opvallend dat ik de perschef sprak woensdag. Want ik was woensdag ook voor de voorbeschouwing in Volendam. En toen vertelde hij dat ze expres pas... ze zouden het woensdagavond bekendmaken hoe dat shirt eruit zag. En dat zouden ze dan pas donderdagochtend in de fanshop leggen. Had ermee te maken dat er anders te veel run zou ontstaan.
0: Oh, echt?
5: Het shirt. En dat ze dan duizenden telefoons zouden krijgen. En daar zaten ze niet op te wachten. Dus ze dachten van, nou weet je wat, we brengen dit woensdagavond uit. En dan kunnen mensen het donderdagochtend eventueel ophalen.
0: Oké, slim gedaan wel toch?
5: Ja, en ik merkte ook wel rondom die wedstrijd vrijdag dat echt wel veel kleine kindjes, maar ook wel gewoon echt volwassene mensen met dat kermisshirt lopen. En ook wel met trots, zeker na die 6-1. Maar eigenlijk voor de wedstrijd liepen ze er ook wel heel erg trots mee rond.
0: Ja, maar zodra het dus kermis is in Volendam, lijkt de club ook beter te gaan spelen.
5: Ja, terwijl je ook wel jaren hebt gehad dat het dan minder gaat. Ik kan me voor de geest halen dat bijvoorbeeld de amateurs van Volendam, dat is wel even een kort uitstapje, maar die zijn altijd heel slecht rondom deze periode. Maar SV Volendam, het laatste jaar is het een beetje wisselend. Maar
0: oké.
5: Het is wel fijner als je met een 6-1 de kermis ingaat dan met een 0-3 nederlaag. En dat mensen al gaan schreeuwen om het ontslag van Erwin van der Looij.
0: Ja, ik wou net zeggen. Dan smaakt zo'n biertje toch even wat lekkerder, denk ik.
5: Met zo'n en het was ook een feestwedstrijd. Maar het ene doelpunt, eigenlijk een beetje zoals bij AZ gisteren. Het ene doelpunt was ook mooi dan het andere. Op een gegeven moment een hakje van Henk Veerman. Dat deed een beetje denken aan Luc Nillis bij PSV.
0: Ja, komt dat ook.
5: Een jaar of 30 geleden. Ja, dat was echt fantastisch. En ja, het was ook mooi om te zien dat Nick Dodeman scoorde, maar ook Reuven Niemeij, die ook een beetje tegen dat eerste doelpunt aan zat hikken vanwege naar zijn komst erbij van Dam. Dus ja, je merkt wel dat het hangt heel erg af van Henk Veerman. Maar als ook andere spelers om hem heen gaan scoren, dan gaat Van Dam het echt wel een stuk beter doen dan dat ze tot nu hebben gedaan.
0: Ze maakten er een schiettent van.
5: Ja, heel goed, heel goed.
0: Oh, mooi. Muziek nu in deze sportuitzending. Misschien is het tijd voor Yves Berendsen.

0: met je angst op.
1: Ja, en we onderbreken deze fraaie single van Yves Berends even voor nieuws vanuit Velzen-Zuid. Edward, kom maar in.
2: Doelpunt weer, ja. Nu voor Marcos Leonardo. Nou, het wordt zo wel een perfecte avond voor Ajax. Koeman weer in de fout op een afstandsschot. Laat de bal los en Leonardo is er als de kippen bij om de bal van dichtbij binnen te tikken. 78 minuten gespeeld, 0-4.

0: Hoppatee, even een uitroepteken achter het liedje. Yves Berendsen hoorde je dus met misschien is het tijd weer even snel terug naar Velsen Zuid, naar Telstar, Ajax en naar Edward Dekker.
1: 0-4 de stand, nog een dikke 10 minuten te gaan. Telstar moet wel een beetje oppassen, want de organisatie staat te rammelen, om het zo maar eventjes in lelijk Nederlands te zeggen. En dat betekent dat Ajax er regelmatig in de counter uitkomt en er heel veel mogelijkheden liggen voor de ploeg van Michel om er nog een vijfde of misschien nog wel een zesde te maken vanavond. Leonardo heeft in ieder geval de vierde gemaakt na een schot van Ouazzane. Ook in de counter was dat. En Koeman liet de bal los toen Ouazzane de linksbuiten naar binnen draaide. En uiteindelijk vanaf metertje of 17 schoot. En ja, daar stond Leonardo dan om die bal van dichtbij binnen te tikken. Leonardo, veel kritiek gehad. Hangt natuurlijk ook een enorm prijskaartje om zijn nek. En hij laat niet zien waarom hij gekocht is, om het zomaar eventjes te zeggen. En als Tolu het dan een stuk beter doet, dan ben je helemaal lekker natuurlijk als concurrent. Dus hij zat op de bank, maar hij maakt zijn doelpunt nadat hij eerder al in de Europese campagne één keer trefzeker was geweest. In de competitie nog niet. Dus dat is wel lekker voor de Braziliaan dat hij er eentje maakt. Ajax heeft gewisseld alweer eventjes geleden. Klog en Berghuis zijn al even in de dugout gaan zitten. Edvardsen en Leonardo dus in de ploeg gekomen. En ook bij Telstar is er gewisseld. Peersman is naar de kant gegaan. Niet fris meer, was aangeslagen. En vervangen door Emirhan Demirkan. En er staat nog een wisselspeler klaar bij Telstar om zo dadelijk nog binnen de lijnen te komen. En ja, het heeft allemaal niet zo heel veel meer om het lijf. Maar Telstar zal toch echt wel moeten zorgen dat het hier niet nog de 0-5 en de 0-6 binnenkrijgt. En ja, veel spelers gaan op individuele avontuur, ook nu weer. En dat leidt dan weer balverlies in. De Mir kan en dan kan Ajax er weer uitkomen. En Ajax wil nog wel met Guy, die de bal dan slordig inspeelt. En uiteindelijk gaat de bal dan over de zijlijn. Touray gaat in de ploeg komen. En hij lost... even kijken. Nee, dat is Torrentes, pardon. Het is bij Ajax uiteraard. De wissel Touray is al binnen de ploeg. Torrentes, de 19-jarige Spanjaard, komt binnen de lijnen. En hij lost de Braziliaanse linksback van Ajax, Enrique, af. En mag dus nog een minuutje of 9 mee gaan doen. In een wedstrijd die al lang en breed gespeeld is. 0-4 de stand op Schoneberg.

0: Hoi, ik ben Stefan uit Egmond aan Zee.
1: Ik ben Anton en ik kom uit Zaandam.
2: Ik ben Marieke en ik kom uit Purmerend.
3: Ik ben Sam uit Bad Hoeverdorp. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 6:30, 21 graden in Kortenhoef. Het regionale nieuws van zondag 30 augustus hoor je. Een meisje op een fatbike is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto in Blokker. De tiener is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Een rioolbuis aan de Amsterdamse Zuiderzeeweg is vannacht geknapt. Het rioolwater wordt via een omweg naar Zaandam weggeleid. Bij de A10, afslag Schellingwoude, zijn sloten gevuld met stinkend grijs water. En het kan nog 2 tot 3 dagen duren voordat al dat vieze water is weggepompt. Bij een ongeluk op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad zijn gisteravond 2 jongens van 17 en een man van 19 jaar oud om het leven gekomen. Meerdere auto's botsten daar gisteravond rond 10:30 op de houtripdijk op elkaar. Nog eens 5 mensen raakten daarbij gewond. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De politie onderzoekt een TikTok-livestream waarop te zien is hoe gisteravond een ruzie ontaarde in een steekpartij achter het Centraal Station in Amsterdam. Daarbij raakten 4 mannen gewond, onder wie ook de 43-jarige verdachte uit Naarden. Hij is aangehouden en ligt nog in het ziekenhuis. En het is zo'n typische bruine kroegcafé, de Orangerie, in de Amsterdamse Haarlemmerbuurt die dit jaar haar 100ste verjaardag viert. In 1926 werd de zaak opgericht als Café Passage. Nu staan vader Rijn en zoon Yannick Langerijs achter de bar.
5: Het is natuurlijk een beetje best wel een oude buurt in Amsterdam. Dus er komen hier veel paradijsvogels, maar ook de meest bekakte mensen. En het leuke is juist dat je hier naast elkaar kunt zitten aan tafel en dan voelen ze zich hartstikke welkom en iedereen gaat goed met elkaar om. Dus altijd een goede sfeer.
4: En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste en belangrijkste in een fijne kroeg. De aangename sfeer. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en lees je op nhnieuws.nl. Het weer dan. Jan Visser.
6: Goedemiddag Bart. Vanavond is het in eerste instantie nog vrijwel overal droog en er zijn ook wat opklaringen. Later op de avond, maar met name de komende nacht, komen er weer flink wat buien opzetten. Het kunnen soms forse buien zijn met veel neerslag in korte tijd en ook onweer en windstoten. De wind waait in het algemeen uit het zuidwesten tot zuiden vanavond, in de nacht weer zuidwest, en is matig tot vrij krachtig aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Morgen blijven we in de buien, de hele dag door zo'n beetje. Er kan plaatselijk opnieuw veel vallen en het wordt niet veel warmer dan 20 graden. De wind is zuidwest en matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Op dinsdag en woensdag gaat het weer wat verbeteren. Er is dan wat meer zon, de buienkansen zijn klein en het wordt zo'n 21 graden. Na woensdag neemt waarschijnlijk de kans op regen weer toe.

0: George Michael en Faith the Dying Seconds van Telstar tegen Ajax. Edward Dekker.
1: Laatste 70 seconden tikken weg van deze wedstrijd, die naar alle waarschijnlijkheid in een 4-0 overwinning voor Ajax gaat eindigen. Tweede keer dit seizoen dat de Amsterdammers de nul houden. Dat deden ze ook tegen PEC Zwolle, toen ze bijna de hele tweede helft tegen 10 man voetbalden. Ajax heeft echt het verschil in die tweede helft gemaakt. Zonder dat het nou echt briljant heeft gevoetbald. En Telstar probeerde nog wel een eretreffer te maken. Maar Demirkan schoot de bal zojuist in kansrijke positie naast. En er was ook nog een hoekschop die net genomen werd. En waarin toch mee naar voren was gegaan de centrale verdediger Sam Falk. En die bal vloog er bijna in. Terwijl Nutolu wordt weggestuurd en Koeman de bal net voor zijn neus wegplukt. Maar er was een overtreding gemaakt. Dus wat Falk deed, deed niet meer ter zake. Het is een beetje een anticlimax geworden voor Telstar. Dat vorig seizoen Ajax echt een goed partij kon bieden. Zowel in de arena toen 2-0 verloor. Als in die thuiswedstrijd toen werd het 2-3. En vandaag zat een goed resultaat er eigenlijk niet in voor de ploeg van Henk Brugge. Die volgende week natuurlijk tegen Cambuur echt op volle bak moet gaan spelen. Om het puntenaantal van 3 wat te gaan verhogen. Balbezit nu voor Telstar. Maar dat hoeft niet meer. Want scheidsrechter Dennis Hichler heeft op zijn stopwatch gezien dat de 2 extra speelminuten ook verstreken zijn. Heel veel extra tijd werd er niet bijgeteld. Ondanks de blessurebehandelingen, ondanks de wissels. Omdat iedereen wel begrijpt dat dat allemaal niet meer heel veel er toe deed. Ajax wint dankzij de goal van Klaassen in de eerste helft. En na de pauze maakte Berghuis er 0-2 van Tolu 0-3. En invaller Leonardo mocht ook nog een doelpuntje meetikken. 0-4. En zo gaat Ajax met stip omhoog op de ranglijst. Want ik zag dat ze op dit moment tiende stonden. Hadden natuurlijk pas 2 wedstrijden gespeeld. Maar die klimmen nu met 7 punten uit 3 wedstrijden naar de 4e plek. En dan staan ze 1 plaatsje achter Feyenoord dat een wedstrijd meer gespeeld heeft. En ze staan nog 5 punten achter op AZ dat ook een wedstrijd meer gespeeld heeft. Maar deze punten zijn binnen voor Ajax. 0-4 in Velsen Zuid.
0: Afgetekende zegen voor de Amsterdammers dus daar tegen Telstar. Muziek nu in de sport. Dit is No Mercy en Where Do You Go?

0: Nou zeg. Dan moet je dus nooit doorheen kletsen, hè, door zo'n eind. Toch gedaan. Sorry, No Mercy hoorde je met Where Do You Go. We gaan naar het handbal. Eerder vandaag werd de Supercup gespeeld. En dat gebeurde allemaal in het West-Friese Wognum. En ging bij de mannen tussen landskampioen Volendam en de bekerwinnaar Aalsmeer. En dit geheel Noord-Hollandse onderonsje was dit keer een prooi voor Aalsmeer. Dat overtuigend won met 37-28. Trainer Wai Wong van Aalsmeer had zich dan ook geen betere start van het seizoen kunnen wensen.
1: Nee, zeker niet. Als je hier natuurlijk bent en je mag spelen voor die Supercup, dan wil je maar één ding en dat is die wedstrijd winnen.
2: Ging de eerste helft gelijk op en de tweede helft liet Aalsmeer zijn klasse zien?
1: Ja, ik denk de eerste helft hadden we een beetje moeite in een aantal dingen. En dat deden we de tweede helft gewoon echt veel beter. En toen kwamen we op stoom.
2: Wat waren die dingen waar jullie moeite mee hadden?
1: Ja, we hadden wat moeite met de omschakeling. En we kregen in de eerste helft eigenlijk te veel tijdstraffen, waardoor we dat ook niet zo goed konden spelen. Maar voor de rest denk ik een hele goede wedstrijd van ons.
2: Nou was dit natuurlijk ook weer de rematch van de landstitel van vorig jaar. Een paar maanden geleden eigenlijk. In hoeverre heeft dat nog meegespeeld? Heb je dat nog gebruikt na aanloop naar dit duel? Dat jullie toen verloren?
1: Ja, heel kort natuurlijk. Weet iedereen dat dit een rematch is. En natuurlijk wil iedereen revanche. En dat is ook gezond. En dat hebben we vandaag gelukkig gehad.
2: Ja. Want ik had wel het gevoel dat jouw spelers extra getergd waren om te laten zien wie de beste is eigenlijk.
1: Ja, dat denk ik ook. En dat... Ja, dat moet ook natuurlijk. Als je je finale verliest, dan wil je natuurlijk hier alles op alles zetten om die eerste prijs te pakken.
0: Ja, al dus trainer Wai Wong van het winnende Aalsmeer. Dan zijn collega aan de andere kant, Ricardo Klarijs. Die zag dat zijn team, met name in de tweede helft, niet thuis gaf en bij machten was om Aalsmeer bij te blijven.
3: Eerste kwartier ging het aardig, maar op een gegeven moment merkte je dat we kregen geen grip op een aantal onderdelen van Aalsmeer. Toen kreeg je ook dat we onderling te veel op elkaar gingen mopperen, onzekerheid kwam erin. En dan voel je het een beetje wegglippen. Dan heb je ook even één of twee momenten nodig dat je in een bepaalde flow komt. Dat lukt ons ook niet, dan misten we wat kansen, gooiden we wat ballen, domme ballen weg. Dus uiteindelijk ja, is dit wat het is en is het ook terecht.
2: Ja. Die dingen die dan niet goed gingen, zijn dat dan nog een beetje de kinderziektes die aan het begin van het seizoen zitten?
3: Ja, wel. Misschien wel. Daar moeten we goed over praten. Terwijl we hadden wel het gevoel dat we op de goede weg waren. En dit is ook by far het slechtste wat we tot nu toe hebben laten zien. Qua trainingen en qua wedstrijden in de voorbereiding. Maar hier gaat het wel om. Nu moet je er staan en dat deden we niet.
2: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je misschien wel... Nou, ben je een beetje geschrokken van het krachtsverschil in de tweede helft?
3: Ja, misschien wel. Misschien wel. En daar moeten we wat mee. Ja.
2: En ligt dat dan aan kwaliteit of in de vorm van de dag? Of misschien beide?
3: Ik geloof dat beide teams ongeveer gelijk gebleven zijn met een aantal maanden geleden. En toen hebben we gewonnen, dus het kan zeker weten wel. Dus ja, ik denk dat het eerder de vorm van de dag is. En dat wij toch echt eventjes weer terug moeten naar onze basisdingen.
0: Dat zei Volendam-trainer Ricardo Klarijs in gesprek met verslaggever Frank van der Meijden. Ja, Frank, goedenavond.
4: Hallo Bart, goedenavond.
0: Ja, jij was voor ons in Wognum aanwezig. Die winnaar, is dat een terechte?
4: Ja, absoluut hoor. Want Aalsmeer was met name in de tweede helft echt wel klasse beter dan Volendam. Van tevoren denk je, of weet je eigenlijk, dat het misschien wel een gelijk opgaande strijd gaat worden. Want beide ploegen ontlopen elkaar nauwelijks. Dat is al jaren zo. Maar in de tweede helft gaf Aalsmeer gas. Zag je toch wel een beetje kwaliteitsverschil. Want ik vond toch wel dat Aalsmeer meer kwaliteit had vandaag dan Volendam. En dat bleek ook, want toen ze er helemaal op en over gingen, was Volendam echt kansloos in die tweede helft.
0: Ja, was het een mooie wedstrijd eigenlijk?
4: Het was, wedstrijden tussen Volendam en Aalsmeer zijn eigenlijk nooit mooi. Ze zijn vaak spannend en knijterhard. Het is echt altijd heel veel strijd en heel fysiek. En dat zag je vandaag ook weer met toch wel stevige overtredingen. Beide teams die gunnen de anderen eigenlijk geen centimeter als het dan op het veld plaatsvindt. Dus het was... Zeker niet mooi. Behouden ze een aantal fraaie draaiballen, afstandsschoten, dat soort dingen. Maar het was vooral de passie en de strijd die je eigenlijk altijd bij Volendam tegen Aalsmeer ziet. En dat was vandaag ook weer zo.
0: Ja, geen mooie wedstrijd. Kon je desondanks wel een aantal uitblinkers aanwijzen?
4: Nou, het was vooral een hele bijzondere wedstrijd voor Robin Nachtegaal. Speelde jarenlang bij Volendam. Nam afgelopen seizoen afscheid met de landstitel bij Volendam. En eigenlijk toch wel een soort bijzondere transfer. Hij koos namelijk om afgelopen zomer de overstap te maken naar Aalsmeer. Sommigen bij Volendam zagen ze een beetje zijn Ajax-Feyenoord transfer. Not done. Maar hij deed het toch, Robin Nachtegaal. En uiteindelijk is het de juiste keuze gebleken. Want hij stond vandaag dus nu met het shirt van Aalsmeer met een gouden medaille om zijn nek. En hij was ook nog goed voor een aantal rake strafworpen en mooie doelpunten vanuit de hoek. Dus Robin Nachtegaal was toch wel echt de man van de wedstrijd.
0: Ja, deze Supercup, Frank, die werd gespeeld in De Bloesem in Wochnum. Waarom daar eigenlijk?
4: Ja, dat viel mij ook al op. Het was jarenlang altijd in Houten, in de provincie Utrecht. Maar de Handbalbond heeft sinds vorig jaar besloten dat elke vereniging of elke sporthal eigenlijk, die mag een soort officieel bid indienen. Net zoals dat wel eens gaat met het aanwijzen van WK's of EK's of andere grote toernooien. En dan mag je dus een case maken van, goh, wij willen graag die Supercup organiseren. Dit jaar is het dus ter ere gekomen aan Wochnum, aan de topsporthal hier in Wochnum, waar SCW, de vrouwenploeg, wekelijks of om de week zijn wedstrijden speelt.
0: Ja, deze uitslag hè, van deze Supercup, wat zegt dit eigenlijk over de rest van dit seizoen?
4: Ja, vaak zeggen de beide trainers die zeggen dat het weinig zal zeggen. Die zeggen dat het maar een momentopname is. Ik denk dat ik toch wel een heel sterk Aalsmeer heb gezien. En dat die wel de favoriet zijn dit seizoen. Zeker in de Super Handbal League. Dat is de gemengde competitie met Nederlands en Belgische clubs. Daarin, maar ook zeker in de Eredivisie die later nog gaat volgen na die Super Handbal League. Ik denk dat Aalsmeer, ondanks dat ze vorig jaar de landstitel verloren van Volendam en vandaag dus wel winnen, dat Aalsmeer toch een streepje voor heeft op Volendam. Al zeggen beide trainers dat dus niet. Dat is een momentopname dat er nog van alles kan gebeuren. Maar ik denk dat Aalsmeer op dit moment verder is dan Volendam.
0: Nou, dat gaan we allemaal meemaken dan. Verslaggever Frank van der Meijden, dankjewel. En een samenvatting van de Supercup is later vanavond te zien op Facebook en ook op de website van NH Sport. Maar ook morgen op tv en dat is dan vanaf 16:50. Tot slot dan nog de Supercup bij de vrouwen. Daarin kreeg landkampioen VOC uit Amsterdam een behoorlijk pak slaag van bekerwinnaar Kwiek uit Raalte. VOC verloor kansloos, mogen we wel zeggen, met 38-24.
5: NH Sport.

0: Ja, hier in de studio boffen we maar, want dan mogen we af en toe ook meekijken met de clip. En dus ook bij Julien Clerc en Venise, man met een prachtige trui die in een soort krultang stond te zingen. Milton, viel jou dat ook op?
1: Ja, dat viel me ook op. Die trui deed me een beetje denken aan Mart Smeets vroeger.
0: Ja, nou inderdaad. Vast heel duur ook.
1: Of Hans Spekman, die had dat ook al.
0: Ja, die draagt ze nog steeds.
1: Oh ja.
0: Julien Clerc dus met Venise. De voorlaatste plaat van deze bijzondere sportuitzending voor mij. Want ik doe dit niet zo heel erg vaak. Was leuk om te doen, Milton. Uitstekend voorbereid en prima geschoven. Ook door Almar mag ook wel even benoemd worden. Dus dank daarvoor. Oh. Het was een gespreid bedje.
1: Nog net geen hartje,
0: liefde. Alleen maar liefde. Ja, ja, hey, volgens mij moeten we nog één ding even afkloppen. En dat is de sport op tv, Milton.
1: Ja, die is morgenavond weer vanaf 5:10 te zien. En de locatie is op en bij de pont van IJmuiden, natuurlijk in het kader van Telstar Ajax.
0: Ja.
1: Zojuist 0-4 geëindigd, helaas voor Telstar, maar leuk voor Ajax. Uiteraard een terugblik op die wedstrijd met oudspelers Henny Meijer en Hein Stuy. Die hebben natuurlijk allebei bij Telstar en Ajax gespeeld. Nou, en ook nog is er aandacht voor een reportage over de volleybalclub Huizen. Want die hebben torenhoge ambities, die hebben een nieuwe trainer en ook een aantal gerenommeerde spelers aangetrokken. Is ook nog zojuist al benoemd, de Supercup handbalsamenvatting van Volendam Alsmeer. En ook de reacties van Telstar en Ajax. Ja. Dat is zoals ik al zei, op tv te zien vanaf 5:10. En daarna elk half uur in herhaling.
0: Nou, het kan niet op. Dit was de sport voor deze zondag. Ajax afgetekend gewonnen dus van Telstar. Ik wens je een hele fijne avond. Dank voor het luisteren. En morgenochtend om 10:00 doe ik gewoon weer mijn normale programmaatje. Maak je geen zorgen. Fijne avond.

0: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik ben Anne en ik kom uit de Muiden.
3: Ik ben Mark en ik kom uit Blaricum.
4: Ik ben Leslie en ik kom uit Den Helder.
5: Ik ben Julius uit Purmerend.
6: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 7 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. 2 vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd 4e op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag, daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
1: Ik ben Manon uit Den Helder.
2: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
3: Ik ben Christa uit Alkmaar.
4: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
5: Ik ben Anne-Lotte uit Heilo.
6: Ik ben Rowin uit Diemen-Zuid.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 8 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicide-mars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Abcoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek.

0: De ontbijttafel.
1: Ik kan heel moeilijk delen bij het koken.
2: Ja, maar dat vind ik dus ook een beetje onaardig.
1: Dus is wat jij zegt, dus mijn zoon kan nog niet zo goed koken omdat hij nooit
2: door jou.
1: Mij...
3: En door jou.
2: Tuurlijk, ja.
3: Ik kan niet eens koken door jou.
0: Elke werkdag van 6 tot

0: Ik heet Jan Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
1: Hoi, ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. En ik wens je een mooie dag.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 9 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek.

0: zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: ben Ronja en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
3: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
4: Ik ben Amy en ik kom uit Amsterdam.
5: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 10:00.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek. De NH

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben John uit het prachtige en gezellige Bergen.
1: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
2: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse Bos als mijn voortuin. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 11 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag moesten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog, maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag en dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH

0: ontbijttafel.
1: Ik kan heel moeilijk delen bij het koken.
2: Ja, maar dat vind ik dus ook een beetje onaardig.
1: Dus is wat jij zegt, dus mijn zoon kan nog niet zo goed koken omdat hij nooit
2: door jou.
3: Door jou.
2: Tuurlijk, ja.
3: Ik kan niet eens koken door jou.
0: Elke werkdag van

afraid. Don't hide away. Window closed and the light is on.

window closed, the light is on.

0: Ik ben Silly Billy, woon in Slote Vaart, Amsterdam.
1: Hoi, ik ben Pine. Ik kom uit Noord-Gewaal.
2: Ik ben Jan Willem. Ik woon aan en op de Amstel. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 12 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijdt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek.

0: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
2: Ik ben Anne en ik kom uit Waarland.
3: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
4: Ik ben Marco Heering, Amsterdam.
5: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 1 uur.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: ben Sylvia Monique uit het altijd pittoreske Amsterdam-Zuid.
1: Ik ben Caroline uit Houtdorp.
2: Dit is Theo, schipper van de Adrenaline. En met het schip liggen we in het gezellige Medeblik.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 2:00.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9:00 wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.